0: hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer en Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Hot town, summer in the city. Back of my neck, getting dirty. De zomer zie je bij ons.

Fantastisch, hè? Toen ze nog alive en kicking waren. En vooral staying alive. De Bee Gees. Robin, Maurice en Barry. De Bee Gees en staying alive maakten het even het jaar 1978. Maar terug naar de dag van vandaag. Goedemorgen. Het is in ene toch weer gewoon dinsdag. Een mooie dinsdag misschien nog wel. We gaan daar gewoon vanuit. Positief ingesteld, toch? Dit is Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht. Goed dat je er bent. We gaan het onder andere hebben over de U-mobiel. Verder gaan we op vakantie. Hoe lekker klinkt dat? En we hebben fijne muziek. Nieuws, weer en verkeer. Dit is Tears for Fears uit 85. Everybody wants to rule the world.

Vorige zomer reikte uiteindelijk de nul-status deze band. Hè? Want het begon met 3, 2, 1 en zo heet het nummer ook. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, een hele goede morgen. Het is bijna alweer 12 minuten voor 6:30. Ja, nieuws, weer en verkeer. Dat verkeer is gelukkig bijna nooit onder de aandacht. Dat wil zeggen, wel aan mijn aandacht onttrekt niks. Natuurlijk verkeersinformatie als het zich voordoet. Maar het is vakantietijd en dan merk je in Midden-Nederland, zeker vroeg in de ochtend, dat het allemaal wel heel erg meevalt of heel goed doorrijdt, los van de wegwerkzaamheden die de wegen af moeten sluiten. Ja, en dat gebeurt op de A1 en de A27. Maar als er zich iets voordoet, dan hoor je het hier in Utrecht is wakker. Ja, dat nieuws natuurlijk met Casper Kooij vanmorgen. Het nieuws uit de regio. En op het hele uur hoor je ook nog het nieuws uit binnen- en buitenland. En zo blijf je op de hoogte. En over het buitenland gesproken, of misschien ook wel Nederland, wat neem jij altijd mee op vakantie? Dat is een vraagstelling. En die staat al op Facebook van Radio M Utrecht. En ik heb ook een reactie binnengekregen in de RTV Utrecht-app. Want er kan op gereageerd worden. Sterker nog, daar mag je een antwoord op geven. Vinden we leuk. Van een pot pindakaas tot je eigen kussen. Wat gaat er mee? Alles mag om te melden. Ik ben ook heel erg benieuwd. Wat neem je altijd mee op vakantie? Zullen we eens even een paar reacties bekijken. Dat vind ik altijd wel even leuk om dit tijdstip eventjes wat onder de loep te leggen. Henny zegt, goedemorgen Bob. Ik zelf neem altijd mijn hardloopspullen mee. En ja, af en toe ga ik dus hardlopen in de vakantie. Of moet ik zeggen, hardlopen. Een fijne uitzending. Met voor iedereen de groeten vanuit IJsselstein van Henny van Doorn. Henny, dank je wel. Marieke zegt, vroeger, wij kampeerden namelijk altijd, eigenlijk namen we alleen eten mee voor de eerste avond. En verder, ja, zagen we het wel. En tegenwoordig neem ik in elk geval altijd mijn eigen kussen mee. Ja, er zijn meer mensen die dat doen, hè. Ik doe dat zelf niet. Ik probeer wel altijd, als ik een hotelletje kies, wel te zorgen dat ik van tevoren check of de kussens goed zijn. En als niet zo meer, ja, dan moet je het gewoon even vragen natuurlijk. Nou, nog meer reacties. Ja, wat dacht je van Elsen? Goedemorgen. Groeten vanuit Woudenberg bij 15 graden en wel zwaar bewolkt. Ja, dat zwaar bewolkte zag ik ook. Maar intussen is het wel licht geworden. Toen ik hier even 5:30 binnenkwam, dacht ik van, mwah, het wordt wel weer een aardige dag. Grieta gaat ons erover bijpraten trouwens straks. Wat ik meeneem, zegt Elsen, op vakantie, een dik notitieblok, potloden en een puntenslijper. Dat klinkt mij ouderwets in de oren, maar wat ga je er dan mee doen? Nou, om alle gebeurtenissen direct op te schrijven heb ik dat nodig, zegt Elsje. Een heerlijk gevoel geeft me dat. Die potloden, om dat bij te punten. Die zijn bij te punten, ja, dat moet ook wel, want anders kun je niet beschrijven natuurlijk. En balpennen hebben de neiging op te zijn. Dan wel, nou ja, ze doen het gewoon helemaal niet meer. En dat geeft pas echt sores. Op vakantie wil je dat niet. Doei van Elsen. Ik zeg doei terug. Wat een leuke reactie ook. Nou, meer reacties zijn welkom dus. Kom dan maar mee. Ik zou zeggen Facebook, Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Met zometeen Shaking Stevens, You Drive Me Crazy. En nu alle ruimte voor de Brothers Alessi. Ofwel de Alessi Brothers. Ze werden ook wel Alessi's genoemd.

0: drives me crazy.
1: Ja.
0: En zo gaat dat. Shaking Stevens in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Richting 6:30. Zometeen, ik heb het al binnen. Even geduld nog, AUB, want ik heb een weerbericht van Greta Spallenburg. En dat betekent dat we daar zometeen eens eventjes de tanden in gaan zetten. Want vandaag krijgen we vandaag. Komt die zon er wel bij? En zo ja, wanneer dan? Misschien zometeen al. Laat je verrassen. Eerst nog even muziek van Jon Anderson. De zaal van Yes in die tijd. Dit is Surrender. Goedemorgen. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 3 minuten voor 6:30.

0: Half zeven. Ja, vanochtend is het veelal zonnig in Midden-Nederland. Maar vanmiddag, ja, toch ook wel wat stapelbewolking dat ons misschien parten gaat spelen. Positief, zegt Grita, het blijft droog en bij weinig wind gaat het opwarmen naar zo'n 28 graden Celsius. Wat een, zonnig vooruitzicht, een warm vooruitzicht, zeg ik dan. Meer over het weer zometeen van Grita zelf. Natuurlijk in Utrecht is wakker. En wat Anne gaat doen, komt ze zo zelf vertellen.
1: Utrecht is wakker, met Bob van

0: En Bibi Wielands. En I Wanna Be The Only One. Nou, niet helemaal, want dat vind ik een beetje egoïstisch overkomen, eerlijk gezegd. Dus dat doen we niet. Anne bij mij in de studio. Goedemorgen, Anne.
1: Oh, goedemorgen.
0: Houd je heel?
1: Ja, hij zit een beetje los. Oh jee. Hallo.
0: Maar goed dat je zo meteen je eigen microfoon hebt omdat je op pad gaat.
1: Ja, ik ben nou helemaal gewend om hem in mijn hand te houden.
0: De studio valt langzaam uit elkaar.
1: Ja. Ik ben even weg en alles valt uit elkaar.
0: Ja, hey, je gaat weer op pad vandaag voor Utrecht is wakker als verslaggever. Hoe gaat het tot nu toe? Ik heb het idee dat het wel lekker gaat eigenlijk.
1: Ja, nou, ik vind het heel erg leuk om veel in de provincie te zijn. Over plekken waar je normaaliter, dus waar ik met jou over praat hier in de studio, dat je er ook even bent.
0: Mm-hmm.
1: En mensen spreken, dat is heel leuk. Het is al pittig, elke dag zo vroeg uit de veren en met de auto ergens heen chasen en je ergens elke keer weer induiken.
0: Dat geeft spanning misschien ook wel. Ik bedoel, ja.
1: Je bent aan het presteren hoor. Ja. Het is echt wel hoog. Ja, hoe zeg je dat? Topsport in zekere zin.
0: Ja, je weet, ik kom hier om 1:06 binnen en dan ga ik lekker zitten en dan vind ik het best. Iets eerder. Maar op locatie, elke locatie is weer anders. Ik bedoel, ik ga naar jij als we hier binnenkomen. Dan is dit vertrouwd, dus je werkplek.
1: Ja.
0: Je weet waar alles zit. Op locatie niet natuurlijk.
1: Ja, het is echt wennen. Dus je hebt iedere keer ook weer te maken met andere omstandigheden waar je bent. En ook verbinding is een keer uitgevallen afgelopen vrijdag, weet je nog. Toen ik in Achterveld was bij de Tour de Junior.
0: Maar dat heb je daarna weer opgepakt. Dus
1: ja,
0: dat zijn technische zaken, daar kun je natuurlijk niks aan doen. Gelukkig hebben we dan veel contact met elkaar via telefoon of zo.
1: Ja,
0: dan gaat het ene
1: gelukkig
0: goed.
1: Maar dat het er is. Hè?
0: Maar zoals gisteren was je in Wijk bij Duurstede in het Hondenhotel. Toen dacht ik echt van zo, wat is dit een... Een kakofonie aan geblaf en logisch natuurlijk ook. Maar ben je daardoor niet afgeleid dan?
1: Ja, ik moet zeggen, die koptelefoon doet veel hoor. Als je hem op hebt, dan houdt het het ook wel een beetje tegen.
0: Ah,
1: je moet
0: je
1: wel heel erg focussen op het gesprek. Dat is dan wel zo, want je wordt inderdaad wel een beetje afgeleid. Maar ja, ik heb wel een koude washand op mijn voorhoofd gehad hoor, in die middag. Oh, het waren 40 honden die tegelijkertijd aan het blaffen waren toen we binnenkwamen. Dat was schel geluid.
0: We hebben het allemaal kunnen horen.
1: Ja, iedereen heeft hoofdpijn nu. Ja.
0: Maar jij zat er met een hondenneusje bovenop zich.
1: Ja, precies, te snuffelen naar een...
0: Ja. Nou goed, ik vind het echt wel hartstikke leuk gaan. Jij hebt locatie Robert-Jan ergens in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk. We weten niet waar hij uithangt. Hij is met vakantie, dus de komende anderhalve week nog zet jij je beste beentje voor. En dan ga jij verslag doen van een onderwerp. Wat heb je vandaag voor ons?
1: Ja, wij gaan vandaag naar Landgoed Den Treek, dat is vlakbij Leusden.
0: Mm-hmm.
1: Gaan we op pad met een jager Danielle. Dat gaan we doen omdat steeds meer vrouwen zich hebben aangemeld tot opleiding tot jager. Het aantal vrouwen is dus verdrievoudigd in de afgelopen 20 jaar.
0: Ja.
1: Dan zie je dus in meerdere vakgebieden of vrijwilligersjobs dat er meer vrouwen komen. En dat is natuurlijk de trend van emancipatie. Maar ja, het is wel specifiek omdat het jager zijn ook een imago heeft van een soort mannenberoep. Er zijn veel mannen die jager wilden worden vroeger.
0: Mm-hmm.
1: En nu zijn er dus veel meer vrouwen bijgekomen. Ik vraag me af, hoe komt dat?
0: Ja.
1: Wat is jagen anno 2026 nog in vergelijking met vroeger?
0: Vegetarisch jagen, bestaat dat ook of niet?
1: Ja, dus even een blaadje schieten. Lekker. Voor op de barbecue. Nee. Ja, ze noemde al van ja, als ik een vriend van mij sprak, zijn opa, die had de luchtbuks aan de kapstok hangen vroeger. Nou, dat is echt niet meer hoor. Zoveel strenge eisen en regels zijn er nu aan verbonden. En terecht ook wel.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: het is heel anders. Dus daar gaan we haar ook over spreken.
0: Ja.
1: Hoe zij dat ziet, die ontwikkeling. En ook, ja, wat zij er nu dan daardoor van vindt. Ze is net. Sinds vorig jaar oktober klaar met de opleiding. Ze komt echt net van de opleiding af. Dus ze noemt zichzelf daarom ook een jonge jager.
0: Ja.
1: Ze is 36. Dus ik ben hartstikke benieuwd naar haar beweging om jager te worden ook.
0: Lekker vooruitzicht als je 36 bent dat je nog jong bent, Janne.
1: Ja, nou, dat is een fantastisch vooruitzicht. Volgend jaar 30 gaat ik en hartstikke jong.
0: Ja. Hey, maar inderdaad opmerkelijk dat er steeds meer vrouwen dus jager worden. Ja. Waarom dan inderdaad?
1: Ja, ik vraag me ook af waarom mensen überhaupt jager willen worden. Want je hebt natuurlijk ook het beroep, of ja... niet iedereen krijgt betaald, maar boswachter. Dat kun je ook zijn. Dat is ook natuurbehoud, welzijn van dieren. Waar jagers ook veel over beginnen. Wat ik gisteren heb gelezen toen ik al even onderzoek deed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, is het niet zielig? Doodschieten van een dier. Want dat is wel het imago van het jager zijn.
0: Ja, je moet wel dat kunnen natuurlijk.
1: Je moet het kunnen, ja.
0: Ik weet zeker. Ik kijk eerst naar mijn... Van binnen mezelf, ik zou het niet durven om een dier dood te schieten. Ik denk jij ook niet.
1: Nee, ik persoonlijk ook niet. Maar ja, goed, ik ben heel benieuwd hoe zij dat ziet. Want zij zegt, ja, het is niet alleen maar dieren doodschieten. We zijn heel erg bezig met de natuur en de dieren, het welzijn van de dieren. Want ik denk, hoe dan?
0: Ja, jij gaat die vraag aan haar allemaal stellen. Ja. Op naar Landgoed Den Treek bij Leusden. Alle succes, ik ben heel benieuwd. Ja, jij ook natuurlijk. Alvaro Soler, zon op je radio zometeen. Maar eerst een stukje dansen met

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia. Ja, ja, ja. Zometeen Grieta Spallenburg bij ons en het weer voor Midden Nederland. Ga je goed, Grieta?
2: Ja, heel gaat goed. Ja. Jij ook?
1: Ja, zeker, ja. Dat was een soort lokroep, hè? Want ik denk, ik doe een Spaans plaatje zet ik op en dan kom jij erbij.
2: Ja, ook, hè. Door de deur. Ja, okay. Zeker.
1: Hopelijk geen Spaanse temperaturen, maar we gaan wel de hoogte in, hè, vandaag.
2: Ja, zeker. Ja, een beetje Spaans. Vleugje Spaans.
1: Venti ocho?
2: Ja. Si. En mañana 33.
1: 33? Nee, echt waar?
2: Ja.
1: Dat is wel heel erg warm. Goed, we praten er zo meteen over door, goed?
2: Joep.
1: Wat neem je mee op vakantie? Nou, daar hebben we heel wat reacties op gekregen. Wat neem je mee op vakantie? David zegt, ik neem altijd mezelf mee. Ik ben mezelf nog nooit vergeten in te pakken. Heel goed, David. Dank je wel voor je reactie. Dat kan reageren op RTV Utrecht. Je moet zeggen, de Radio M Utrecht Facebook. Of de RTV Utrecht app. En over die app gesproken, daar kun je ook je keuze maken voor je vakantieplaat. Of eigenlijk voor die vakantie 100, die gaan wij vanaf volgende week, vanaf 3 augustus, presenteren. Dat doen we elke middag bij Radio M Utrecht. En je favoriete plaatje mag je daarbij stemmen. Ofwel gewoon in die lijst terecht laten komen. En dan gaan we het allemaal laten horen op de radio. Dus je favoriete plaatje. En het idee had ik ook al om dat nu al te gaan doen. Ik denk, nou, laten we nog even wachten. Aan de andere kant, als je een favoriete vakantieplaat hebt, dus een plaat waar je... Vroeger ging dat zo. Dan ging je naar het buitenland en hoorde je op de radio een leuk nummer dat je niet kende van een artiest. Maar het klonk lekker. Een Frans nummer, een Spaans nummer of een Duits nummer. Of gewoon een Nederlands nummer omdat je in Nederland op vakantie was. Wat je bepaalde herinneringen nu geeft. Daar ben ik heel benieuwd naar. Je mag ook reageren wat dit betreft via studio@rtvutrecht.nl. Een mailtje sturen dus. Ik ben heel benieuwd naar je reactie en je favoriete vakantieplaat. En alles wat je mee zou willen nemen op vakantie, dat kun je...

0: het strand toe.
1: Heerlijk. Met de gedachten van de Beach Boys natuurlijk. En wouldn't it be nice? Nou, dat lijkt mij wel eerlijk gezegd. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht om 6:50 met Grita verder praten over het weer voor vandaag. Wendy Ocho en Train Tres. Dat is 28 en 33 graden in Spaans. Ja. Ik denk die Wendy Ocho, die 28 graden, dat ze in Spanje blij zouden zijn als het maximale temperatuur daarmee het gezegd is. Zeg maar.
2: Zo, ja, die hebben want ook het, een zomer ohne ende. En dat geldt natuurlijk voor de Fransen helemaal. Kijk, de Spanjaarden zijn natuurlijk al veel gewend qua zomerweer en ook qua veertigers. Maar die, ik ben benieuwd. Ja, ik spreek geen Fransen, maar hoe de Fransen deze zomer ervaren, dat is toch wel een beetje traumatisch. Dat het maar heet blijft en met die branden en geen regen. Op een gegeven moment word je bijna een beetje bangig voor de zomer, zeg maar. Als dit de nieuwe norm is.
1: Zeker, en dat helemaal los van de branden bijvoorbeeld in de buurt van Bordeaux. We hebben een heel artikel daarover dat heel veel Utrechters toch op vakantie gaan. Want dat gaat ook die kant op. Want waarschijnlijk gaat het nog maanden duren voordat die bosbranden bij Bordeaux echt onder controle zijn. En ja, Utrechters denken, ja, we zien het wel. Als er maar iets is wat onveilig is, dan gaan mensen een andere route kiezen. Toch een andere bestemming. Maar,
2: een vriendin van mij die wilde op de fiets langs de Loire fietsen. En die belde mij vorige week ook al van, zal ik dat wel doen? Ja. Maar ik zeg, je kunt natuurlijk ook in principe aan de kust blijven. Want die begint dan ergens bij Nantes te fietsen. Ik zeg, als je aan de kust bent, is het ook weer anders, weet je wel. Dus mensen gaan wel een beetje denken van, hey, hoe werkt dat? En ik hoorde een kano-collega, die zei van, we moeten maar een vluchtkoffertje klaarzetten of zo, weet je wel. Die ging ook naar Frankrijk met het gezin.
1: Ik moet je zeggen, als ik iets geboekt zou hebben in maar enigszins in de buurt van Bordeaux, misschien wel 100 kilometer daarvoor, ik zou niet gaan. Ik zou echt niet gaan.
2: Zou ik ook niet gaan. Nee.
1: Maar goed, heel veel mensen die denken van, het is toch mijn vakantie. En misschien valt het allemaal wel mee. Niet daar, maar de plek waar je heen gaat. Ik bedoel,
2: ik ben zelf niet zo hittebestendig, dus ik ga eigenlijk al nooit in de zomermaanden. Ik ben best wel vaak in Spanje geweest, maar nooit in juni, juli of augustus. Maar heb ik ook de luxe dan dat ik in mei kan gaan of in oktober, weet je wel. Dat vind ik eigenlijk altijd al veel fijnere maanden om daar te zijn in Spanje. Dus het is natuurlijk altijd al gloepie heet in juli en augustus.
1: Ja, precies.
2: Sommige mensen houden daarvan.
1: Ja, ik denk, tuurlijk, die zijn er ook. Maar ik denk, als het boven de 35 graden is voor mezelf, dan hoeft het voor mij al niet meer, moet ik je zeggen.
2: Maar ik doe niks meer. Ik val stil. Dus dat vind ik ook niet zo. Dus ik ben toch meer iets noordelijker dan iets zuidelijker, denk
1: precies.
2: Ik.
1: Ja. Maar de komende dagen is het toch de ventilator op maximaal zetten in de weerkamer, denk ik ook. Hè? Midden Nederland. Want laten we maar eens even van wal steken. Ik noemde al even 28, 33 graden, kom jij mee. Maar vandaag 28 dus.
2: Vandaag 28 en we hebben een heerlijke koele start gehad. Het is de afgelopen nacht afgekoeld op de meeste plekken tot een graad of 12.
1: Ja.
2: Hoe lekker is dat?
1: Ja.
2: En op dit moment is het buiten 14, 15 graden fris. Rond lunchtijd zitten we al denk ik op 24 graden. De opwarming gaat best wel snel. En dan koersen we verder naar die 28 graden. Met veel zon. Er zijn ook een paar wolkjes die op dit moment overtrekken. Die zullen wel deels weer oplossen. En dan is het een paar uur, denk ik, zo goed als zonnig.
1: Mm-hmm.
2: En vanmiddag kunnen er dan weer wat stapelwolken ontstaan. Maar allemaal heel veel minder dan de afgelopen dagen. Ja, vooral zon, weinig wind, heel rustig, volop zomer. Ja.
1: Dat blijkt wel, ja. Het opbouwende fase is het, hè. We hadden het er gisteren al even over met gisteren. Ik weet niet meer, 22 graden, wat zeggen we? Gisteren bedoel ik?
2: Gisteren, 1,22. Ja, klopt. Ja.
1: En vandaag dan 28.
2: Ja, en morgen stappen we verder naar 33. Met voluit zon, alleen maar wat windveren. Ja, wie naar de kust gaat, de westkust, daar kan in de middag dan een verkoelend zeebriesje opsteken. En bij ons, gewoon een tropische dag. Een tropische dag. En we moeten even kijken of donderdag nog net aan tropisch wordt of net eronder blijft zitten. Maar ook dan natuurlijk, hoge temperaturen. En voorlopig komen we eigenlijk niet onder de 24 graden uit de komende dagen tot en met midden volgende week.
1: Als middagtemperatuur toch hoop ik,
2: hè? Als middagtemperatuur,
1: nee. Ja, voor hetzelfde geld krijgen we van dat soort idiote plaknachten, zeg maar.
2: Oh ja, nee, het is de nacht naar donderdag wordt de warmste.
1: Oké. Dan weten we dat alvast.
2: Ja,
1: slaap ik alleen in mijn onderbroek. Ik slaap alleen in mijn onderbroek, dat snap je.
2: Ja. Heel verstandig, ventilator erop. Goed.
1: Dankjewel voor nu, Grita.
2: Tot straks.
1: Zometeen 7:50 weer meer over het weer voor Midden-Nederland en daarbuiten. 6:55, dit is KC samen met zijn Sunshine Band. Kom maar.

0: dan kan ik natuurlijk ook vragen, wat is je favoriete vakantieeiland ooit geweest? Even de Griekse eilanden of de Spaanse eilanden of ja, of de Waddeneilanden of de Zeeuwse eilanden. Laat het weten in de RTV Utrecht app of via studio@rtvutrecht.nl. En je favoriete vakantieplaatje kun je ook stemmen via de RTV Utrecht app.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
5: Het is 7 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
6: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
5: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
7: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
8: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik heb destijds dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
5: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen, het is 7:02 geworden. Tweede uur van Utrecht is wakker. Gaat van start met dat nieuws uit binnen- en buitenland. En dan wordt het hoog tijd voor Casper Kooijmensen, want het is tijd voor het nieuws uit de regio. Goedemorgen, Casper.
9: Goedemorgen. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.
10: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet.
9: Zo stonden ze langs de A1 bij Baren. Bij de gemeente IJsselstein zijn misschien persoonsgegevens gelekt. In documenten die openbaar op internet stonden, waren gegevens zichtbaar of makkelijk te achterhalen. En Mikael Roderick, die vertrekt bij FC Utrecht. Hij gaat terug naar Spanje na twee seizoenen bij ons.
0: Wel een fantastische achternaam. Rodriguez.
9: Rodriguez.
0: Ja, zeker. Ja. Heb jij ook Spaans gas trouwens? Heb jij überhaupt gas, vraag ik beneden af? Heb jij een tuin met...
9: Ik heb een jungle achter. Ik moet er hoop nodig eens gaan huishouden. Ja. Dus ik zit nu altijd maar in de voortuin. op dat achtertuin, het is echt, het kan eigenlijk echt.
0: Dus een glasmaaier heb je niks aan. Je moet er echt zo'n hele grote heggenschaar hebben of zo.
9: Ik heb niet eens. Nee, dat is de, ik moet er wel eens lenen van de buurvrouw die dan weer eens moet klagen.
0: Hij is wel heel aardig, toch, die buurvrouw?
9: Ik heb een hele aardige buurvrouw, okay. Zeker, absoluut.
0: Dat is heel belangrijk.
9: Ja, leukste.
0: Goede buren, ja, heel belangrijk. Goed, ja, mijn gras moet ook gebaaid worden. Ik heb Spaans gras sinds een paar jaar. Hartstikke goed. Gazon. Gazon. Kasper, tot zo.
9: Tot zo.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Hot town, summer in the city, back of my neck in the
17: zomer vier je bij

Dat gaat over John Lennon, hoe die vermoord werd. Die was shot 6 times by a man on the run. Moonlight Shadow, Mike Oldfield en de stem van Maggie Reilly. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hoe ga je op vakantie en wat neem je daar vooral absoluut wel mee? Ik neem altijd een radiootje mee. Nou ja, tegenwoordig neem ik sowieso wel wat muziek mee. Maar vroeger moest ik echt, als ik geen

Justin Timberlake. Ja, ik krijg er een beetje vakantiegevoel van. Can't stop the feeling. Dan ben je zo weer 10 jaar oud. En er komen bij mij herinneringen boven. Maar ik kan het niet helemaal thuis springen. En jouw herinneringen dan aan een vakantie. Ik ben benieuwd. En misschien ook wel een vakantieplaat daarbij. Ja, een muzikale herinnering. Een nummer dat je hebt gehoord op vakantie. Ik ben benieuwd. En sowieso over vakantie en ja, muziek gesproken. Vanaf volgende week hebben we die vakantie top 100. Die mag je zelf helpen samenstellen. Moet je even je zegje doen. Dat kan via de RTV Utrecht app. Dus welk nummer blijft jou bij? Gelinkt aan een vakantie die je had. In Nederland of daarbuiten natuurlijk. En wat is dan een mooie plek om over te praten? Nou ja, hier bij Radio M Utrecht kan dat. Henny die zegt, goedemorgen Bob. Ik zelf vind Texel een geweldig eiland. Mooi om te fietsen daar. En de groeten vanuit IJsselstein. Ja, dankjewel. Maar ik moet je zeggen, Texel, dat spreekt mij ook aan. En mijn vader ook bijvoorbeeld, die luistert op dit moment. Als ik zeg de Kochtorp en ik zeg bijvoorbeeld Den Burg en ik zeg Ouderschild. Eierenland, ja. Heerlijk. Als je richting Den Helder gaat, dan heb je al vakantie natuurlijk. En als je die boot op gaat, helemaal. Dat eilandgevoel is geweldig. Maar ja, in Midden-Nederland is het ook leuk. Wat neem jij dan altijd mee op vakantie? Nou, van een pot pindakaas tot je eigen kussen. Alles mag je kwijt via de RTV Utrecht app. En je kunt het ook op Facebook neerzetten. We hebben nogal wat reacties. Philip bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen Bob, ik neem buiten mijn goed humeur en gezelschapsspelletjes al jaren mee. Oké, goed om te weten. Fijne uitzending. Cowboy Phil, noemen we hem ook wel. Philip Parmentier uit België vandaan. Peter Balvers, nou, zet je schrap. En het is wel nodig misschien, of niet? Hij zegt, wij nemen altijd condooms mee. Je weet maar nooit hoe gezellig het samen wordt. Ja, ik vind dat niet zo gek bedacht. Oké, dankjewel Peter voor je zegje. En Thea van Heumen. Goedemorgen, Thea. Zij zegt, mijn favoriete nummers zijn Adriano Celentano met Azzurro uit 1968. Ik ben toen gaan werken in Italië. En die plaat, ja, dat was een enorme hit, is mij bijgebleven. Ik hoop dat jullie die nog eens gaan draaien. En Acqua di Mare van Zucchero. Oh ja, oh goed, Zucchero Sugar Fornaciari. Ook een hele grote hit. Ik kan er nog wel meer op noemen. Thea, hoeft niet. Dit is al heel erg fijn om te horen. Oh, en wat neem je dan mee altijd op vakantie? Mijn kussen. Zondag ben ik net weer teruggekomen uit Italië, zegt ze. Een heerlijk land. En in september ga ik weer naar Sardinia. Wat heerlijk. Voor jou op Radio M Utrecht, Adriano.

0: Nou, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. 7:55, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Casper bij mij in de studio en zometeen uitgebreid alle ruimte voor het nieuws uit Midden-Nederland. Wat heb je onder andere in het nieuws?
1: Ja, als je in Eemnes naar de snelweg toe wilt, dan moet je zeker even blijven luisteren, want het is een gedoetje daar.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: wegwerkzaamheden en zo.
0: Oh ja, aan de kant van de A1 of de A27?
1: Ja.
0: Nou, daar horen we zo meteen meer over. Henk, hoe vind je dit?
1: Ik ben zo fan van Toto.
0: Ja? Ben je wel eens in Afrika geweest of niet?
1: Nee, dat niet. Maar ik heb deze wel grijs gedraaid, hoor.
0: Geweldig, hè? Ja. Wordt weer even 1982. Ah, ja.

0: Los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: 7:31, 7:31. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Casper. En dat begint met boze boeren.
11: Ja, die stonden gisteravond langs de weg. Op verschillende plekken in de provincie hebben boeren gisteren van zich laten horen. Ze zijn het dan ook niet eens met het stikstofbeleid van de regering.
12: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
13: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
11: Met trekker stonden ze bij de A2 bij Vianen en Nieuwegein en later ook langs de A1 bij Baren. De boeren stonden expres naast de weg, want ze wilden een publieksvriendelijke actie houden. Bij de gemeente IJsselstein zijn mogelijk persoonsgegevens gelekt. In documenten die openbaar op internet stonden waren gegevens zichtbaar of makkelijk te achterhalen. De gemeente heeft de stukken inmiddels offline gehaald. Iedereen is ingelicht en er is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ambtenaren gaan met terugwerkende kracht alle vergaderstukken in het systeem nog eens een keer controleren. Automobilisten moeten de komende weken rekening houden met extra drukte op de binnenwegen rond Eemnes. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met werkzaamheden aan het volgende stuk van de A1 en daardoor zijn opritten dicht en moet je omrijden, bijvoorbeeld via de A27. De werkzaamheden duren tot halverwege volgende maand. En FC Utrecht neemt afscheid van Mikael Rodriguez. Hij vertrekt terug naar Spanje na 2 seizoenen in Utrecht. De aanvaller maakte indruk met zijn doelpunten, maar miste het einde van het afgelopen seizoen door een zware knieblessure. Meer nieuws, ook sportnieuws, via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, vanochtend vrij zonnig, vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt zo'n 28 graden.
10: Kijk eens aan. Als jij aan vakantie denkt, waar denk je dan? Welk land bijvoorbeeld?
11: Ik denk dan aan Ibiza, Spanje.
10: Oh, heerlijk. Ja, daar ben ik nooit geweest. Dan Mallorca. Is dat een beetje vergelijkbaar, denk je? Of weet je
11: ik ben nog nooit op Mallorca geweest. Dat weet ik dan niet. Ik ga altijd naar Ibiza.
10: Nou, Ibiza staat voor mij voor feesten. En ik heb het idee dat Mallorca meer voor gezinnen is. Of zo.
11: Oh, zo.
10: Terwijl je daar ook ontzettend kunt feesten, bedenk ik nu in één. Maar...
11: Nee, ik ga graag naar Noord-Ibiza. Want daar is het lekker rustig.
10: Oh ja, dat vind ik van Mallorca ook lekker. Alcudia en zo. Dat is een mooie plekken. En ruwer ook, het eiland.
11: Ja, ja zeker. En, ja. Ik kwam er op een gegeven moment kwam ik daar zo vaak dat ik heb een kuil gegraven op een geheime plek en daar liggen wat spulletjes van mij. En elke keer als ik daar ben, dan graaf ik het weer op.
10: Dat meen je niet?
11: Ja, dat scheelt weer bagage meenemen.
10: Wat ligt dat daarin, in die kuil?
11: Ja, tandpasta.
10: Nee, dat ben je
11: dat
10: niet.
11: Dat soort dingen, ja.
10: Nee, echt waar?
11: Ja.
10: Een beetje gek toch, eigenlijk?
11: Ja, een beetje, eigenlijk wel, ja. Maar zo heb ik wel mijn eigen plekje op je pizza.
10: Ja, dat is wel, ja. Goed zo. Maar stel je voor dat je er een jaar niet bent. En het is op het strand dan ook? Het kan toch wegspoelen dan?
11: Nee. Het ligt hogerop. ergens begraven, ja.
10: Ik ben
11: een gekkie.
10: Oké, nou ja, goed. Wat neem je mee op vakantie? Daar zijn we zeer benieuwd naar. Dat kan iets zijn, je kan ook iets achtergelaten hebben. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Dan kunnen we erover praten op Radio M Utrecht. Doen we vanmiddag bij Conny ook. En natuurlijk bij Koop vanmiddag vanaf 5:00 in Utrecht komt thuis. Wat gaat Anne doen? Anne gaat op jacht. En ze is een beetje opgejaagd. Dat hoor je zo meteen waarom.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekker.
5: een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Utrecht is wakker. Met

0: Gloria Gaynor. Never can say goodbye. Gelukkig maar. 8:08. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Het aantal vrouwen dat zich aanmeldt voor een opleiding tot jager is in de afgelopen 20 jaar verdrievoudigd, ziet Stichting Jachtopleidingen Nederland. Hoe zou het dan komen dat vrouwen meer jagen? En steeds vaker jagen. En hoe anders jaagt een vrouw dan een man? Dat zijn allemaal vragen die we kunnen gaan stellen. Anne doet dat. Die is bij jager Danielle Leeman. Anne, jullie gaan op pad. Waar staan jullie nu op dit moment?
1: Ja, goedemorgen Bob. Wij staan in het natuurgebied bij Den Treek. In de buurt van Leusden is dat. We kijken uit op een grasvlakte met bomen. Een zon die al een tijdje op is, dat wel, maar die lekker in ons gezicht schijnt. Het is een hele serene omgeving om zo wakker te worden. Dat doe jij vaker toch, Danielle?
2: Ja, klopt. Ik probeer hier inderdaad wel regelmatig te zijn om even lekker te zitten, te genieten van de rust en een kopje koffie erbij. Ja, klopt.
1: Jij bent dus een van de vrouwen die sinds vorig jaar jager is geworden. Waarom wilde je dat?
2: Ja, ik ben opgegroeid op de Veluwe, in de bossen daar, ook midden in de bossen. En als klein meisje, als ik de bossenuil s'avonds hoorde, ging ik de volgende ochtend al op zoek naar de uilenballen om de skeletjes eruit te pluizen naar de huisjes. Ja. En ik kwam thuis met de dode vleermuizen en dode konijntjes die ik vond. En we hadden een vossenburcht bij ons op het terrein zitten. En daar heb ik uren laatst gezeten in de hoop dat beest eruit kwam. Niet wetende dat hij maar 20% van de tijd daar überhaupt zit. Maar goed, ik was 5, wist ik veel. En zodoende is eigenlijk de liefde voor de natuur wel ontwikkeld. En op latere leeftijd ook wel in contact gekomen met bevriende jagers van mijn ouders. En gedacht, ja, dit is wel iets waar ik heel veel interesse in heb.
1: Ja. Eigenlijk, zoals je het omschrijft, hoor ik een liefde voor dieren. Maar het imago van een jager is dan toch vaker in mijn ogen ook een soort, die knalt dieren af. Staat dat niet een beetje haaks op wat je mij vertelt? Of hoe zit dat?
2: Ja, zo zou je het theoretisch gezien kunnen zien. Maar ik denk juist dat de jager een enorme dierenliefhebber is, omdat hij ook begrijpt dat er balans nodig is om te zorgen dat alles en iedereen kan gedijen.
1: Ja. Interessant. Je hebt wat spullen meegenomen, zodat we kunnen zien wat jij normaal bij je hebt. Ik zie ook een enorme koffer, een donkergroene koffer met een gesp en een mooisjaaltje erom trouwens. Ik denk dat je dat ter herkenning even eromheen hebt gehangen. Hier zit normaal jouw jachtgeweer in, begrijp ik.
2: Ja, mijn hagelgeweer.
1: Hagelgeweer, ja. Dat is een verschil, hè?
2: Klopt. Ja, ja, ik heb twee soorten wapens. Ik heb een hagelgeweer en ik heb een kogelbux. Een hagelgeweer gebruiken we eigenlijk voor klein wild, zoals bijvoorbeeld konijn, haas, kraai, gans, dat soort zaken. En het kogelgeweer gebruik je over het algemeen. Ik heb een wat zwaarder kaliber, dus dat gebruik je voor zwijnen, edelherten, reeën. Dat soort zaken. Ja.
1: En je doet dat niet alleen. Je hebt ook een hond mee. Dat is Freddy, de jachthond. Hij heeft een mooi jasje aan en moet aangelijnd blijven. Dat is wel belangrijk. Waarom moet hij aangelijnd blijven eigenlijk?
2: Ja, hier proberen we ook echt wel gewoon het wild te beschermen. Daarom moet de hond gewoon aan de lijn om te zorgen dat hij niet de dekking ingaat en het wild gaat verstoren. Dat willen we absoluut niet hebben.
1: Er zijn best wel wat behoorlijk aantal regels waar jij je aan moet houden. Ik zie ook hier jouw omgevingsvergunning, een document wat je even mee hebt genomen. Het zijn er 2, een bijlage en dan nog een paar papiertjes zie ik erin zitten.
2: Ja, klopt. Dit is de daadwerkelijke omgevingsvergunning, jachtgeweeractiviteit. In de volksmond noemen we dit dus de jachtakte.
1: Oké, ja. Dit hou je na de opleiding, toch?
2: Ja, dit mag je dus aangaan vragen nadat je alle benodigde elementen van de jachtopleiding gehaald hebt. Mm-hmm. En de bijlage, daar staat op welke wapens ik in mijn bezit heb.
1: Oké.
2: Die staan dus bij mij thuis in de kluis.
1: Ja, precies, want die moet je thuis in de kluis bewaren.
2: Ja, klopt.
1: Hoe gaat dat? Mag dat zomaar? Moet je dan... Komt de politie wel eens controleren bijvoorbeeld? Of hoe, dat mag niet zomaar.
2: Nee, dat mag niet zomaar. Ik mag dat doen omdat ik een jachtakte of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit heb. Daarom mag ik dus wapens in huis hebben. En de politie die komt 1 keer per jaar, als het goed is, dat is de bedoeling in ieder geval, 1 keer per jaar controleren of de kluis deugdelijk nog steeds is bevestigd. En of de wapens die daarin staan ook daadwerkelijk mij toebehoren.
1: Ja, precies. En wat komen ze dan onverwachts? Of weet je wanneer ze komen?
2: Nee, ze komen compleet onverwachts. Ja, okay. Ja. Dus je kan je er niet op voorbereiden. Dus je moet gewoon ten alle tijde zorgen dat zowel je munitie als je wapens veilig in die kluis opgeslagen zijn. In 2 verschillende compartimenten. Daar zit alleen al een hoop regels aan vast, zeg maar.
1: Ik hoor het. Ja, en terecht ook natuurlijk. Dat bovenop vooropgesteld.
2: Ja, absoluut.
1: Zijn nu dus in het natuurgebied van Den Treek. Jij zegt dat je hier ook vaker komt. Wat voor dieren leven hier? Heb jij daar zicht op? Hoe heb jij daar als jager zicht op?
2: Ja, het is een prachtig natuurgebied wat hier eigenlijk is. Ja, je vindt hier van alles. Van de vos tot aan haas, tot aan konijn. Reeën lopen hier ook wel rond. Ja, en qua vogels heb je hier vooral ook wel wat buizerds, haviken. Dat soort zaken. Ja, het is prachtig om hier te zitten en te kijken en te luisteren. Ja,
1: heb je veel contact met de boswachter ook? Want die weet hier ook veel van. Die beheert ook een bos.
2: Ja, nee, daar heb ik geen contact mee. Maar het zou wel heel leuk zijn om hier eens gewoon een keertje mee te gaan en te zien wat hij allemaal hier doet en waar hij tegenaan loopt. En wel heel leuk.
1: Ik ben ook heel benieuwd wat de verschillen zijn tussen een boswachter en een jager. Want jouw verhaal en wat ik ook zag in mijn onderzoek gisteren, dat een jager ook heel erg voor het welzijn van dieren is en het natuurbehoud. En ja, dat is zo'n imago wat dan toch niet helemaal aansluit bij het beeld dat mensen van de jager hebben.
2: Ja, kijk, een boswachter, niet elke boswachter jaagt ook. Daar zitten al de verschillen in. Het is niet zo dat als je boswachter bent, dat je ook jager bent. Er zijn zeker boswachters die ook jagers zijn. Maar wij als jagers zijn niet verantwoordelijk voor de wet en regelgeving naleven in het buitengebied. En dat zijn zij bijvoorbeeld wel heel erg. Zij zijn ook heel erg betrokken bij de ontwikkeling van natuurgebieden. Om te zorgen dat de natuurgebieden blijven voortbestaan. Dat gebeurt niet vanzelf. Dat doen wij als jagers niet. Wij zijn vooral betrokken bij de instandhouding van de diverse soorten die er in onze jachtgebieden zitten. En dat kan eventueel hier zijn. Maar dat kan ook gewoon in een grasland bij de boer zijn. Waarbij de boer gewoon zegt, ik wil dat mijn schade op de graslanden beperkt wordt.
1: We gaan even een stukje lopen, een stukje verder de heide op. We gaan zo meteen even het bos in. We weten dus ook dat het aantal vrouwen wat een jachtopleiding volgt is verdrievoudigd in de afgelopen 20 jaar. We gaan zo meteen even met jou in gesprek over hoe jij denkt dat dat komt. Waarom wil iemand jager worden en hoe zien we dus die trend terug dat het aantal vrouwen ook toeneemt in dit?
3: Utrecht is wakker.

0: Ja, drive safe, dat zeggen we tegen iedereen die onderweg is of onderweg gaat. Niet te vergeten, want dat kan natuurlijk ook als je op vakantie gaat. Jos, zijn vakantie zit er intussen weer op. Was weer veel te kort allemaal natuurlijk. Is hij nu aan het rijden. Als chauffeur is hij... hij moet Mâcon en Lyon aandoen om daar te gaan lossen. Zit dus duidelijk weer in La France. Maar Italië is toch wel het allerlekkerste. En dan gaat hij inderdaad vanaf Lyon richting Italië. Via de Fréjus-tunnel dus inderdaad. Leuk om dat eventjes te lezen. Dank voor die reactie, Jos. En na de vakantie altijd weer een beetje je schouders eronder zetten. Altijd weer moeilijk, dat heeft Gita ook. Je heeft ook altijd moeite met opstarten, volgens mij, Gita. Als je op vakantie bent, lekker toch, of niet?
1: Ja, dat is ook zo. Laatst was ik mijn paswoord vergeten, weet je wel. Voor een mail, geloof ik. Die moest ik opzoeken, dus dat is wel leuk. Ja, zelfs na een weekje vakantie al.
0: Dus. Oh, maar dan kom je echt helemaal los, dus als je helemaal niks meer weet.
1: Ja, blijkbaar. Nou, het is wel vaak bij die password zo. Maar dat is net als met de code voor je pinpas.
0: Oh ja.
1: Dat als je daarover na gaat denken, dan lukt het niet.
0: Nee.
1: Tenminste, bij mij. En dan moet ik echt... Het moet eigenlijk in een soort flow gaan dat je dat invult.
0: Ja.
1: En nee, ik heb ook wel eens dat bijvoorbeeld normaal staan die cijfertjes, weet je wel, van de pin 1, 2, 3 en dan 4, 5, 6 en daaronder 7, 8, 9. Ja. Ik heb wel eens een keer gehad, dan stonden ze andersom.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, in Spanje was dat een keer. En toen hadden ze hem niet staan met één linksboven, maar de één stond rechtsonder. Ja, was ik ook helemaal, wist ik hem ineens ook niet meer.
0: Net als een Duits toetsenbord bijvoorbeeld op je computer. Dat is ook heel anders dan een Engels toetsenbord.
1: Net iets anders dan bij ons. We hebben zo'n QWERTY-bos. Ja, maar ja, bij hun hebben we iets anders. Klopt. Ja.
0: Wat neem jij altijd mee op vakantie? Altijd? Want dat is een van de vragen die we aan iedereen nu die luistert voorleggen. En we hebben al heel veel reacties gehad. Dus wat neem jij altijd mee op vakantie, als ik jou die vraag voorleg?
1: Poeh. Ik denk een boek.
0: Ja? Een boek.
1: Er. Ja, ik wil altijd wel iets te lezen hebben ergens. Ja. In nood moet er wel iets te lezen zijn.
0: Ja, op zo'n manier, ja.
1: Ja.
0: Oh, ik lees hier van Jos, die reageert. Hij zegt, wij nemen altijd Yahtzee mee om een spelletje te spelen.
1: Dus. Oh, spelletje.
0: Ja.
1: Is er iets wat ik altijd meeneem?
0: Ja.
1: Behalve de usual suspects, zoals je toilettas en
0: jij bent
1: je
0: natuurlijk
1: geld.
0: Altijd met het weer bezig. Dus je zult op de een of andere manier wel een link met het weer hebben. Of denk je op vakantie, kan me helemaal niks schelen.
1: Goeie schoenen? Ja, ik weet het eigenlijk niet.
0: Okay, ik heb
1: niet iets specifieks blijkbaar. Ja, behalve inderdaad die dingen die je nodig hebt. Je paspoort eventueel en je geld en je telefoon natuurlijk. Die is onvermijdelijk.
0: Ja, precies. Maar, je adapter dan voor je telefoon, maar dat is logisch natuurlijk.
1: De oplader, ja, precies. Die draadjes, dat is eigenlijk tegenwoordig, moet dat echt mee?
0: Stans, die reageert bij ons via de RTV Utrecht app. Altijd mee met vakantie, oordoppen. Want ik reis met een vriendin en die snurkt als een turbomotor.
1: Dat is zo. Ja, dat moet dan mee, dat snap ik.
0: Precies. Het weer voor minder Nederland, want je kunt op vakantie bij ons. Je kunt ook gewoon door blijven werken. Maar sowieso hebben we te maken met warm zomersweer, hè?
1: Ja, dit is natuurlijk een zomer ohne ende, hè? Ik bedoel, die zomer die gaat door.
0: Ja.
1: Die wordt bijna wel een zekerheid dat die de allerwarmste ooit wordt. Althans, sinds het begin van de metingen.
0: Ja.
1: Ook als augustus zeg maar normaal qua temperatuur verloopt, dan komen we nog in de top 3 op nummer 1 terecht. Dus ja, er moet heel veel gebeuren. Willen we niet de warmste zomer ooit krijgen. Wat dat betreft vakantie in eigen land met dit weer. Ja, prima. Ook vandaag weer voluit zonneschijn. Een paar wolkenvelden die geleidelijk ontstaan. Er trekken nog een paar wolkjes op dit moment ook over het uiterste noorden van Midden-Nederland. Dan hebben we een tijdje gewoon zonnig beeld. Dan ontstaan er wat stapelwolken, platte stapelwolken die de lucht niet helemaal bedekken. Ja, vriendelijk weer. Een licht briesje uit zuidwest tot west. En temperaturen rond het middaguur 24 graden. We zitten al op de 16, dus we hebben niet zoveel meer te gaan. 24. En dan vanmiddag 28 graden op veel plekken. Dat is hoog zomers.
0: Ja. En dat is nog maar het begin van een hele warme periode. Of in ieder geval een aantal dagen warm weer.
1: Ja, een aantal dagen. Niet dat extreme, die extremiteiten. Daar zijn we steeds nog goed aan ontsnapt de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Maar morgen zonnig. Alleen een beetje wat windveren misschien. Weet je wel, van die hoge bewolking. Verder is het droog voor stapelwolken. En middagtemperaturen van 33 graden heb ik uitstaan. En dat betekent natuurlijk morgenavond ook, net als vanavond natuurlijk, een echte hoogzomerse avond. En de nacht naar donderdag, die wordt dan natuurlijk intussen ook een beetje warmer. Dan hebben we de nachtelijke temperaturen van een graadje of 18, 19.
0: Ja, dat is nog wel te slapen misschien. Ja,
1: het is voor de een. Het hangt ook van je huis af, denk ik. En hoe je huis, of je op het zuiden zit, of dat je zonwering hebt. En hoeveel warmte er al in je stenen gaat zitten.
0: Tuurlijk, ja. Nou, dat gaat vrij snel bij mij altijd. Dat ik,
1: bij mij ook.
0: Paar dagen, bij veel mensen natuurlijk. Hè, dat in een paar dagen tijd ook echt die warmte is in huis die gevangen wordt en nooit meer losgelaten wordt, heb ik het idee.
1: Dat klopt, ja. Dus dat wordt allemaal hartstikke warm en dat blijft voorlopig ook warm. Ja.
0: Hey, en voorlopig, als je de langere termijn bekijkt in Nederland, is het een aantal dagen lekker warm of heel warm, misschien te warm voor sommigen ook wel. Maar wat geven de modellen aan, voor zover je het al binnen hebt gekregen?
1: Continu zomers eigenlijk. Je ziet wel dat de piek op morgen zit met die 33 graden. En dan donderdag waarschijnlijk rond de 29 graden, is natuurlijk ook heet. En vrijdag en zaterdag met een beetje een westelijk, noordwestelijk briesje zit je dan waarschijnlijk op 25 graden. Ja. Hele fraaie zomertemperaturen.
0: Zeker.
1: Misschien vrijdag dat er net een buitje wordt uitgewrongen. Dat kan. Er is net wat meer bewolking op vrijdag. Dat daar één lichte bui uitvalt. En dan zaterdag en zondag langzaam weer wat oplopende temperaturen. Met vooral zonneschijn. En pas halverwege volgende week lijkt dan de kans op neerslag wat toe te nemen.
0: Arme
1: met alle mitsen en maren
0: erbij. Ja, precies. Ja. Arme plantjes, denk ik dan ook.
1: Ja, die hebben zondag de tijd van hun leven gehad. Je hoorde de natuur gewoon eigenlijk een zucht van verlichting geven.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik hoorde zelfs een licht boertje uit het bos.
0: We ronden nu af en zometeen praten we door over het weer voor Midden-Nederland. In het volgende uur, Utrecht is wakker, zo vanaf 8:50. Wat heb je voor weerspreuk om deze dinsdag door te komen?
1: Ja, gisteren een vogel, de leeuwerik. Vandaag die hele grote zwart-witte vogel.
0: Ja.
1: De ooievaar.
0: De ooievaar. Met die rode snavel, toch?
1: Met die grote snavel. Ja, met die hele lange oranje snavel.
0: Oranje, sorry. Ja. Vertel, de ooievaar.
1: De ooievaars cirkelen hoog. Voorlopig blijft het droog.
0: Oké. Okay. En die ooievaars die brengen wel eens kinderen, toch, of niet?
1: Ja, er zit toch altijd zo'n zakje aan?
0: Ja.
1: Dacht het wel.
0: Of komen ze uit een rode kool, de kinderen? Ik weet het niet meer. Frida, tot zometeen.
1: Tot straks.
0: Tot zometeen.

0: Nou, ik neem er nog maar eentje, denk ik. Espressootje nummer 4, denk ik. Ja, dat is wel een beetje veel misschien. A whole lot of coffee in Brazil, maar bij ons in de studio ook. Radio M Utrecht. Zometeen ga je het horen. Wat dan? Nou, dit. Of dit. Ik weet het nog niet precies, maar we gaan praten over de U-mobiel. Die gaat rijden in de mieren en fleuten binnenkort. Blijf lekker luisteren naar ons. Radio M Utrecht.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
10: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
11: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
9: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstoffen uitstoten. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor vallen onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uit. De vrees is dat jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid herkent de problemen in de jeugdgevangenissen en hoopt begin volgend jaar een plan in kaart te hebben. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
12: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
9: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. De politie in Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Dat meldt de NA Nieuws. Blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Politie vermoedde al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Dat is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. En dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. 3:08 inmiddels geworden in de studio natuurlijk. Casper Kooij voor het nieuws uit Midden-Nederland. Even in het kort.
13: Goedemorgen. Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen, kerstavond 1,5 jaar geleden. Hij handelde uit zelfverdediging, zegt de rechter. Een man werd neergestoken met een boterhammes. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.
11: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet.
13: Zo stonden ze langs de A1 bij Baren. En we hebben de minste windmolens van alle provincies. Het zijn er nog geen 20, daar hoor je straks meer over.
0: Oké, om 8:30 bij ons Radio M Utrecht.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
15: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Earth, Wind and Fire. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht, de derde uur van ons programma, waarin wij nog steeds de vraag stellen: wat neem je altijd mee op vakantie? En dat vinden we een leuk thema om over door te praten. Of door te praten. En jullie ook. En dat is, komt door al die reacties die binnenkomen. Ja, ik word er heel enthousiast van. Terwijl mijn vakantie alweer een beetje achter mij ligt. Maar krijg ik daar toch leuke gevoelens bij. Wat neem je altijd mee op vakantie? Ja, je tandpasta natuurlijk. En of koop je dat dan ter plekke? Of je zeep en je koffie? Nou ja, het schijnt dat we van alles meenemen op vakantie. Vooral natuurlijk als we bijvoorbeeld met de caravan weggaan of met de auto. Reacties welkom via Facebook, Radio M Utrecht. En dat kun je ook doen via de RTV Utrecht app. En daar mag je ook je favoriete vakantieplaat doorgeven voor de vakantie 100. Die gaan we vanaf volgende week uitzenden, vanaf 3 augustus. Zometeen hoor je meer over de U-mobiel. Een nieuw initiatief dat ouderen en hulpbehoevenden gratis van deur naar deur gaat vervoeren. En Anne, na 8:30, is op pad met de boswachter. Ze gaat op jacht samen met de jachthond. Ik hou

0: Ja hoor. Mac and Katie, Kassoon en Freedom uit 1972. Voel de vrijheid, vooral als je ergens naartoe kunt gaan. Zelf, en als je dat niet meer kunt, dat je vervoerd wordt. In Vleuten en de Meren komt binnenkort een nieuw vervoersinitiatief. Dat is de U-Mobiel. Een elektrisch voertuig en daarmee worden ouderen en hulpbehoevenden straks gratis, als ik het goed heb begrepen, van deur naar deur gebracht. Van deur tot deur, bijvoorbeeld naar de supermarkt, of een zorgafspraak, of misschien ook wel een dagje uit. Ik ga even praten met de initiatiefnemer en dat is Pim. Pim, goedemorgen, Pim Bosma.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je even bij ons bent om erover te vertellen. En natuurlijk ben je enthousiast, maar ik word er ook enthousiast van als ik denk van, hey, gratis vervoerd worden en ouderen, mensen die hulpbehoevend zijn. Jij hebt dit samen met je broer bedacht, hè, met Tom, hè?
1: Klopt, ja, helemaal. Ja. Dit geïnspireerd op de Gouden Koets van IJsselstein. Onze oma die maakte daar gebruik van en die vond het gewoon geweldig. En zeker toen ze wat minder mobiel werd, dan is het gewoon een ideale vervoersmethode. En zeker voor mensen waarvoor het OV bijvoorbeeld gewoon geen optie meer is.
0: Nou ja, dus je zegt de Gouden Koets van IJsselstein, maar er zijn ook mensen die dat niet kennen.
1: Ja, dat is een gelijksoort initiatief. Dus dat is een speciaal voertuig die ook van deur tot deur mensen ophaalt en wegbrengt richting bijvoorbeeld inderdaad de supermarkt of de huisarts, apotheek en noem maar op.
0: En toen dachten jullie, er moet in Vleuten en de Meren moet het ook gaan gebeuren?
1: Juist. Nou, wij dachten zelfs, kunnen we dat niet gewoon hier ook lanceren en dat zij het regelen? Maar dat deden ze niet, dus dachten we, nou, dat kunnen we wel toch misschien zelf gaan doen.
0: Ja.
1: Ah, en nu is het dus zover dat we dat echt zelf aan het opstarten zijn, ja.
0: Ja, en dan zijn jullie vrij jong. Jullie zijn nog geen ouderen, maar je noemt je oma eventjes. Maar er zijn misschien wel mensen in de omgeving waarvan je dacht van, hey, maar die kan er gebruik van maken, die zou het willen en die zou het willen. Is er genoeg animo?
1: Zeker, daar hebben we wel geluiden van ontvangen dat dat er is, inderdaad.
0: Ja, dus die U-mobiel is wel een uitkomst, denk je dan?
1: Ja, en zeker in het gebied waar wij gaan rijden. Dat is dan Vleuten, de Meren en Leidsche Rijn. Daar wonen echt ruim 120.000 inwoners. Nou, en heel veel daarvan zijn ook ouderen en toch mensen die hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Daarvoor is dit natuurlijk ideaal.
0: Ja, voor niks gaat de zon op. Gratis kan niet. Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat wordt gefinancierd door overheidspotjes. De gemeente Utrecht die financiert ook mee met het initiatiefonds.
0: Ja.
1: Maar daarnaast ook het ondernemersfonds Utrecht, die sponst ook een heel groot deel. En daarmee doen we het allemaal. En natuurlijk met vrijwillige chauffeurs.
0: Ja, oh, laten we daar zo even op doorgaan, want die zijn echt heel erg belangrijk natuurlijk. Want anders kun je niet vervoerd worden, dan kan zo'n karretje niet. Hoe ziet die eruit trouwens, Pim?
1: Ja, als een geüpgrade golfkar. Hij is wel wind- en waterdicht hoor. En hij heeft dan allemaal mooie felle kleuren aan de buitenkant. Gebaseerd op de kleuren van het ondernemersfonds Utrecht. Dus een van de grootste financiers.
0: Ja.
1: En er staat natuurlijk de U-mobiel op. Dus daaraan is hij wel echt te herkennen.
0: Ja, kun je makkelijk instappen? Ik golf niet. Je hoort het al, ik golf niet. Maar ja. Volgens mij kun je er makkelijk instappen in een golfkar. Maar als je slechte been bent, als je een rollator hebt, kan die mee. En ja, misschien nog wel een ander hulpmiddel. Wat kan dat er allemaal in?
1: Ja, hele goede vraag. Dat kan wel. Dus mensen die moeten zelf wel in kunnen stappen.
0: Ja.
1: En dan kan de rollator achterop. Er zit zo'n soort ding achterop gebouwd waarmee we met spanbanden dan rollators kunnen vastmaken. Dus dat kan zeker.
0: Ja. Wanneer willen jullie gaan rijden hiermee?
1: Vanaf september. Dus wij richten ons echt op 1 september nu. En daarvoor hebben we natuurlijk nog wel wat vrijwilligers nodig.
0: En chauffeurs dus misschien ook wel.
1: En chauffeurs inderdaad. Maar ook mensen die aan de telefoon klaar zitten voor mensen die bellen om ritten te plannen.
0: Ja, want hoe werkt dat dan bij jullie? Hoe gaat de U-mobiel straks naar je toe komen?
1: Ja, daar hebben we dan een website voor. Dus via de website kunnen mensen een rit boeken. Daar kunnen ze dan zelf ook de tijd aangeven. En mocht die tijd niet meer beschikbaar zijn, dan staat dat er ook meteen. En staat er dan ook meteen welke tijd wel beschikbaar is. Maar het kan ook dus via de telefoon. En daarvoor zoeken we dan ook vrijwilligers.
0: Ja.
1: Die dan weer de ritten inplannen. Nou, en dan meteen kunnen ze ook een retourrit inplannen. Zodat de mensen dus bijvoorbeeld als ze van huis naar de intratuin gaan, dan weer terug van intratuin naar huis. Dat ze dat ook al weten hoe laat.
0: Ja, of een ander tuincentrum, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,
0: je noemt er even één. Oké, nou klinkt 1 september. Oh, 1 september klinkt ver weg, maar is best wel dichtbij. Er zit alleen nog een maand augustus tussen. Dus er moet best wel wat geregeld worden. En je hebt best wel wat mensen nodig. Als je vrijwilligers zoekt die de telefoon regelen, moeten ze dan naar een bepaald kantoor komen? Of kunnen ze dat ook vanuit huis regelen dan?
1: Dat kunnen ze vanuit huis regelen. Dus wij hebben dan een soort telefoon-app die dan door wordt geschakeld naar de mobiele nummer van de mensen.
0: Ja. En het technische knappe kop, wie is dat dan? Ben jij dat of is het je broer Tom?
1: Ja, dat toch allebei wel.
0: Ja, waar komt
1: dat komt samen over na.
0: Waar komt dat vandaan dan?
1: Ja, echt uitzoeken. Gewoon weten dat het bestaat en dan uitzoeken. En dan kom je er wel.
0: Ja, en zo'n app die hebben jullie ook gebouwd of laten bouwen dan, denk ik?
1: Ja, die laten we inderdaad bouwen. Dat is ook een hele enthousiaste jongen. En die is hartstikke handig met die apps en de website.
0: Ja, de U-mobiel vanaf september. Het kan wel een legendarisch gesprek worden dit, hè, wat we nu hebben achter ons laten zo meteen.
1: Nou, dat zou geweldig zijn natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Hier bij Radio M Utrecht even bekendmaken dat de U-mobiel vanaf 1 september gaat rijden. Fleuten en de Meren. En ja, ik loop te hard van stapel. Ik denk dan alleen maar bij mezelf. Zou het kunnen uitbreiden ook nog naar andere plekken rond Utrecht?
1: Nou, als daar behoefte naar komt, dan staan wij daar zeker voor open.
0: Ja, ja. Leuk om te weten. Website is?
1: www.u-mobiel.nl.
0: Hoe makkelijk kan het zijn? Geweldig, ik wens jullie veel succes om gratis vervoerd te worden met de U-mobiel naar diverse plekken. Ik vind het geweldig. Dankjewel, Pim.
1: Hartstikke bedankt. Leuk om te horen.
0: Pim Bosma.

0: Michael Cimbello in de jaren 80 leef je weer. Beleef je weer met Maniac in dit geval. Michael Cimbello, Maniac op Radio M Utrecht. En ja, daar leg ik de link niet bij vast. Dat is geen. Ik ben wel een nieuwsjager inderdaad. Want zo meteen horen we weer het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Wat heb je nieuws?
1: Ja, ik heb niet zelf geteld, maar er is wel geteld. En wat blijkt? We hebben van alle provincies de minste windmolens. Nou, daar hoor je zo meteen meer over.
2: Zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerden de Vakantie 100.
3: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
2: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
3: Met het Radio M Utrecht badlaken.
4: Want het is zomer.
2: De Vakantie 100.
3: Volgende week maandag tot en met donderdag.
2: Om 3:00.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Half negen, je luistert naar Radio M Utrecht. Nu met het regionieuws door Casper. En het nieuws begint met vrijspraak.
1: Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen. Volgens de rechter in Utrecht handelde hij uit zelfverdediging toen hij zijn vrouw beschermde tegen een agressieve landgenoot. Het slachtoffer raakte meerdere keren gewond met een boterhammes. En dat gebeurde op kerstavond 1,5 jaar geleden. We hebben de minste windmolens van het hele land. Het zijn er nog geen 20 en dat is niet eens 1% van het totaal aantal windmolens van het hele land. Landelijk komen er de laatste jaren nauwelijks nieuwe windmolens bij en die zijn wel nodig voor de klimaatdoelen. De gemeente Veenendaal waarschuwt voor bedrijven die zich voordoen als partner bij het verduurzamen van woningen. Ze zeggen soms dat subsidie alleen via hen geregeld kan worden, maar dat klopt niet. De gemeente werkt niet met deze bedrijven samen en adviseert inwoners eerst advies te vragen bij het energieloket. En wie de komende dagen een nieuw paspoort wil aanvragen of een verhuizing wil doorgeven in Lopik, moet wel even geduld hebben. De gemeente is daar bezig met onderhoud aan de systemen die daardoor trager werken. Via het systeem kun je bijvoorbeeld ook je geboorteaangifte doen. Dan nog het weer, zonnig vandaag. Vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog, zo'n 28 graden. Morgen dan 33.
0: En hoe hou jij dan het hoofd koel morgen? Hoe doe je dat dan?
1: Ik heb bij zo'n discounter heb ik een klein ventilatortje gekocht.
0: Oh, lekker,
1: die kan
0: ja.
1: Ik aansluiten op mijn computer. En dan krijg ik een lekker fris windje hier op de redactie.
0: Wat goed. Oh, je zit morgen ook natuurlijk hier.
1: Ja,
0: dat is ideaal. Nog een extra koeling heb je dan,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oh, slim. Is dat zo'n USB-aansluiting?
1: Zo'n USB-aansluiting en collega's zijn jaloers.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Maar het is gewoon bij zo'n discounter te krijgen.
1: Dat is nog geen €5.
0: Nou, dat is de moeite waard. Goede tip trouwens.
1: Ja, toch?
0: Oké. Okay. Hey Casper, dankjewel. Volgende bulletin om 9:30 op de radio.
1: Ja, straks.
0: Hier bij Radio M Utrecht.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip. Utrecht is wakker. Met Bob van Beten.
13: Want nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip. Utrecht is wakker met Bob.

0: It's Summer in the City. Maar ook op het platteland, natuurlijk, ja. En ja, dan denk je meteen aan vakantie. Sowieso aan genieten van het mooie weer, maar misschien ook het warme weer. Grieta gaat er zo meteen alles over vertellen. Het weer voor de komende dagen vanaf ongeveer 8:50 hier bij Radio M Utrecht. En ja, ik denk nog steeds aan vakantie. Wat neem je altijd mee op vakantie? Wat kan niet ontbreken in jouw optiek? Laat het weten via de RTV Utrecht-app. Praten we er zo meteen nog over door. Doen we vanmiddag ook bij Connie in Utrecht. Kom thuis bij Koop. Gebeurt het ook vanaf 5:00, dus vanaf 12:00 bij Connie. En 5:00 bij Aard. Maar die is wel met vakantie. Wat hij meegenomen heeft, weet ik niet. Bij Koop natuurlijk. Laten we weten, in Utrecht is wakker, praten we er ook over door. Wat je altijd meeneemt op vakantie. Een ander onderwerp waar we vanmorgen steeds meer over horen is dat er steeds meer vrouwen kiezen voor de opleiding tot jager. Zo bleek al uit de laatste cijfers van Stichting Jachtopleiding in Nederland. We hebben er al veel over gehoord, want Anne is op pad met boswachter, wil ik zeggen. Maar het is jager Danielle Leeman, midden in de natuur bij landgoed Den Treek en Schoten. Ik ben benieuwd, want ja, de jacht, wordt die geopend? Anne, vraag ik me nu af.
1: Ja, hallo Bob, goedemorgen. Nou, we zijn op pad, we zijn flink aan het stappen door het bos hier bij Den Treek in Leusden. We zijn al om ons heen aan het kijken tussen de bomen door. Wat zag jij nou net bewegen daar?
2: Ik zag een heel klein schattig vogeltje, maar ik ben geen vogelaar, dus ik weet niet precies wat ik zag.
1: Lopen hier normaliter ook andere dieren precies waar wij nu lopen, zo tussen de bomen?
2: Ja, absoluut. Ja, eigenlijk altijd als ik in het bos loop, dan kijk ik wel naar de wildwissels. En dat zijn eigenlijk de snelwegen van het wild, waarover het wild zich door het bos heen verplaatst. Mm-hmm. Gewoon om te kijken van, goh, waar lopen ze? En vind ik daar nog andere sporen, zoals bijvoorbeeld keutels of dat soort zaken? Ja, dat vind ik gewoon leuk om over na te denken van wat hier dan rondloopt.
1: Ja, en dan volg je de sporen en dan kom je uiteindelijk bij dat dier. En dan?
2: Ja, of je het spoor volgt en er dan komt, dat weet ik niet. Maar ja, goed, als je het, stel je bent aan het lopen, je bent op jacht. En je bent, je komt bijvoorbeeld, je gaat op hazenjacht. Dat is een hele specifieke jacht die wij in het najaar doen. Dan loop je met een geladen wapen, gereed, in een drift. En ja, hou je ogen open, oren open om te kijken van, goh, wat zien we bewegen? Ja. En wat zijn mijn veilige hoeken waarop ik kan schieten?
1: Stel je voor, we zien nu een hele dikke boom hier voor ons staan. We gaan daarachter staan.
2: Ja.
1: En we kijken naar voren en we zien
2: struiken,
1: een kleine haas bewegen. Hoe ga je dan staan? Hoe pak je het aan?
2: Goed, nou, mijn wapen is dus al geladen.
1: Ja,
2: wie zijn geladen? Nou, laten we even zeggen dat het nog niet geladen is. Ben ik wel zwaar te laat, hè? Maar goed. Mijn wapen is gebroken. Mijn hagelgeweer, zoals we dat noemen. Dus die is geknakt.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb een side-by-side. Dus dat betekent dat de lopen naast elkaar zitten.
1: Ja.
2: Nou, dan heb ik hier twee afgevuurde hagelpatronen.
1: Ja?
2: Om even ter demonstratie mee te nemen. Ja. En die laat ik door. Nou, dat heb ik gedaan. Dan klap ik mijn geweer dicht. Fictief even. Mm-hmm. Dit is een prachtige stok die straks voor Freddy is. En dan schouder ik hem aan. Dus ik zet hem tegen mijn schouder aan.
1: Ja, ik zie
2: ik
1: het.
2: Zorg dat mijn wang erop ligt.
1: Ja?
2: En ik zorg dat ik de korrel niet meer zie. Dus aan het einde van de loop heb je altijd de korrel liggen.
1: Ja.
2: En dan heb ik mijn vinger naast de trekkerbeugel. Dus ik heb die op het voorhout liggen.
1: Je hebt de houding aan, ja.
2: En dan zet ik mijn rechtervoet een klein stukje naar achter.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb mijn gewicht ietsjes op het middenvoet van mijn linker voorbeen.
1: Mm-hmm.
2: En dan verplaats ik mijn vinger naar de trekker. En dan haal ik over. En dan ga ik ervan uit dat het in één keer goed is.
1: Wat doet het dan met je?
2: Ja, ik vind dat altijd wel een moment. Dat meen ik serieus. Dat meen ik oprecht. Het is nooit dat ik zoiets lichtzinnig doe. Omdat je gewoon weet, ik ga over een leven. En heb dus nu met een keuze die ik heb gemaakt, heb ik een leven genomen. Dus ik sta er altijd wel bij stil. En ik sta ook altijd wel een klein beetje, nou, te trillen is een groot woord. Maar het is wel dat je denkt, oh ja, er gaat wel wat adrenaline door je heen. Ja, van het moment wat er gebeurd is. Ja.
1: Hoe was dat voor jou toen jij voor het eerst een dier neerschoot?
2: Ja, toen stond ik echt letterlijk te trillen. Ja, ja. En dat was enerzijds tweeledig. Enerzijds echt omdat je gewoon weet van, ja, ik heb wel hier dus nu een leven genomen met een keuze die ik heb gemaakt. En anderzijds was er ook een bepaalde, ja, euforie wellicht. Dat ik dacht, ja, dit is wel wat ik als klein meisje van 4 al, waar ik zo gelukkig van werd, van de jacht. En niet zozeer van het schieten van een dier, maar wel onderdeel zijn van deze wereld.
1: Ja, wat maakt jou zo blij?
2: Nu ben ik echt jager. Ja. Voorheen was het theoretisch en nu ben ik het echt.
1: Ja. Wat doet dat met je als je dat zo uitspreekt, dat je jager bent?
2: Ja, ik ben er trots op. Ik ben echt trots dat ik jager ben en dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de prachtige Nederlandse natuur die wij hier hebben. En dat ik daar zorg voor kan dragen.
1: En het aantal vrouwen die opleiding tot jager volgt is dus verdrievoudigd in de afgelopen 20 jaar. Doet een vrouw dit anders dan een man, wat wij net een beetje hebben nagebootst?
2: Nee, we krijgen allemaal dezelfde opleiding. We worden ook allemaal heel goed opgeleid in het weidelijk jagen, zoals we dat noemen. En dat betekent dat je veilig kunt jagen, dat je weet wat je aan het doen bent met je wapen. En dat je zorg draagt dat alles wat geschoten wordt, ook binnengehaald wordt. Nou, dat is ook waarom ik Freddy, ja, mijn jachthond...
1: Zit jouw jachthond Freddy is lekker aan het kouwen op een takje intussen.
2: Ja, gek op.
1: Daar ben je blij van, hè? Ik zie het. Een leuke golden retriever.
2: Daarom heb ik Freddy ook meteen aangeschaft. En hij is dus nu 15 maanden en dus ook een jong jager. Ja. Maar dat is onderdeel van het weidelijk jagen. En dat leren we allemaal. Dus daar is zeker geen onderscheid in te maken met mannen en vrouwen.
1: Ja. Denken vrouwen anders na als ze een dier neerschieten?
2: Weet ik niet. Nee, dat is echt oprecht het eerlijke antwoord. Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Vrouwen die dit doen, die ook jager worden, kiezen daar bewust ook voor. Die weten ook wat daarin van hen verlangd wordt. Als je het niet wilt of kunt, emotioneel, dan denk ik ook dat je hier niet zo heel snel voor zult kiezen. Want ja, het is natuurlijk wel wat. Ja.
1: En je zegt ook, als jager ben je bezig met de natuur, met de dieren, het welzijn van de dieren, dus jou. Zijn natuurlijk ook tegenstanders van het jagen, zoals een belangenorganisatie, bijvoorbeeld Fauna for Life, de dierenbescherming, die zeggen, ja, jagen hoort niet meer in deze tijd. En dat jacht juist de rust in de natuur verstoort. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik begrijp hun standpunt. Ik zie waar ze vandaan komen. Ik denk alleen wel dat er meer is dan alleen maar dat. Ik denk juist dat als er een overschot van bepaalde soorten komt, dat dat weer ook weer zijn invloed heeft op andere soorten. Laten we bijvoorbeeld kijken naar de damherten in het waterleidinggebied. Als die te veel worden, dan gaan ze alle plantjes opeten. En dat heeft weer een rechtstreekse impact op bijvoorbeeld de vlinderpopulatie. Dus ja, op zich, weet je, prima om bij wijze van spreken geen damherten meer te gaan schieten. Maar dan moet er ook wel verantwoordelijkheid gedragen worden met dat er andere soorten geen ruimte meer krijgen.
1: Ja.
2: Dus er zijn meerdere standpunten van dit perspectief. En ik denk dat we gewoon heel goed naar elkaar moeten blijven luisteren. Want we hebben allemaal, denk ik, het beste voor met onze prachtige Nederlandse natuur.
1: Interessant. Als we een stukje verder lopen, dan zien we nog wel een aantal plekjes waar we goed kunnen zitten en kijken naar de natuur, naar de dieren. Ga je dat vandaag ook nog doen?
2: Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Ja, ik ga straks nog eventjes naar mijn ouders. Die wonen dus midden in het bos.
1: Oh.
2: En mijn moeder had al gezegd dat ze lunch had gemaakt. En dat gaan we lekker opeten.
1: Kijk,
2: in het bos.
1: Mooi vooruitzicht.
2: Ja, dus we gaan mooi in de natuur zitten.
0: En zo weten we meer over het leven van de boswachter. Van de hond, Freddy. Met jager Danielle Leeman. En het vak, en waarom vrouwen, er zoveel vrouwen zich aanmelden om jager te worden. Zometeen.

Romars. Omar Sol in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Greta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Vakantie weer. Even wat reacties. Wat neem je altijd mee op vakantie? En waar ga je naartoe? Dat blijkt ook wel weer uit veel reacties via de RTV Utrecht app en via Facebook van Radio M Utrecht. Pop, goedemorgen, zegt Henny. Nogmaals, ik neem altijd mijn hardloopspullen mee. Vind het altijd leuk om ergens anders hard te lopen. En een zomerplaat die ik me kan herinneren. Het werd zomer van Rob de Nijs. Nou, ik zou zeggen, stem hem ook even voor de top 100 die we van volgende week maandag uit gaan zenden. Van maandag tot en met donderdag bij Jos tussen 3 en 5 uur. En bij mij kan die ook wel mee hoor. Vind het leuk? Riet zegt, goedemorgen Bob. Wat er altijd meegaat is een eigen oploskoffie. Er is maar één goede. Iedere ochtend met koffie wakker worden. En ja, ik krijg van mijn man koffie op de kamer. Wauw. Dan heb je wel een hele lieverd, Riet, moet ik zeggen. En een oogmasker voor de nacht. Want het is vaak licht op de kamer. Dus vandaar. Riet uit Schoonrewoerd, dankjewel voor jouw reactie. Ja, wat neem je altijd mee? Marcel zegt op vakantie altijd een paar boeken. En qua favoriete muziek, een oudje uit de jaren 60. Borrequito. Borrequito, kom maar doe, kom maar doe. Van Perret natuurlijk, hè. Johanna zegt, een klein notitieboekje waar ik elke dag in het korte belevenissen van de dag op schrijf. Ja, Duda zegt, ik neem natuurlijk mijn paspoort mee. Geld en alle andere belangrijke dingen. Makka zegt, toen mijn broertje, mijn zusje en ik voor het eerst met onze ouders naar Italië op vakantie gingen, naar een appartement in het Cereale, in de jaren 70, namen mijn ouders zelfs een zak aardappelen en een blikje dopperten mee. Ik zie het me nog naar binnen sjouwen. En Gerard zegt, er gaat altijd een zakmes mee, met alle toebehoren en een opener, een kurkentrekker eraan, dus heel handig. En daarom heb ik als suggestie qua muziek, Mac the Knife. Bobby Darin. Wat een leuke reacties. Nou, en er komen er nog veel meer bij. Ik kan ze niet meer kwijt in Utrecht is wakker. Maar Connie wel natuurlijk, hè. Dus kom er maar mee. Via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Wat neem je mee op vakantie? En je favoriete vakantieplaatje. En stem hem vooral ook voor de top 100 vanaf volgende week. Vanaf 3 uur dus, zoals gezegd, bij Jos.

0: Robert Palmer en Every Kind of People geeft mij ook alweer een vakantiegevoel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, Edwin zometeen vanaf 9 uur met het lied in de Nederlandse taal. Want ja, ook in Nederland kun je op vakantie gaan. Het hoeft dan niet alleen over vakantie te gaan. Alhoewel, Grita, ik zit nog even te denken in die opmerking net van, ik neem altijd een zakmes mee.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook een keer gedaan toen wij op vakantie gingen. Maar op de terugreis, ik had toen alleen mijn handbagage bij me, zat die natuurlijk in mijn toilettas. Maar ja.
1: Ja.
0: Ze vonden dat bij de beveiliging toch niet goed dat ik die mee het vliegtuig in had. Terwijl die ongeveer de halve wereld, bij wijze van spreken, rond is gegaan. Alle vakantieadressen waar ik geweest ben. Maar nou ja, die werd in beslag genomen. En ze keken me heel boos aan toen.
1: Oeh, dat voel je niet heel prettig, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Het was ook heel laat s'nachts. Of beter gezegd, het begin van de nacht. Ik was helemaal zat, weet je wel. Dus, nou goed.
1: Je had wel een boete kunnen krijgen of zo. Met
0: zeker.
1: Maar het is gewoon, dus, ja, voor mij is het ook bij mijn standaard uitrusting zit eigenlijk altijd een zakmes.
0: Ja,
1: een
0: zakmesje voor handig. En een kurkentrekker hoorden we net. En er zit zo'n openertje aan. Althans, dat zit er nog steeds aan. Maar het ligt ergens op vakantie. Niet bij mij meer.
1: Dus, je hebt het niet meer meegenomen.
0: Ja,
1: nee.
0: Dus als ik op vakantie ga zonder zeg maar grote koffers, alleen mijn handbagage, ja, dan neem ik geen mes meer mee.
1: Nee.
0: Mesje. Ja. Wat neem jij mee altijd op vakantie? Heb je erover nagedacht?
1: Ja, ik hoorde heel veel handige dingen. Kleinigheden. Ja, ik weet het eigenlijk niet echt. Want ik heb een heleboel dingen die je dan verzamelt. En daar hoort dus ook dat zakmes bij. En je toiletspullen.
0: Maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld je eigen thee meeneemt op vakantie.
1: Oh, wacht even. Ja, ook
0: zie
1: dat.
0: Je? Ja.
1: Ja, dat klopt. En als ik naar een hotel ga, neem ik dan soms nog zo'n theekoker, zo'n waterkokertje mee. Zo'n kleintje. Stel je voor dat hij niet in de hotelkamer is. Ik wil s'avonds gewoon echt een hele bak thee nemen. Dus dan neem ik een mok mee.
0: Ja, slim.
1: En thee, dat klopt. Ja, het hangt een beetje vanaf wat ik ga doen natuurlijk. Ja.
0: Ik neem altijd zakjes koffie mee, van die oploskoffie. Zakjes, dus die sticks, zeg maar. Want er ligt op een hotelkamer of zullen zijn of zo altijd wat te weinig. Daar kun je wel om vragen dan natuurlijk. Maar sowieso bij de eerste aanpak, ook als je een appartementje hebt of zo, dan is het handig om even wat koffie. Het smaakt gewoon altijd goed. En daarna koop ik het wel in de winkel.
1: Ja, zoiets. En koekje. Ik heb altijd wel reserve eten bij me. Ik heb altijd wel ergens een boterham zitten of een of andere.
0: Ik verstop dat altijd voor mijn vriendin. Ja, dan zegt ze, waarom moet je wat mee? En dan neem ik borrelnootjes mee. Dat doe ik altijd wel. En als ik het dan opentrek, zegt ze, oh, wat leuk dat je dat meegenomen hebt.
1: Soms kun je ook ergens even niks krijgen. En dan rekent je metgezel op van, ja, maar dat koop ik. Ik zeg, ja, maar straks is er niks te kopen. En dan staan.
0: Ja.
1: Dus als we dan met die boterham zitten, dat je dan op een gegeven moment zegt, oh, dan zegt die ander van, ja, oh, lekker een boterham. Ik zeg, kopen.
0: Slim ben jij ook.
1: Ja.
0: Zeg, even kort, het weer voor vandaag, voor Midden-Nederland. Ja, de zon is erbij gekomen, maar overal al?
1: Ja, overal al zitten maar een paar verdwaalde hoge wolkenveldjes. Stelt weinig voor, er gaan strakjes ook wat stapelwolken ontstaan. We zitten al op 19 graden.
0: Ja.
1: En we koersen naar 28 graden toe vanmiddag bij een licht briesje uit de zuidelijke hoek.
0: Kijk eens aan. En temperatuur oké. Okay. Nog niet heel erg warm, maar dat gaat er wel van komen, toch?
1: Binnenkort. Ja, morgen de heetste dag met 33 graden. En volop zonneschijn, een beetje hoge bewolking, dat is het dan. En donderdag, waarschijnlijk omdat een windje uit het westen gaat waaien, dan zie je toch die temperende invloed van de Noordzee. Dan wordt het middagtemperatuur gedrukt naar een nog steeds hete 29 of 30 graden. En de dagen daarna, veelal tussen de 24 en 27 graden, ergens daartussen. Heel fraai zomerweer. Er kan nog een buitje uitgeperst worden op de vrijdag. Dat is dan een geluksbui, want veel meer neerslag zit er nog niet in.
0: Een geluksbui, wat klinkt dat leuk, zeg.
1: Ja, pretbui.
0: Wij gaan elkaar weer spreken pas vrijdag weer, want morgen en overmorgen is Margot voor Utrecht is wakker hier beschikbaar. Jij dus veilig weer, maar we horen je de hele dag nog, hè?
1: Ja, ik ben er de hele dag bij.
0: Niet weg te slaan, gelukkig maar.
1: Nee, zeker niet. Ik neem mee de microfoon.
0: Heel belangrijk. Grita, dankjewel.
1: Jij ook.
0: En tot vanmiddag. En dit zijn John en Olivia.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Het is 9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding van de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
10: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
9: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
11: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
9: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

We moeten nog even werken. De Pasadena Dream Band was dat. En meteen maar even naar de plek waar het vandaag volle bak zal zijn langs onze kust. Met Zandvoort als favorietje van velen. Nou, wij nemen ook weer een duik in zee zo meteen. Want er is al iemand die het zilte nat heeft betreden. Maar wie hoor je in de golven? Dat is de vraag. Spelletje gaan we zo meteen weer doen. 28 juli, 28 graden gaan we ook zeker halen vandaag. Het water iets frisser, maar wel aangenaam. In Frankrijk is het nog een tandje erger, ja. Meteen maar even een rendezvous met Rob de Nijs. Ik ben Edwin, hits uit Holland, Suurmeer ook vandaag. Hè?

0: En Henk Wijngaard heeft vrije baan. Op deze vakantiedag geen files te melden, althans in onze regio. Maar hou wel rekening met de wegwerkzaamheden nog steeds. Een wagen volgeladen.
1: In zee met...
0: Rijden we meteen maar even door naar de kust dus. Het ging al even over het strand net. We hebben ook een echt strandplaatje van heel lang geleden in de golven. Maar de vraag is, van wie is deze jonge stem?
2: Dan ga je even naar de met de vrienden. Komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee en gans door kwallen over land en je weer terug over het strand.
0: En als je dat goed weet te raden, dan mag je een cadeautje kiezen als je een uitzending komt uit ons winkeltje. De koeltas zit er onder meer weer bij. Een schort hebben we, een puzzelboek, een shopper. Allemaal leuke dingetjes, dus aardigheidjes die we hier in de aanbieding hebben. De naam van deze zanger mag je even doorgeven in onze app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. En dan niet vergeten even je nummer erbij te zetten.

0: Na de rendezvous van Rob de Nijs, ook nog deze Roots du Soleil. De zomerhit dit jaar van Wolter Kroes. Maar hou ook rekening daar met vertraging als je richting Zuid-Europa gaat. En vooral vanwege de branden is dat. Hè. Dit zijn de hits uit Holland. Fluit ze maar lekker mee. Zometeen een regenboog in de lucht. En dit zijn Fluitsma en Fantijn.
1: Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand.

0: Gisteren nog een mooie regenboog gezien in de ochtend, maar voorlopig blijft het droog. Er is vooral blauwe luchten en veel zon. En ook rode haren zometeen.
1: Meisjes met rode haren.
0: In de tweede half uur van Hits uit Holland, Arne Jansen uit de jaren 70. Kasper is er ook zometeen met het nieuws. In Utrecht worden minder automobilisten gepakt op rijden met een slok op. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Hoor je meer over na Nick en Simon. We gaan ook nog even naar Volendam.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Het regionieuws van 9:30. Casper Kooij is weer. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Vandaag is een rechtszaak tegen twee mannen die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer kon geen kant op, werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Vandaag is de voorbereidende zitting. De verdachten zijn er niet bij. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. In de gemeente Utrecht is het aantal gevallen van rijden onder invloed gedaald. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 400 van die misdrijven geregistreerd. En dat is ruim een kwart minder dan een jaar eerder, blijkt uit data van de politie. Landelijk steeg het aantal autorijders met een slok op of met een pilletje achter de kiezen juist. In Breukelen dreigen ouders naar de rechter te stappen omdat kinderopvang Basker over 5 weken sluit. Volgens de ouders is dat veel te kort dag om nieuwe opvang te regelen. Basker kinderopvang zegt dat sluiting de enige optie is. Er is geen personeel te vinden. En op verschillende plekken in de provincie hebben boeren gisteren van zich laten horen. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van de regering.
9: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
10: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
8: Met trekker stonden ze bij de A2 bij Vianen en Nieuwegein en later ook langs de A1 bij Baarn. De boeren stonden expres naast de weg, want ze willen een publieksvriendelijke actie houden. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Vanochtend is het zonnig. Vanmiddag stapelwolken. Het blijft al droog, zo'n 28 graden. En morgen 33.
7: Ja, morgen wordt het echt de warmste dag van de week. Ja. Dankjewel Casper, tot zo.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Arnie Jansen was dat. Pas op vooral voor rode huiden vandaag, hè. Hoge zonkracht. En Olga in de film Turks Fruit, die vond dit ook een leuk liedje. En vandaag is ze jarig, 74 geworden, Monique van de Ven. Nou, wij gaan zo meteen naar Zeeland. Waar ze ook weten waar dat het lekker kan zomeren in de geschiedenis van het Nederlandse lied. We hebben zo meteen Bluff. Ja, en daarover gesproken. Wie is er al vroeg te vinden aan het strand vandaag? Wie hoor je in de golven? Luister goed, dan komt hij nog een keer zo.
1: Even naar een lokje met de vrienden schuimen. Komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee?
0: Angela die schrijft, ik ben ook een echte strandganger en ik denk Armand te horen vandaag. Nou, ik hoop dat je nog een keer goed geluisterd hebt, want dat was niet het antwoord wat we zoeken. Je hebt nog even de tijd om het juiste door te geven, de juiste naam in onze app of in de mail studio@rtvutrecht.nl. En dan graag even met je telefoonnummer erbij. En handen voor op het strand, bijvoorbeeld een koeltasje. Een dusselboekje. Zit allemaal weer in het prijspakket.

0: Nee, want ze is momenteel in Italië, hoorden we gisteren bij Connie, waar ze eventjes aan de telefoon was om te vertellen over haar nieuwste, Monique Smit.
1: In zee met...
0: Gaan wij naar Zeist. Goedemorgen, Greet.
2: Goedemorgen.
0: Greet Heerkens, om volledig te zijn. Kom jij graag aan de kust ook?
2: We gaan in september gaan we in de Egmond aan Zee.
0: Ja.
2: Dat doen we wel regelmatig. Dus lekker wandelen, lekker fietsen daar.
0: En ook nog even naar het strand?
2: Ja. En zeker naar het strand, ja. Dan lopen we even naar bergen aan zee. Nou weer terug.
0: Mooie omgeving daar ook, ja.
2: Ja, het is daar prachtig, ja.
0: Het ging net over Zandvoort, Zuid-Holland. Maar ook in Noord-Holland kun je heerlijk genieten van mooie stranden. En iets minder
2: zeker.
0: Druk.
2: Dat vooral.
0: Ja, en eigenlijk is september ook een hele goede tijd, hè?
2: Ja, ja. Dat doen we heel, heel vaak. En dan is de zomervakantie weer voorbij. En dan is het echt wel een stuk rustiger.
0: Ja. En het zeewater is er ook al lekker opgewarmd. Dus dan zou je nog een duik kunnen nemen als het een beetje
2: lekker
0: is.
2: Nou ja, dat doen wij niet.
0: Oh, dat niet?
2: Nee, dat doen we niet. Nee.
0: Nou ja, we hebben hier wel een zeetje waar we dus wel in zitten. Maar je blijft er droog bij, dat is alweer een voordeel. De vraag was vooral, wie hoor je vandaag in onze golven?
2: Boudewijn de Groot.
3: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele leven brandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen
0: en
3: als
0: nu zonder golven en heel duidelijk te horen. Ja, ik kreeg ook Zet Geikema door Dimitri van Toren, Armand. Maar het was dus echt Boudewijn de Groot.
2: Ja, ik hoorde het toch duidelijk.
0: Ja, een protestliedje, zijn jonge stem nog. Hij was hier net 20 ongeveer, zijn eerste hitje in 1964.
2: Ja, we hadden hem net even opgezocht op internet. Het verschil met vroeger en nu. Och, ja. Dat is echt een wereld van verschil.
0: Ja, ja, er zit 60 jaar tussen ongeveer, hè?
2: Ja.
0: Dat doet wel iets met een mens en met een stem sowieso.
2: Ja, ja.
0: Ja. Hij is nu een 80-plusser, maar ja, zingen doet hij volgens mij nog altijd wel, hoor.
2: Maar hij doet het nog steeds, hè? Ja.
0: Goed, ik ga jou sturen. Even kijken, wat had je gekozen? Een shopper, hè?
2: Had ik gekozen, maar ik wil toch liever veranderen. Maar je had ook een toilettas, geloof
0: ik, hè? Ja, dat weet ik niet, maar misschien dat er nog eentje is. Ik zal erbij zetten.
2: Die zou ik graag willen hebben.
0: En je krijgt ook nog een strandbal erbij sowieso. Want dat was ik nog vergeten.
2: Leuk.
0: Dat is als extra prijsje nog. Dus ja, en die kun je misschien wel gebruiken als je zelf naar Egmond gaat. Later deze zomer. Goed, dank voor het meedoen. Hier is hij nog even. Die van Boudewijn de Groot in 1964. En ik wens je een fijne dag vandaag. Groetjes en Zeist, Greet.
2: Dank je, dag.
0: Dag.
3: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt hem plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand.

0: Hans de Boy, en als je er zo over denkt, dan heb je het ook druk als je een dagje naar het strand gaat. Alle vrouwen was dat. Nou, ik blijf nog even vandaag puzzelen zonder de P van Pieter deze dagen. Woordbouwer komt eraan straks en mooie muziek. Dus ik neem nog even geen afscheid. Volumnia hebben nog voor 10 als laatste van dit uurtje.
1: De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het af.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
4: eSIM. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. In Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, die moeten wel een kaartje kopen. Dat kost tussen de 15 en 275 euro. En bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al verkocht. De Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

Muziek staat klaar op Radio en Utrecht om deze ochtend gezellig door te komen. Billy Ocean, Beach Boys en The Beatles zometeen al. BBB, maar allemaal met A-kwaliteit. En nu ik het toch over letters heb, het is tijd voor Woordbouwer. Twee puzzeltjes mag je oplossen en we spelen zonder de P van Pieter. Hè? En voor de winnaar ligt er een cadeautje klaar naar keuze. Ik heb 10 letters in deze eerste ronde. Noteer even de N van Nico, dan twee keer de C. De L zit erbij, de M van M bij de koffie. De S, twee keer een A. Een Griekse ei. En dan ook nog de laatste, de U. Van het mooie Utrecht. Nou, als je mee wilt doen, dan kun je het woord doorgeven in onze app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En de muziek ook lekker voor in de auto. Geen files te melden. Dus we rijden even lekker mee met de Beatles. Wat dacht je daarvan?

Een duik in een zee van muziek met Radio M Utrecht, inclusief Billy Ocean. En denk vooral ook om de rode huid, hè? Met dit zonlicht allemaal vandaag. Dit was in de jaren 70. Ik moet Jacob nog even bedanken voor de aardrijkskundeles. Zandvoort heb ik geplaatst onder Zuid-Holland vanmorgen. In het liedje gaat het ook over Hoek van Holland en Katwijk. Dat is wel Zuid-Holland, hè? Ja. Zandvoort is dan zuidelijk Noord-Holland. Laten we het daarop houden. Jij hebt wel goed opgelet. Dankjewel, Jacob. Taylor Swift die had het net over de sterren. En de puzzel van Woordbouwer heeft ook een verband met de ruimte. Ik zal een kleine hint geven, maar ik denk niet echt dat het nodig is. Want er zitten een heleboel goede puzzelaars weer bij. Vanmorgen zie ik in de app van RTV Utrecht. En die kun je gratis downloaden. En dan rechtsboven de optie App ons om het woord door te geven. En dat kun je ook meteen even gebruiken voor de keuze bij de koffie. Twee stuks. Welke mogen we straks na 10:30 helemaal draaien? Dat is de vraag. De Beatles hebben we gehad, maar we hebben ook nog andere beat. Dit is keuze 1.

Fijne muziek voor tijdens je summer holiday. Cliff Richards en ook nog een beetje schaduw erbij met The Shadows. Kan ook geen kwaad vandaag. The Young Ones was dat. Zometeen het regionieuws van 10:30. De man achter de Utrechtse hit Ik Mis Mijn Slippy is overleden. Ja, die had je ook nog, die versie. Kasper gaat er zometeen meer over vertellen. En straks de uitslag van de keuze bij de koffie. We hebben dus On The Beat. En The Beat Goes On. Gaat een beetje gelijk op. Dus het wordt nog spannend welke we gaan draaien. Sowieso tot aan het nieuws is hier Tina Turner.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: En zo werd het alweer 10:30. Casper Kooi, jij hebt het nieuws weer, hè?
7: Ja, goedemorgen nog. Utrechtse raadsleden willen meer weten over de software die de gemeente gebruikt voor het opsporen van illegale prostitutie. Die software zoekt advertenties van sekswerkers door, maar linkse partijen maken zich zorgen om de privacy van de sekswerkers die dat werk juist legaal en vrijwillig doen en zijn bang dat het systeem discrimineert. Ook vragen ze zich af of dit soort digitale opsporing ook daadwerkelijk werkt. We hebben de minste windmolens van het hele land. Het zijn er nog geen 20. Dat is niet eens 1% van het totaal aantal windmolens in het hele land. Landelijk komen er de laatste jaren trouwens nauwelijks nieuwe windmolens bij. Ze zijn wel nodig voor de klimaatdoelen. Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen. Volgens de rechter in Utrecht handelde hij uit zelfverdediging toen hij zijn vrouw beschermde tegen een andere Pool die agressief werd. Het slachtoffer werd doodgestoken met een boterhammes. Het gebeurde allemaal op kerstavond, 1,5 jaar geleden. En Cor van Zijl is overleden. Hij werd bekend met het duo Toos en Cor. Eind jaren 80 hadden zij een echte Utrechtse culthit te pakken. Ik mis mijn slippy.
6: Wat een knijter, hè, was het nou, hè?
7: Ken je dit ergens van?
6: Nou, wat dacht je van deze? Zullen de dames van Pussycat het ook wel eens gehoord hebben, deze versie van Cor van Zijl?
7: Ja, wellicht.
6: Wat zullen ze ervan vinden? Ja. Is versliepie.
7: Nou, later had Cor van Zijl een handel in tweedehands witgoed. Hij had ook hartproblemen. Hij overleed afgelopen weekend. Cor van Zijl was 81 jaar. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is zonnig, droog. Vanmiddag stapelwolken, zo'n 28 graden. Morgen dan gaan we naar de 33 graden.
6: En nog een beetje wind ook voor de molens, toevallig. Het waait hier wel, volgens mij, als ik zo naar
7: de ik zie de blaadjes, een matig windje.
6: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Casper.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: En bij de koffie met Edwin Meerman.

En ook aan zee kun je lekker naar ons luisteren via de app. Hè? Dat is het mooie van deze tijd alweer. De Beach Boys waren dat in de 60's. Daar had je vooral nog een transistor bij je. En kwam de muziek uit zee en hoorde je op de middengolf. En nu luisteren mensen via de televisie, via DAB+, de stream. Je kan het zo gek niet bedenken. Misschien nog wel via je strijkijzer. Overal kun je naar Radio M Utrecht luisteren. En dankjewel voor het meestemmen op onze keuze bij de koffie. On the Beat en The Beat Goes On. Dat waren de twee liedjes waar je dus een keuze uit mocht maken. Roelof die heeft zich, zie ik in de app, al helemaal geprepareerd voor de komende zomerse dagen. Met een mooie kleurrijke zonwering. En het is vakantie, dus we steken de barbecue vast en zeker ook nog wel even aanschrijven. Dus vandaar ook de BB&Q-band. Ja, logisch. Zanig in de zon, zegt ook Juri. Lekker dansen op de BB&Q-band, maar niet te lang vanwege de hitte. Je hebt het volgens mij al een beetje in de gaten. Dit is de plaat die uiteindelijk de meeste stemmen heeft gekregen. Met 60%, dus die gaan we dan even helemaal draaien. En ik zeg er even bij, dit was in de zomer van 81. En komende zondag in het Gouden Weekend zijn we nog even terug. Ook weer in die tijd, begin augustus. En hier en daar draaien ze ook nog wel op 45 toeren. Van 45 jaar geleden. Zo ook deze.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerden de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: niet alleen de zon schijnt. Final Little Love, het orkest van Jeff Lynne, ILO. Er waren er drie bij de koffie. Drie smaakmakers. Tijd om even te gaan bellen met iemand die heeft meegepuzzeld vanmorgen. Er waren er best wel weer veel, zie ik in de app.
1: Goedemorgen.
0: Is dat Eelkje Veldhuizen?
1: Helemaal.
0: Goedemorgen met Edwin, spreek je van Radio M Utrecht.
1: Ja, dank je.
0: En wij mooi even contact hier met IJsselstein, want daar zit je als het goed is.
1: Dat is helemaal correct.
0: Ja, hoe breng jij deze warme vakantiedag door, Eelkje?
1: Ik zit momenteel in huis. En huis is zeer aangenaam. Want is gewoon een prettig klimaat in mijn huis.
0: Ja, hoe doe je dat? Heb je een airco of een ventilator erbij?
1: Nee, het is een... dat is iets nieuws. De woning waar ik woon is ook vrij nieuw. Ja, het is klimaatneutraal.
0: Oh ja.
1: Ja, dat gaat allemaal vanzelf.
0: Ja, dat is een mooie weer van deze tijd, de technieken van nu.
1: Ja, ja.
0: Zeg maar. Ja. Je kan ook gewoon de gordijnen een beetje dicht houden en de deuren dicht, ramen dicht. Maar dat is ook zo ongezellig, hè?
1: Ja, ja. Nee, ik kan heerlijk naar buiten kijken, naar de mooie blauwe lucht. En het is prima. En het is ook wel eens goed om gewoon eventjes in huis bezig te zijn.
0: Ja, zo is het. Hey, als radio lekker aan. Je puzzelde mee met ons vanmorgen. Nou, zo zie je, val je ook nog in de prijzen vandaag.
1: Ja, leuk.
0: Ja, wat voor woord kwam er uit die 10 letters die je gaf aan het begin van dit uur?
1: Maancyclus.
0: Was hij moeilijk?
1: Ja en nee, want ik had eigenlijk nog nooit van het woord gehoord. Of dat één woord was. Ja. Dus,
0: maancyclus, ja. Dat is gewoon één woord hoor. Dat is een beetje, ik had er al als hint erbij gegeven, iets met de ruimte had het te maken, hè?
1: Ja, maar dat was nadat ik het ingestuurd
0: had. Oké, okay. Goed. Ja, want morgen hebben we namelijk volle maan. Ja, dat is een cyclus, hè. Dus elke 30 dagen ongeveer, dan kun je dat aanschouwen als het een beetje helder is.
1: Ja.
0: En als het goed is, gaat dat vannacht goed lukken, want we hebben een heldere nacht. Dus als je ervan houdt, dan zou ik zeker even proberen om even uit het raam te koekeloeren naar die mooie volle maan.
1: Ja, nou.
0: Ja? Okay. Bij deze als tip meegegeven. Dan hebben we nog een mooie prijs om weg te geven. Wat zou je willen hebben als cadeautje? We hebben de koeltas of een notitieboekje. Heb je liever een puzzelboek of een shopper? Of een schort?
1: Ik ga
0: voor
1: het puzzelboekje.
0: Puzzelboekje. Oké, gaan we die naar je toesturen. Ik dank je voor het meespelen. Iedereen die heeft meegedaan de eerste ronde. Straks nog meer na 11. En een fijne dag. Dag Eelkje.

0: geleend uit de jaren 60 van Sonny & Cher. En nu dus UB40 en Chrissy Hynde van de Pretenders. Maancyclus, dat zochten we dus in de eerste ronde van Woordbouwer. En als je dan 's nachts toevallig toch wakker bent, bijvoorbeeld door de muggen in je slaapkamer, dan is het toch nog wat vertier als je naar buiten kijkt met die volle maan die dus vannacht te aanschouwen is. Met daarbij ook al die mooie sterren en ergens ook verstopt Elvis.
1: Oh, it was a kiss. Ooh, what a kiss it was, it really was, such a kiss.
0: Om te zoenen, deze hebben we zo meteen om 11:15. En dit is ook een lekkere oude uit de jaren 60 nog even tot aan het nieuws. Hier zijn de mama's en de papa's.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kosten 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Hot town, summer in the city, back of my neck.

Wakker worden mag wel iets later nu, want het is vakantie. Als je tenminste de slaap kan vatten met de hitte en de muggen. Wham met uitroepteken en de muziek van Radio M Utrecht. M bij de koffie noemen we het. Eens even kijken of er ook nog een M zit in de tweede ronde van woordbouwen. Jazeker. 11 letters zijn er, dus die kun je meteen even noteren. Die M van Maria. Dan hebben we de A één keertje. De L zit erbij. 2 keer een I. De R 1 keer. 2 keer de C. De F mag je noteren. Ook nog een E. En de T van Tinus. Nou, spelen dus zonder de P van Pieter. Als je van deze 11 letters een mooi woord kan maken, het juiste woord, dan zou je nog in de prijzen kunnen vallen voor 12 uur. Een van de leuke cadeautjes die we hebben in ons winkeltje. Als beloofd zometeen Elvis. We hebben ook een lekker zomershitje van Root Syndicate, van de reclame, weet je nog. En dit is La Belle.

Van Eva Apeldoorn bellen, Roots Syndicate. Eigenlijk ook al een heel oud liedje, dit. Nigel 5. Dat is leuk, want de bijdrage van The King is eigenlijk ook al een veel ouder nummer. Want het is kwart over, dus daar is hij weer. 1960 was het jaar waarin Elvis terugkwam uit dienst. En toen verscheen ook de LP Elvis is Back. En op dat album staat ook het liedje wat ik vandaag ga draaien. En het werd al in de jaren 50 opgenomen, onder andere door Johnny Ray. En die deed het zo. It was a night. What a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Ooh, how bright it was. It really was such a night. De Drifters namen het op en Clyde McFetter. Maar het grootste succes was uiteraard voor Elvis. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: De darts waren dat, net als André Hazes daarvoor. En Elvis, ook goed in het recyclen van oude hits. Comeback My Love was dat. En zometeen na 11:30 hebben we deze. Casey and the Sunshine Band. Het beste onder de zon bij Radio M Utrecht. En die zon en droogte zorgen ook voor problemen, horen we veel in het nieuws. Direct is Casper de Weer. Het pontje naar Culemborg vaart bijvoorbeeld niet meer. Daar hoor je zo meteen meer over.
1: Thank you.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, een app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: Het nieuws van 11:30 met Casper Kooij begint in de rechtbank.
11: De man die 3 maanden geleden in Utrecht in brand werd gestoken terwijl hij in een rolstoel zat, heeft op 20% van zijn lichaam zware brandwonden. Het slachtoffer kon toen geen kant op. Er was sprake van levensgevaar, zegt de rechtbank tijdens de voorbereidende zitting tegen 2 verdachten. Die waren er niet bij, die zitten in een psychiatrische kliniek en moeten daar voorlopig blijven. De zaak begint op z'n vroegst over een paar maanden. Vanaf vandaag kunnen inwoners van Amersfoort een nieuwe lening aanvragen om hun huis te verduurzamen. Daar is 3 miljoen euro voor opzij geschoven. Je kunt daar tot 50.000 euro lenen voor onder meer isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. En de rente die is gunstig, maximaal 2%. Regisseur en actrice Halina Rijn krijgt dit jaar een Gouden Kalf. Het is een ereprijs als erkenning voor haar bijdrage aan de Nederlandse film en haar werk in Amerika. De onderscheiding wordt in de herfst uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En het pontje tussen Schalkwijk, Everdingen en Culemborg vaart niet. Er staat te weinig water. In deze tijd vaart hij altijd, met vooral toeristen aan boord. Wanneer er weer gevaren wordt, is nog niet duidelijk. Het blijft voorlopig droog. Zo ook vandaag, en het is ook zondag. Vanmiddag stapelwolken en zo'n 28 graden. Morgen 33.
10: Dus geen goed nieuws voor de pontjes, als ik zo hoor. Nee. Dankjewel Casper, tot later weer.
11: Later.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
0: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Dat is muziek waar we graag een likeje bij zetten, toch, Corny?
1: Zeker, een duimpje omhoog.
0: Zeker. Ja. Casey and the Sunshine Band met muziek uit een hele warme zomer ook. In 1975 was dat. That's the way I like it. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Over een klein half uurtje dan weer aan tafel, want ook jij werkt lekker door. Net
1: zeker.
0: Als hier de rest van de redactie in de vakantie. Met toch ook deze zomer bijzondere en leuke en interessante gasten, hè?
1: Zeker wel. Heb jij die vuurbal gezien, vrijdagavond?
0: Nee, ik heb hem zelf niet gezien, maar... Ik had het net over de volle maan van de komende nacht. Maar als je soms 's nachts wakker bent, kun je mooie dingen zien aan het zwerken.
1: Ja, dat is ook zo. Nou, we gaan eventjes bellen met Govert Schilling. Hij is wetenschapsjournalist. We willen er eigenlijk wat meer van weten. Wat was het nou? We weten inmiddels dat het een satelliet is. Maar ja, als je denkt dat er tienduizenden satellieten in de aarde of boven de aarde rondzweven. En er kan wel eens wat meer naar beneden komen. Nou, wij willen daar wat meer van afweten. Schijnt trouwens niet heel gevaarlijk te zijn, want het verdampt gewoon in de dampkring. Maar goed, toch wel even leuk om bij stil te staan.
0: Maar toch in deze rumoerige wereld schrik je toch eventjes, hè? Van nou, wat komt eraan?
1: Ja, nou ja, heel veel sterrenkundigen zijn daar helemaal niet blij mee, want ze vervuilen namelijk het zicht naar de hemel. Ja. Als je door een telescoop naar boven kijkt, dan zie je niet alleen sterren, maar je ziet ook al die satellieten. Dus dat is eigenlijk een soort van luchtvervuiling, lichtvervuiling. Ja. Nou, daar gaan we het even over hebben. En daar gaan heel veel mensen op reis en die nemen dan hun huisdier mee, hond of kat. Ja, wat komt er allemaal bij kijken? Dat is ook net zoals met de auto. In verschillende landen heb je daar bepaalde regeltjes voor. Zo moet er in sommige landen moet je hond gemuilkorfd zijn. Mm. Ze hebben een paspoort nodig. Je moet op je inentingen letten. Je hebt in het buitenland andere diertjes. Denk aan zandvliegen en dat soort gezelligheid. Nou ja, daar gaan we het ook over hebben.
0: Ja, het is maar de vraag of je huisdier het allemaal wel fijn vindt om dan mee te gaan. Hè?
1: Nou, dat is ook een goede vraag. Ja, jij denkt misschien als baasje dat is leuk, maar vindt Vicky het zelf wel leuk?
0: Ja, in zo'n kennel wat we gisteren hoorden bij Anne gistermorgen. Dat weet ik niet of een hond of katten dat allemaal leuk vinden om daar heel lang te zijn. Maar meenemen is ook wel een goed vraagteken.
1: Ja, zo is het. Maar dan moet je wel aan een paar zaken denken. En Martijntje die zet dat vanmiddag allemaal op een rijtje.
0: Zometeen dus beesten in het nieuws ook,
1: ja,
0: bij Corny aan tafel.
1: En sterren en beesten.
0: Tot zo.
1: Hoi.

0: heeft die dosie Biggie McIntyre. Tweemaal vandaag dubbel goud. Ook nog een kleine ode aan Biggie John Diamond, die begin deze maand overleed. Legend of Xanadu was dat. Goedemorgen, Joke.
1: Goedemorgen.
0: Met Edwin van Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Hebben wij verbinding met Zevenhoven, als het goed is, hè?
1: Helemaal.
0: Ja, gezellig dat je er weer bij was vanochtend om mee te puzzelen met ons.
1: Nou, ik doe het wel vaker, hoor.
0: Ja, ik zie je naam wel vaker voorbij komen, maar het was alweer even geleden dat je ook in de prijzen viel.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dan mag je een poosje niet meedoen, maar...
0: En dat weer dat weerstation, dat je doet het nog steeds goed, wat je gewonnen hebt vorig jaar.
1: Ja, zeker, ja.
0: Wat geeft die aan op dit moment?
1: Zonnig,
0: ja. Ja, en de temperatuur is goed, maar het is vooral binnen, hè?
1: Ja.
0: Kun je het een beetje koel houden?
1: Jawel, dat gaat wel, dat lukt wel.
0: Okay.
1: Gordijnen dicht, alles dicht, en dan gaat het wel.
0: Het is wel een beetje ongezellig, maar dan hou je het wel wat koeler binnen inderdaad, als je dat doet.
1: Ja.
0: Heb je verder nog wel plannen om er even op uit te gaan vandaag?
1: Ja, ik ga vanmiddag, dinsdagsmiddag is altijd mijn zwemmiddag. Dus ik ga straks lekker naar het zwembad.
0: Ik hoop wel een buitenbad.
1: Nee, het is een binnenbad. Nee. Maar we gaan altijd met een koppeltje en daarna even een bakkie doen. En even gezellig.
0: Nou, leuk.
1: En meteen even sporten.
0: Ja, precies. We blijven lekker ook in beweging. Heel belangrijk. En we hadden ook wat hersengymnastiek nog in petto vanmorgen. Met woordbouwer, twee rondjes wat we deden met de puzzel. En ik gaf 11 letters aan het begin van dit uur. En jij gaf als een van de velen ook het goede woord door.
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: Filmactrice.
0: Ja, want vandaag is Monique van de Ven jarig. Ze is 74 geworden, dus we dachten dat is wel een mooi woord voor het spelletje. Bij deze van harte.
1: Dankjewel.
0: En ik mag een prijsje naar je toe sturen. Neem aan dat je het lijstje wel voorbij hebt horen komen, een paar keer.
1: Ja, ik hoor het regelmatig voorbij komen. Maar
0: zit er iets bij? Ja, koeltas misschien, of een puzzelboek, of een shopper. Of een schort.
1: Een schort, dat vind ik leuk.
0: Gaan we die naar je toe sturen. Veel plezier ermee, Joke.
1: Dankjewel.
0: En zwem ze.

En eigenlijk ook nog een verwijzing naar Elvis, dit, hè. Full Such As I, Heartbreak Hotel kwam onder meer voor in de tekst. En eigenlijk een liedje van Neil Sedaka en tevens een eerbetoon aan hem meteen. Eruption was dat, One Way Ticket. Vanmiddag ook weer een retourtje, jaren 60, daar ben ik graag nog even bij terug. Maar we gaan eerst lunchen aan tafel zometeen met Connie. Je huisdier mee op vakantie en Govert Schilling over de vuurbal die vorige week te zien was boven Nederland.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje van.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De twee mannen die verdacht worden van het in brand steken van een man in een rolstoel een paar maanden geleden in Utrecht moeten voor psychisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. En het slachtoffer heeft 24 uur per dag pijn. Dat bleek allemaal tijdens de voorbereidende zitting in de rechtbank vandaag. En vanaf vandaag kunnen inwoners van Amersfoort een gunstige lening aanvragen om hun huis te verduurzamen. Denk aan zonnepanelen en isolatie. En dan hebben we nog dit. Als die het doet? Nee, dat niet. Nou, ik wil bijna zelf gaan zingen, maar dat zal ik maar even niet doen. Ik wilde een klein zonnepanelen en isolatie. En dan hebben we nog dit. Als die het doet? Nee, dat niet. Nou, ik wil bijna zelf gaan zingen, maar dat zal ik maar even niet doen. Ik wilde een klein stukje van een hitje laten horen. Een Utrechtse hit. Ik mis me Slippy, heet hij. De man achter deze hit is overleden. Cor van Zijl. Je hoort er zo meteen meer over om 12:30.
7: Ik kan niet wachten. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 staat een korte vertraging. Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Nieuwerbrug. 4 minuten door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Muziek uit Zweden komt er zo aan.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
13: De zomer vier je bij ons.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Machine uit Zweden, 1975. Honey, honey. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Leuk dat je er weer bij bent. Het lunchprogramma op Radio M Utrecht. Eet smakelijk als je aan de boterham zit. Wat gaan wij vandaag doen? Misschien ga jij op vakantie en denk je eraan je huisdier mee te nemen. Een hond of een kat. Maar dan moet je wel op een paar dingen letten. Dat zegt ook onze dierenarts Martijntje van der Veer uit Den Dolder. Er zijn echt wel wat tips. Zo heeft een huisdier ook een geldig paspoort nodig. Inentingen. En net zoals als je met de auto naar het buitenland gaat. Wij nodigen altijd de ANWB uit. In bepaalde landen moet je bijvoorbeeld, een bepaald ding in je auto hebben. En in een ander land hoeft dat dan weer niet. Dat is met dieren idem dito. Dus goed om even te luisteren. Als je met je dier op vakantie wil met de auto. Tussen 1:30 en 2:00 hoor je daar meer over. En wie afgelopen vrijdag in Utrecht rond een uurtje of 10:30 in de avond toevallig naar de lucht keek. Misschien heb je hem gezien, een vuurbal die door de hemel vloog. Het was een van de tienduizenden satellieten die zich in het heelal bevinden. Wij willen daar meer van af weten. Dus zometeen ga ik maar eens even bellen met Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Die weet er alles van.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: kan hij mooi fluiten, die man. Otis Redding en The Duck of the Bay op Radio M Utrecht. 11:45 is het. Misschien heb je hem wel gezien. Afgelopen vrijdagavond rond, nou wat zal het zijn geweest, 10:30. Een vuurbal, hè? Die vuurbal die door de hemel vloog. Nou, geen UFO, geen raket. Het was een van de tienduizenden satellieten die zich in het heelal bevinden. En die dus terugkeerde in de atmosfeer. Nou, het zag er wel spectaculair uit. Experts daarentegen, die maken zich zorgen. De satellieten, veelal geproduceerd door commerciële bedrijven als Elon Musk, die zorgen ook voor een hoop lucht- en lichtvervuiling van de sterrenhemel. Nou, daar willen we meer van weten. Ik heb aan de lijn wetenschapsjournalist Govert Schelling. Dag Govert.
1: Ja, goeiedag.
0: Hi, heb jij hem gezien, die vuurbal?
1: Nee. Nee, dat was nou heel vervelend. Wij waren vrijdagavond op bezoek bij vrienden van ons in De Bilt. En ik denk dat het op het moment was dat wij afscheid namen. En ik heb niet omhoog gekeken. Had ik het maar gedaan, want het moet een spectaculair...

0: gezicht geweest zijn.
1: Ja, en je hebt natuurlijk geen idee welke satelliet dat was, want dat zijn er zoveel tegenwoordig.
0: Ja, er zijn enorm veel satellieten in een baan op de aarde. En ja, op een paar honderd kilometer hoogte is er toch nog een heel klein beetje dampkring. Dus daar worden ze langzaam door afgeremd. En uiteindelijk kan zo'n satelliet dan in de dampkring naar beneden komen en verbranden.
1: Ja.
0: En van deze was het wel bekend dat dat een keer zou gaan gebeuren. Het was een van de Starlink-satellieten van Elon Musk. Maar dat weet je niet tot op het uur nauwkeurig. Dus we hebben geluk gehad dat het vanuit Nederland zichtbaar was. Het was puur toeval.
1: Ja, en kan u wel eens op aarde terechtkomen, of een stuk daarvan?
0: Nee, deze satellieten zijn daar te klein voor. Dus ze komen onder een schuine hoek de dampkring binnen. Dan vallen ze eerst in brokstukken uiteen door de hitte van de wrijving met de luchtlagen. En uiteindelijk verdampt en verbrandt dat allemaal. Dus er komen geen brokstukken op aarde terecht. En aan de andere kant, en dat is dus wel vervelend, er komen wel metaaldeeltjes en plasticdeeltjes blijven achter in de dampkring. En die dwarrelen heel langzaam naar beneden.
1: Ja.
0: Dus je hebt toch wel last van milieuverontreiniging.
1: Ja, want er is best wat over te zeggen. Sterrenkundigen en natuur- en milieuorganisaties, die zijn daar niet zo blij mee, toch?
0: Nee, en dat is heel logisch, want er is niet alleen bij die enorme hoeveelheid lanceringen komt veel uitlaatgassen en dampkringvervuiling vrij. En dan ook weer bij de terugkeer van die satellieten. Dus het is echt een milieuprobleem. Maar daarnaast komt er ook nog bij dat al die satellieten in de baan om de aarde, die zijn misschien met het blote oog meestal niet goed zichtbaar, maar als je een foto van het heelal maakt met een grote telescoop, zoals beroepssterrenkundigen doen, dan zie je op elke foto die lichtsporen voorbij trekken. Dus je kunt bijna het heelal niet meer goed bestuderen.
1: Nee, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. En dan, ja, misschien een beetje filosofisch op dit tijdstip, maar waar eindigt dat? Want die satellieten, die helpen ons wel. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de weg heel goed vinden tegenwoordig. Maar ja, waar is het eindig?
0: Ja, het is een groot probleem, want we kunnen inderdaad niet meer ons voorstellen dat we een leven hebben zonder ruimtevaart. Voor weersvoorspellingen, voor communicatie, voor navigatie, voor aardonderzoek. We kunnen niet meer zonder satellieten, dat is heel duidelijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar we moeten, denk ik, toch ons realiseren dat we daar een grens aan moeten stellen om dit soort problemen tegen te gaan. En dat gebeurt nu niet. En het punt is een beetje dat Amerikaanse bedrijven, die moeten toestemming vragen voor het lanceren van satellieten aan een Amerikaanse overheidsorganisatie. En die kijkt alleen maar naar of iets wettelijk is toegestaan of niet.
1: Ja,
0: en die regels en die wetten die zijn gemaakt in een tijd dat niemand bedacht dat er duizenden satellieten gelanceerd zouden worden.
1: Ja.
0: Dus ja, ze krijgen toestemming en er wordt gewerkt om te kijken of we die wet en regelgeving kunnen aanpassen. Maar dat is een heel langdurig traject, dus we lopen wel een beetje achter de feiten aan.
1: Dan wat anders. Jij vertrekt zaterdag naar Spanje. Daar is binnenkort een totale zonsverduistering.
0: Ja, dat klopt. En dat is heel bijzonder, want die verduistering die is op woensdagavond 12 augustus. Dus dat is morgen over 2 weken. En die verduistering is totaal in het noorden van Spanje. Daar schuift de maan helemaal voor de zon langs. En dan wordt het even helemaal donker en dan zie je die prachtige stralenkrans.
1: Ja.
0: En dat is de eerste keer sinds 1999 dat er op het vasteland van Europa zo'n totale verduistering zichtbaar is. En ja, daar hebben we dus een hele tijd op moeten wachten dat dat weer bij ons in de buurt is. En ja, het is vakantietijd. Het is met de auto 2 dagen rijden. Dus ja, ik denk, we moeten toch maar naartoe.
1: Oh, wat goed zeg. En is die ook in Nederland te zien dan, 12 augustus?
0: Ja, in Nederland zitten we natuurlijk een stuk noordelijker. Dan kijken we een beetje vanuit een andere hoek tegen de maan aan. En dan zien we de maan niet recht voor de zon langs gaan, maar een heel klein beetje scheef. En dan blijft er tijdens het maximum nog een stukje zon over.
1: Ah, ja.
0: Dus ongeveer 90% van de zon wordt verduisterd. En dat is genoeg om te merken dat het dan echt merkbaar donkerder wordt.
1: Ja.
0: Het lijkt dan aan het eind van de dag alsof het even begint te schemeren. En na een tijdje komt de zon weer helemaal tevoorschijn. Dan wordt het weer licht en daarna gaat hij onder en dan begint de echte schemering.
1: Goed, Govert, dank je wel dat je dit even aan ons wilde uitleggen weer.
0: Nou, veel plezier met kijken, want het wordt echt een mooi verschijnsel.
1: We gaan kijken. Dank je wel en jij een goede reis dan, hè?
0: Dank je wel.
1: Dag, Govert.

0: De Hollies op Radio M Utrecht. De zomer vier je bij ons. Met zometeen de eerste ronde van het spelletje De Stem van M. En eerst zo het nieuws met Annemarie.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30. Tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Te beginnen met een man die 3 maanden geleden in Utrecht in brand werd gestoken.
11: Ja, dat gebeurde terwijl hij in een rolstoel zat. En hij heeft 24 uur per dag pijn. Op zo'n 20% van zijn lichaam heeft hij zware brandwonden. Het slachtoffer kon geen kant op en was in levensgevaar, zei de rechter vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak. De 2 verdachten waren niet aanwezig. Ze moeten naar het Pieter Baan Centrum voor gedragsonderzoek. De inhoudelijke rechtszaak tegen hen begint op zijn vroegst over een paar maanden. En je kunt het je haast niet voorstellen met deze temperaturen, maar de spoorbeheerder is deze zomer bezig met de winter. Volgens ProRail in Utrecht bleef afgelopen winter de dienstregeling beter draaien dan een paar jaar terug, maar werden ook de zwakke plekken zichtbaar en die worden daarom nu aangepakt. Onder meer de wissels en de informatievoorziening bij storingen worden verbeterd. 6 studenten maken kans op een prijs van de Universiteit Utrecht. Een van de genomineerden ontwikkelde een onderzoeksmethode waardoor er minder proefdieren nodig zijn. En een andere student deed onderzoek naar het ontstaan van bewustzijn. Ja, ook zijn er nominaties voor een platform dat mensen in nood helpt en een app die de veiligheid van vrouwen moet verbeteren. De prijs wordt aan het eind van deze zomer uitgereikt. En Cor van Zijl is overleden. Hij werd bekend met het duo Toos en Cor. Eind jaren 80 hadden ze een Utrechtse culthit te pakken. Ik mis mijn slippie.

0: de muziek dus. Maar Cor van Zijl had later ook een handel in tweedehands witgoed. Hij had hartproblemen en overleed afgelopen weekend. Cor van Zijl was 81 jaar. En op onze site en app lees je nog een portret van de man. Onder meer Bingo FM-collega Fred Siebelink vertelt daarin over hem. Kijken we nog even naar het weer. Veel zon en soms wat wolken vanmiddag. Het blijft droog met weinig wind. En de temperatuur loopt op naar zo'n 28 graden.
1: Dankjewel.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
5: Lekkere van Albert.
3: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
6: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Chris Montes op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de eerste ronde van de Stem van Emmen. Dan maak je kans op onze portable radio donderdag aan het einde van Aan tafel. Dan gaat hij eruit. En nu Shanna Spiro. Een Engelse pop, jazz, zangeres. 20 lentes jong, begon eigenlijk op haar 10e al nummers te schrijven, geïnspireerd door jazzmuzikanten zoals Etta James en Frank Sinatra. En dit is weer zo'n voorbeeld. Na het delen van diverse muziekvideo's op TikTok, ja, dan breek je door. Heel veel mensen die hebben dat gezien. En dan zijn hier al die hits op een rij. Dit is er ook eentje. Shanna Spiro, Material Lover.

0: Jenna Sparrow en boom, Material Lover.
1: De stem van M.
0: 10:30, tijd voor het spelletje. Zo makkelijk om mee te doen, hè? Gewoon even je radio een tikkie harder zetten, waar je ook zit, op de camping, in je caravan, tent, balkon of ergens anders buiten Nederland. Kan natuurlijk ook. Want je kunt hartstikke mooi meeluisteren op de site van RTV Utrecht. Te winnen een mooie prijs, namelijk onze portable radio. Goed luisteren. En als je het weet, dan mag je mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Even met je naam en je telefoonnummer erbij. Goed, daar komt hij.
2: Het is niet zo dat ik er wakker van lig.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen hoor je het uitgebreide weerbericht. En dit is de Sandy Coast.

0: Fit uit 1982. Goedemiddag. Ja, en het oerwoud is het misschien wat koeler tussen al die bomen, Gita. Maar hier in de stad Utrecht en sowieso in de provincie, het wordt warm, hè?
1: Ja, het wordt warm. En dan inderdaad, dan merk je gelijk in de zomer dat versteende gebieden, ja, dan is het gewoon steeds lastiger in hoogzomerse periodes met hitte en de zonneschijn erop. Dat wordt gewoon veel al bakken. En als je het bos in gaat of zelfs een park inloopt, dan merk je eigenlijk de verkoeling al. Dus ja, dat is een tip die iedereen waarschijnlijk al ter harte heeft genomen. Het is inmiddels op de meeste plekken al 25 graden. En de richting is 28 graden vanmiddag. Ja. En hebben we veel zon al achter de rug, veel zonuren. Staat ook nog een stevige zuidwestenwind. Een stevige, een beetje een vlagerige windkracht 3. Maar die gaat denk ik de komende uren ietsjes afnemen. Dus er komt wat minder wind. We komen iets dieper onder een hoge drukgebied terecht. En er is veel zon. Er kunnen ook af en toe eens wat wolkjes voorbij drijven of een paar stapelwolken ontstaan. Maar ja, de hoofdrol blijft voor de zon.
0: En dan morgen wordt het nog even een tandje warmer.
1: Ja, dan gaan we echt de 33 graden in. Na een nacht met op veel plekken een graad of 17... gaan we natuurlijk als een speer richting de tropische temperaturen. Wat zeg je?
0: Ja, dat is bijna een verdubbeling van de temperatuur.
1: Ja, 33, dat is het richtpunt. Dat gaat dus inderdaad ook heel snel. Er is ook veel zon morgen. Eigenlijk geen bewolking, geen stapelwolken in ieder geval. Misschien wat van die hooggehangende wind. Veren. Ja, een op en top zomerse, tropische dag. De zoveelste van deze zomer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze zomer hoge ogen gaat gooien om bovenaan in de top terecht te komen van warmste zomers ooit.
0: Ja, en dan donderdag. Hoe gaat die dag eruit zien?
1: Ja, donderdag ook. Er komen een paar wolken waarschijnlijk langzaam onze kant op. Maar het zijn er maar een paar, een beetje hooghangend. Echt van die zomerwolken. Geen stapelwolken, maar een beetje wat de zon soms wat flats maakt. Een rustige start met in de steden denk ik een graad of 19 naar 20. Hè, als we uit de nacht komen naar donderdag toe. Gaan we naar 28 tot 30 graden toe. In de loop van de dag steekt namelijk een westelijke wind op. Die gaat die temperatuur wat temperen. Als die westelijke wind iets later pas opsteekt, dan komen we op meer plaatsen nog aan de 30 graden. Als die wat eerder opsteekt, wat later. En je zult ook verschillen zien tussen het westen van Midden-Nederland en meer de regio's richting Gelderland bijvoorbeeld.
0: Ja. En dan verder, de vrijdag en het weekend, wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, blijft zomeren, zeg maar. Waarbij de wind rustig is, soms uit het noorden waait, dan weer uit het zuiden lichtjes. En omdat die op de vrijdag en zaterdag wat meer die noordwesthoek kiest, worden de temperaturen wat schappelijker. Ik denk dat veel dagen op zo rond de 25 graden liggen. De vrijdag, zaterdag, misschien ook deels zondag. Vrijdag misschien een bui, jawel. Vrijdag, dat etmaal van vrijdag heeft de grootste kans op een paar buien. Misschien een onweersbui, maar vooral wat lichtere buien. En zaterdag en zondag is het dan weer droog. En zeker zondag en maandag hebben dan weer de potentie in zich om weer even te pieken qua temperatuur.
0: Dus vooral is het morgen en overmorgen het hoofd een beetje koel houden.
1: Ja, dat is het. IJsjes eten.
0: Zoek de koelte op.
1: Ja.
0: Goed, Gieten, dankjewel. Horen wij jou vanavond weer in Utrecht Komt Thuis.
1: Zeker, ik ben weer bij Koop.

Lekkere muziek, hè? De zomer viert je bij ons met Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Misschien staan de koffers al bij jou klaar en kan de vakantie beginnen. Maar dan komt zo'n moment van afscheid. De kat wordt liefdevol toegesproken. De hond krijgt nog even een aai over de bol. En dan gaat de deur dicht. Maar wie dat niet over zijn hart kan verkrijgen en zijn huisdier mee de grens overneemt, doet er volgens dierenarts Martijntje van de Veer uit Den Dolder goed aan om zich wel op tijd voor te bereiden. Want wat blijkt, ook een huisdier moet een geldig paspoort hebben. En hoe zit dat toch ook allemaal weer met de inentingen? Mocht je in eigen land blijven, komen weer een paar hete dagen aan, hoorden we net nog van Gita. Hoe zorg je voor verkoeling? En dan heb je ook nog landen waar bepaalde restricties zijn. Er zijn landen, daar moet een muilkorf op. En dan ook de vraag nog, kunnen dieren wagenziek worden? Kortom, we hebben nog een heleboel vragen voor Martijntje van de Veer. Die heeft allemaal tips waar je dus rekening mee moet houden als je je huisdier mee op vakantie neemt. Dat hoor je zo meteen in het tweede uur van Aan Tafel. En we spelen natuurlijk ook weer de tweede ronde van De Stem van M. Met allemaal fijne muziek. Kortom, blijf lekker luisteren. Eet smakelijk en heel graag tot zometeen.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er een neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De krant Kiev Independent schrijft dat een staalfabriek zo'n 55 kilometer van Moskou een van de doelen was. De afgelopen weken valt Oekraïne ook geregeld distributiecentra aan in Rusland. Hier zouden goederen worden opgeslagen die in de oorlog gebruikt worden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het kabinet doet niet genoeg om tegemoet te komen aan de eisen van de rechter in een klimaatzaak over Bonaire. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van het eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk vandaag moest het kabinet meer duidelijkheid geven over hoe dat doel bereikt kan worden. Maar dat is niet gebeurd, blijkt uit vragen van de NOS. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt dat het kabinet op Prinsjesdag met plannen komt, maar dat is veel later dan wat de rechter eiste. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En jij bent de Annemarie voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, heeft nog altijd 24 uur per dag pijn. Hij liep zware brandwonden op. Er zijn beelden van het incident, bleek vandaag in de rechtbank. En we horen daar zo meteen verslaggever Iris Tasseron over. In Breukelen dreigen ouders naar de rechter te stappen omdat kinderopvang Basker plotseling sluit. En dat gebeurt al over 5 weken. En volgens de ouders is dat veel te kort dag om nieuwe opvang te regelen voor hun kinderen. En de gemeente Veenendaal dan waarschuwt voor bedrijven die zich voordoen als partner bij het verduurzamen van woningen. Ze komen bijvoorbeeld aan de deur en zeggen dan dat subsidie alleen via hen geregeld kan worden. Maar dat klopt niet. Nou, hoe het wel zit, hoor je zo meteen om 1:30.
9: Dankjewel Annemarie. Verkeersinformatie dan gemeld door de ANWB. Met de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 9 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Aan tafel zit zo Martijntje van der Veer, want wat blijkt, 1 op de 3 mensen neemt hun huisdier mee op vakantie. En waar moet je dan op letten? Dat hoor je zo.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.

0: De zomer vier je bij ons. Mink de Vil, Demonciada Corazon was dat. Het is 9:09.
1: Aan tafel.
0: We hebben veel zomerse onderwerpen in aan tafel. Ja, misschien staan bij jou de koffers ook al klaar om op vakantie te gaan. En wat blijkt? 1 op de 3 neemt het huisdier mee. Ik neem aan dat dat veelal honden zijn. En waar moet je dan op letten als je met de hond of de kat op vakantie gaat? Want ook een huisdier moet een geldig paspoort hebben. En hoe zit het ook allemaal met inentingen? Er komen hete dagen aan. Waar moet je rekening mee houden? Wie kan dat beter uitleggen dan onze eigen dierenarts Martijntje van de Veer uit Den Dolder? Hartelijk welkom.
2: Ja, leuk weer.
0: Ja, en wij doen dus een keer geen dierenspreekuur.
2: Nee.
0: Daar kennen we elkaar vooral heel goed van. Ik wilde eigenlijk beginnen met een fragment. En dan moet ik er wel even bij zeggen, dat is een oud fragment uit 1978.
3: Over de liefde tussen mens en dier zijn boeken volgeschreven. Maar het gebeurt vaak dat zo'n liefde niet langer dan 11 maanden duurt. Want als hun vakantiemaand aanbreekt, zetten zeker zo'n 10.000 zogenaamde hondenliefhebbers hun troeteldier ergens op een afgelegen plaats uit de auto. Als ze terug zijn van vakantie, dan kopen ze wel weer zo'n wegwerphond.
0: Nou ja, dat is gelukkig lang geleden. Ik beschik er een beetje van. Gebeurt dit nou nog veel, dat mensen als ze op vakantie gaan hun hond aan een boom binden?
2: Ja, ik hoor het heel weinig. Er zullen geheiddieren gevonden worden die naar een asiel worden gebracht. Maar de meeste honden zijn gechipt, dus dan komt de eigenaar vaak wel boven water.
0: Ja.
2: En katten zal het misschien wel eens gebeuren. Dat is natuurlijk wat minder bekend. Waar het wel veel bij gebeurt nog steeds is helaas bij knaagdieren, konijnen, waar mensen gewoon geen opvang voor regelen. En die dan hebben, ja, wat moeten we ermee? En dan zetten ze ze buiten in het bos. En ja, die dieren kunnen vaak helemaal niet overleven, omdat ze gewend zijn om dagelijks eten en drinken te krijgen.
0: Ja.
2: Dus dat is niet zo oké.
0: Okay. Niet doen? Klopt dat een beetje wat ik zei? Dat 1 op de 3 mensen hun huisdier meeneemt op vakantie?
2: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, want de andere helft laat, of er is natuurlijk misschien een derde wat zijn dier thuis laat. Waardoor mensen in huis komen die het verzorgen, of familieleden, of vrienden. En er is ook een deel wat naar het pensioen gaat. Dus die hebben speciaal naar een dierenpension waar ze opgevangen worden. Ja.
0: En ik neem aan dat dat veelal honden zijn, toch? Die meegaan.
2: Ja, de meeste honden gaan mee. Katten gaan ook wel eens mee. Ja. Het moet licht een beetje van de kat. Ik heb zelf ooit een kat gehad die heel makkelijk meeging. Ontzettend leuk beest. Maar een kat vindt het meestal niet zo geweldig om uit zijn natuurlijke habitat weggehaald te worden. Die kan je beter thuis laten.
0: Ja. Het is druk, zei je net, in de praktijk. Zijn dat vooral inentingen en zo dan?
2: Ja, zeker. Het is sowieso altijd het voorjaar, zomer. Zijn er op een of andere manier schaffen mensen dan heel veel dieren aan. En die komen dan jaarlijks terug voor de vaccinatie. Dus die hebben we sowieso altijd al. Maar vaak voor de vakantie moet er nog van alles geregeld worden. De rabiesvaccinaties. Heel veel dingen met huidproblemen. Omdat het warm is. Hebben veel meer dieren last van jeuk, parasieten. Die veel dieren gaan zwemmen. Dus we zien ook heel veel oorklachten.
0: Oh ja.
2: Allerlei andere dingen die in de zomer veel voorkomen. Maar het is altijd een drukke periode. Ja.
0: Nou had ik een paar weken geleden iemand van de ANWB. Waar je op moet letten met je auto naar het buitenland.

0: rek, een hondenrek achter bij de, ja, bij de kofferbak, zeg maar, bij de, aan de achterkant.
1: Ja.
0: Want het is super belangrijk als je remt, dat je hond natuurlijk niet door de auto vliegt. En dat je hond zich niet bezeert, maar ook niet dat hij voor jou komt. Dus
1: nee.
0: Dat is wel heel belangrijk. Ja.
1: Ja, en zijn er nog andere regels? Dus ik las bijvoorbeeld dat in landen ook de regels strenger zijn dan in Nederland. In Groot-Brittannië en Noorwegen. Daar moet een hond 1 tot 5 dagen voor vertrek weer worden ontworpen.
0: Ja, ja, en dat moet zelfs officieel worden aangetekend door een dierenarts die dat gezien moet hebben dat gedaan is of die dat toegediend heeft. Dat is zo omdat in die landen de vossenlintworm niet voorkomt.
1: De vossenlintworm?
0: Ja, dat is een lintworm die wordt door vossen overgedragen. Die is ook gevaarlijk voor mensen. En in Noorwegen en Groot-Brittannië, zeg maar ook het hele, ook Ierland niet, komt die vossenlintworm niet voor. En dat willen ze graag zo houden.
1: Ja, ja.
0: Dus willen ze echt dat als honden binnenkomen dat ze ontwormd zijn.
1: En maar dat moet je aantonen dan waarschijnlijk?
0: Ja. Dus 1 tot 5 dagen voor vertrek is heel belangrijk. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En hoe zit het met muilkorven van honden?
0: Ja, in Frankrijk is bekend dat grote honden, dan moet je denken aan de, dat zijn 3 rassen, maar ik weet in ieder geval de Rottweiler, nou alle Staffordshires en Canicorsos en zo, die moeten allemaal voorzien zijn van een muilkorf. Die moet je altijd bij je hebben. Als je dat niet hebt en je wordt aangehouden, kun je een grote boete verwachten. En in andere landen niet zo gauw hoor, maar als je daar in ieder geval doorheen reist, maar bijvoorbeeld ook als je naar Spanje gaat of naar Italië, dat je weet als je zo'n hond meeneemt, dat je dat altijd bij je hebt.
1: Ja, en hoe zit het? Wij moeten altijd een paspoort meenemen op reis. Geldt dat ook voor huisdieren?
0: Ja, honden, sowieso moeten honden tegenwoordig een Europees paspoort hebben. Heel belangrijk dat daar de hond gechipt is. Dat aan de voorkant van het paspoort al je gegevens ingevuld zijn met een handtekening van jezelf. Dat is ook heel belangrijk, want dan is het paspoort pas rechtsgeldig. En als je de grens overgaat, ook al is het 3 landenpunt... of je gaat even van Zeeland naar België, moet hij eigenlijk gevaccineerd zijn tegen rabies. En dat wordt in dat paspoort aangetekend. Zo'n rabiesvaccinatie, zeg maar, dat is hondsdolheid, die is 3 jaar geldig. Maar je moet dat altijd 21 dagen voor vertrek gedaan hebben. Dus dat is heel belangrijk dat je dat allemaal op orde hebt. Dat is iets wat je echt op tijd moet regelen.
1: Maar waar word je dan gecontroleerd? Is dat hebt geen grensovergangen meer.
0: Ik hoor heel weinig dat mensen gecontroleerd worden. Maar als je gecontroleerd wordt, kan het zijn dat je dier in quarantaine moet of dat je rechtsomkeerd moet maken. En waar het zeker gecontroleerd wordt, eigenlijk altijd, is als je met de boot naar Engeland gaat of naar Schotland. Want daar staan ze ervoor om het te controleren. Die zijn daar heel keen op. Met name ook weer die ontworming. En ook dus naar Noorwegen vanwege die ontworming. Daar zijn ze ook bij de grens heel keen op. Maar ook als je bijvoorbeeld gaat vliegen met je dier, dan daar controleren ze het ook of dat gebeurd is.
1: Ik heb eigenlijk nog, want hoe gaat dat eigenlijk? Als je je hond meeneemt in een vliegtuig, gaan ze dan niet op de passagiersstoel?
0: Nee. Ik geloof dat een iets van 5 kilo is de grens, inclusief mandje.
1: Oh ja.
0: Als ze zwaarder zijn dan 5 kilo, dan moeten ze het ruim in. En dan is het heel belangrijk dat je een hele stevige bench hebt. Dat zijn speciale travel boxes voor dieren. En die moeten heel goed plastic gemaakt zijn. En ik heb ook een tip laten, want ik heb zelf ook wel eens met mijn hond in het vliegtuig gereisd. En toen zei iemand, we gingen toen vroeger nog van Rotterdam en dat was natuurlijk een heel klein luchthaven. En dan zag ik haar gewoon het vliegtuig ingaan, bij wijze van spreken. Maar het is heel verstandig dat als je aan boord gaat, dat je even aan de stewardessen vraagt, goh, klopt het dat mijn hond aan boord is? Want het gaat nog wel eens mis dat een dier de verkeerde kant op gaat of in een ander vliegtuig terechtkomt. En zij weten dat aan boord. Zij krijgen ook een briefje dat er een dier aan boord is. Dus dat kan je altijd even checken. En dat vond ik toen een hele goede tip. Want,
1: maar hoe is dat voor die honden eigenlijk dan? Dat lijkt me niet zo fijn om dat ruim in te gaan.
0: Je moet eigenlijk wel ook ver van tevoren laten wennen aan zo'n bench. Dat die bench fijn is om
1: en
0: in
1: veilig,
0: te slapen. Ja. En je moet daar kleedjes in leggen. Er wordt wel eens gevraagd van mogen we de hond sederen? Dus dat hij een beetje slomer is. Dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Want je weet nooit hoe zo'n middel uitpakt in de lucht.
1: Ja.
0: Maar als het voor een korte vlucht, het is te doen. Het is niet ideaal, maar op zich 24 uur in een auto als je een lange reis gaat maken is ook niet helemaal ideaal. Dus nee. Als je dan 1,5 uur kan vliegen of zo, dan is het ook wel te doen.
1: Oké. Ja. Wij gaan even muziek draaien en daarna wil ik weten of honden ook wagenziek kunnen worden. Hoor je zo meteen.

0: The Rubettes and You're the Reason Why. Op Radio M Utrecht. 2:10. Ik heb aan tafel Martijntje van der Veer uit Den Dolder. Dierenarts. We hebben het over dieren meenemen op reis. Want wat blijkt, 1 op de 3 neemt toch wel hun huisdier mee op reis. Veelal zullen dat dan honden zijn en af en toe ook wel een kat. Kunnen dieren eigenlijk wagenziek worden, Martijntje?
1: Ja, zeker. En ja? Dat uit zich vaak toch in misselijkheid. Dus dat ze gaan braken.
0: Dus een zakje achterin voor de hond?
1: Zeker, ja. Ja, en het is heel belangrijk dat je jonge dieren laat, het gaat met name natuurlijk om honden, laat wennen aan de auto. Dus dat je kleine stukjes opbouwt als ze jong zijn, dat ze weten dat het niet eng is. En het helpt ook wel eens dat de hond gewoon meer naar buiten kan kijken. Dus uit het raam.
0: Oh ja.
1: Dat hij ook een soort van de horizon kan zien of zo. Weet je, ja. Vaak zitten dieren natuurlijk soms wel eens bij een voeteneind of zo. En dan zien ze helemaal niks. En zo'n auto hobbelt en gaat heen en weer. En er zijn gelukkig ook, als je dier er echt niet tegen kan, medicijnen tegen die helpen tegen misselijkheid.
0: Ja. Oké, we hadden het voor de plaat al over als je met je hond naar een bepaald land gaat. Dat je even goed moet kijken van welke regels gelden daar allemaal. Muilkorven, inentingen. Is dat bij jullie nog ergens terug te lezen? Of is dat gewoon even zoeken op internet en dan zie je het vanzelf?
1: Ja, er is een hele goede site. Dat is het LICG, het Landelijk Informatiecentrum voor Gezelschapsdieren. Als je daar naar googelt, en ook als je googelt van invoereisen naar een land of wat de dingen zijn met je huisdier, kom je eigenlijk altijd op die site. En die heeft hele recente goede informatie. Je moet bijvoorbeeld ook wel denken, wat heel erg belangrijk is als je naar Zuid-Europa gaat, dat daar hele andere parasieten voorkomen dan hier in Nederland. En ook die dingen staan allemaal op die site. Maar dat is wel heel goed. Ja.
0: Want dan kun je last hebben van knutten, hè? Dat zijn bepaalde muggen of zandvliegjes.
1: Ja. Ja, die komen met name aan het eind van de dag. Als de zon een beetje gaat zakken, dan komen die vliegjes opzetten. En die kunnen leishmania overdragen. En leishmania is een bloedparasiet die een dier ook niet meer kwijtraakt als hij daarmee besmet raakt.
0: Oh ja.
1: En heel belangrijk om preventief iets tegen die zandvliegjes te doen. En dat is vaak door middel van een pipetje in de nek of een soort band om de nek te doen.
0: Ja.
1: En ook die moet je weer 2 weken van tevoren omdoen. Dus
0: en je moet niet nu, als je morgen gaat, dan ben je al te laat. Eigenlijk
1: wel, ja.
0: Oké. Okay. Nou. Vinden dieren het, misschien gekke vraag, maar vinden ze het überhaupt leuk om mee te gaan op vakantie?
1: Ja, dat kan ik ze natuurlijk ook niet vragen.
0: Nee.
1: Ik denk
0: je een
1: wel.
0: Leuke
1: het is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor band je zelf met je dier hebt. Ik denk wel goed als jij gewoon een goede leider, met name weer van je hond bent, dat hij het fantastisch vindt om met je mee te gaan. Maar ben je bijvoorbeeld heel gestrest op vakantie of heb je heel veel stress voordat je op vakantie gaat, dan kan zo'n dier dat ook wel als stress ervaren. En zeker dan een andere omgeving of spanning in een vakantiehuis of op een camping of in een hotel. Dat best wel ook wel stressvol kan zijn voor zo'n dier. Dus neem altijd spullen mee die hij thuis ook heeft. Dus zijn mand, misschien zijn eigen voerbak, wat speeltjes en vooral ook zijn eigen eten, denk ik.
0: Ja, belangrijk.
1: Ja.
0: Dan iets anders, hè. Het komt vaak voor, dan ben je in een warm land en dan loopt er zo'n klein, lief, zielig katje en dan denk je, ach, nemen we mee. Moet je dat nou wel of niet doen?
1: Eigenlijk niet. Als je dat al wil doen, dan is het beste om bij de plaatselijke dierenarts een afspraak te maken. En zo'n diertje moet eigenlijk ook weer pas na 21 dagen kan dat weg uit zo'n land. Omdat die tegen rabies ook weer gevaccineerd moet worden. En een paspoortje en een chip. Maar het is eigenlijk ook heel goed om zo'n dier te testen of die niet een van die ziektes heeft die met name in die Zuid-Europese landen voorkomen. En wat het beste advies is eigenlijk in zo'n geval, of ga naar een plaatselijk asiel. Breng hem daar en stel dat je dat diertje toch wil hebben, dat je contact houdt met die mensen en dat je het eventueel later ophaalt of met iemand laat komen.
0: Ja.
1: Want zomaar iets meenemen, je weet niet waar je aan begint. Het zijn vaak dieren die ook slecht gesocialiseerd zijn, die ervaring hebben met mensen die niet aardig voor ze zijn geweest, maar ook dus allerlei ziektes naar Nederland kunnen overbrengen. Dus bedenk heel goed voordat je daaraan begint en laat je heel goed voorlichten.
0: Oké. Okay. Dan nog eventjes de hete dagen. Morgen wordt het warm, overmorgen wordt het heet, mogen we wel zeggen. Zijn daar nog tips voor? Ja, buiten de gebruikelijke van hou het koel en drink genoeg.
1: Ja, natuurlijk altijd belangrijk. Ik blijf dat echt altijd zeggen van let op als je een hond in de auto hebt zitten. Het kan binnen 10 minuten hartstikke heet worden als je de motor uit hebt staan en jezelf weg bent. Ook met de raampjes open. Doe dat eigenlijk niet. Ook als je dus op vakantie bent met je dier en je zet je auto even ergens neer om misschien ergens naar binnen te gaan. Zorg dat je hond niet in de auto achterblijft. Dat vind ik een hele belangrijke. En let ook op wat je doet op een dag. Ga overdag in de hitte niet hardlopen met je dier. Of niet naast de fiets laten rennen. Je kan wel lekker gaan zwemmen natuurlijk. En rustige dingen doen. Maar ga vooral 's ochtends en 's avonds op pad als het weer afgekoeld is.
0: Goed, dat is duidelijk. Ja. En dat vind ik zo leuk. Je hebt een belangrijk, misschien wel de belangrijkste tip. Wij gaan als mens heel vaak dingen doen. Maar daar heeft je hond misschien niet altijd zin in.
1: Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk om te zeggen, je dier heeft natuurlijk ook vakantie. En hou daar gewoon rekening mee. Gewoon pas dat aan. Misschien heb je een wat ouder dier wat minder goed ter been is. En stel dat jij denkt op vakantie, ik ga ontzettend veel wandelen en we gaan enorm actief doen. Ja, misschien moet je hem dan toch zorgen dat je hem thuis laat. En bij iemand, weet je wel, die voor hem kan zorgen. Maar bedenk gewoon wel even waar de hond behoefte aan heeft. Heb je natuurlijk een hele actieve hond die dat heerlijk vindt? Nou, prima. Maar ik denk een dier heeft ook vakantie.
0: Ja, en dan zijn er gelukkig ook nog heel veel lieve mensen, weet ik ook uit ervaring, die heel graag op je dier willen passen.
1: Zeker, ja, zeker.
0: Die gewoon zoiets hebben van, ga maar en kom maar hier met die hond deze week.
1: Ja, en ik vind dat mooi om te zien, ook nu weer in de praktijk, dat mensen dan als oppas met zo'n hond komen. En die zijn dan zo blij, het zijn vaak wat oudere mensen die uiteindelijk zelf geen hond meer hebben, maar die zijn dan zo blij dat ze op andermans hond mogen passen. En je ziet gewoon dat ook weer een soort win-win situatie is.
0: Ja, precies. Als je met je hondje of met de kat op vakantie gaat, neem deze tips van jou allemaal in oogschouw. Staan er ook tips bij jullie op de site? Of kun je beter van die ene site
1: gebruiken? Ik denk die LICG, bij ons staan er ook wel wat hoor. Maar ik denk de LICG is het meest recent en het meest compleet eigenlijk.
0: Dus LICG?
1: LICG, het Landelijk Informatiecentrum voor Gezelschapsdieren. Staan super goede tips en echt betrouwbaar. Dus.
0: Ga je zelf nog op vakantie met een dier?
1: Nee, ja, ze blijven bij ons ook thuis.
0: Blijven thuis?
1: Ja, en wij gaan wel naar Engeland. Maar
0: goed. In september. Zonder de diertjes?
1: Zonder de dieren, ja.
0: Okay. Martijntje, ik vond het weer hartstikke leuk je hier aan tafel te hebben. Dank je wel daarvoor. Er komt vast wel weer in het najaar een dierenspreekuur aan of zo. Dan spreken we elkaar weer. En een fijne vakantie.
1: Dank je, heel graag gedaan.
2: Aan tafel, Bonnie Kraaienveld.

0: Jaren 90, 5 was dat en keep on moving. Het nieuws komt eraan. Ouders stappen misschien naar de rechter omdat een kinderopvang over een paar weken dichtgaat. En ze hebben nog geen andere opvang voor hun kinderen. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen van Annemarie.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Bij de boerenprotesten gisteravond in onze provincie zijn meerdere brandjes geweest.
8: Ja, hooibalen en afval werd in de fik gestoken. In Kamerik, Kokenge en Breukelen moest de brandweer uitrukken. Er is niemand opgepakt. De boeren voerden actie langs snelwegen, ook langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein. Ze zijn het oneens met de stikstofplannen van het kabinet. In Breukelen dreigen ouders naar de rechter te stappen omdat kinderopvang Baskar over 5 weken sluit. Volgens de ouders is dat veel te kort dag om voor nieuwe opvang te zorgen. Ze eisen meer tijd om een alternatief te vinden. Op de opvang zitten 60 kinderen. Baskar zegt dat sluiting de enige optie is. Er is namelijk geen personeel te vinden. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, heeft nog altijd 24 uur per dag pijn. Hij liep zware brandwonden op aan zo'n 20% van zijn lichaam en was volgens de rechter in levensgevaar. Dat bleek vandaag tijdens de voorbereidende zitting. Er zijn beelden van het incident en daarop zie je het slachtoffer Paul aan het bedelen bij winkelkarretjes en de 2 verdachten, vertelt verslaggever Iris Tasseron.
9: Dan ontstaat er een soort woordenwisseling. Een van de mannen gaat naar binnen, koopt een fles spiritus, heeft een bonnetje daar ook van, en gooit dat in de nek van Paul. De andere man, die rookt, lijkt ook iets in de nek van Paul te gooien. Vervolgens vertrekken ze weer. Even later komen ze terug, steken een folder in brand en gooien dat dan in de nek van Paul.
8: Ja, de 2 verdachten waren vandaag niet aanwezig. Ze moeten naar het Pieter Baan Centrum voor een gedragsonderzoek. En de inhoudelijke rechtszaak tegen hen begint op zijn vroegst over een paar maanden. De N201 bij Meidrecht is tijdelijk afgesloten door een gaslek bij huizen aan de Hofland. De weg is dicht tussen de Veenweg bij het industrieterrein en de verkeerslichten aan de Hofland. En volgens een persfotograaf ter plaatse zijn er ook meerdere huizen ontruimd. Stedin is aanwezig om het lek te dichten. De gemeente Veenendaal waarschuwt voor bedrijven die zich voordoen als partner bij het verduurzamen van woningen. Ze komen bijvoorbeeld aan de deur of sturen een mail of een brief. En ze zeggen dan soms dat subsidie alleen via hen geregeld kan worden, maar dat klopt niet. De gemeente werkt niet met deze bedrijven samen en adviseert inwoners om eerst advies te vragen bij het energieloket. Kijken we nog even naar buiten. Veel zon en soms wat wolken vanmiddag. Het blijft droog met weinig wind. En de temperatuur loopt op naar zo'n 28 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A1. Dat is Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 14 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Muziek komt eraan van Vanessa Paradis.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De zomer vier bij ons met Vanessa Paradis, Be My Baby. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Even een vraagje. Wat neem jij altijd mee op vakantie? Van een pot pindakaas tot misschien wel je eigen kussen. Alles mag. Want volgens recent campingonderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders eigen koffie, pindakaas of hagelslag meeneemt naar de camping. Wij vinden het leuk om daar eventjes over door te praten strakjes. Laat het weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of net zo makkelijk, stuur even een appje met de app van RTV Utrecht. Dan komt dat binnen. En dan kunnen we daar strakjes over doormijmeren. Zometeen de tweede ronde van de Stem van M. Ik moet er even niet aan denken. Hot chocolate. Hartstikke warm vandaag.

0: ik zei net, ik moet er niet aan denken met deze temperaturen. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Je kan er gewoon trek in hebben, in hot chocolate. Het is tijd, ja.
1: De stem van M.
0: Wij hebben de stem van een bekende Nederlander in partjes geknipt. En elke dag in aan tafel hoor je een ander stukje. Te winnen de Portable Radio, mooie prijs, gaat er donderdag weer uit. Goed luisteren, zet hem misschien een klein beetje harder. Wij zijn benieuwd of je het weet. Dit is de opgave.
2: In een restaurant gaat mijn telefoon gewoon ondersteboven op tafel.
1: De stem van M.
0: Mail hem maar stemvanm@rtvutrecht.nl.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: uit 1976. 10 voor 2, we gaan eens eventjes naar de dagvraag kijken. Het is te zien, te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat neem jij altijd mee op vakantie? Van een pot pindakaas tot je eigen kussen, alles mag. Wat blijkt volgens recent campingonderzoek, uitgevoerd in opdracht van touroperator Vacansoleil, blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders eigen koffie, pindakaas en hagelslag meeneemt naar de camping. Dat is misschien weer wat anders dan dat je het allemaal in een vliegtuig mee moet nemen. Jola die zegt, ik neem altijd 1 of 2 ventilatoren mee, vooral naar warme landen en mijn eigen kussen. Gerard die zegt, een zakmes in de auto dan, want anders gaat dat natuurlijk niet mee in het vliegtuig. Een zakmes met alle toebehoren als een opener en een kurkentrekker. Mira die zegt, ja, dat is een gek verhaal, maar ik ben verslaafd aan chai thee karamel. Heerlijk is dat, verkrijgbaar in potten of in zakjes. Nou, even gerekend, ik ga uit van 4 zakjes per dag, keer 2 weken, is 56 zakjes. Ik vraag me elke keer af of de douane zich wel eens afvraagt wat er allemaal in die zakjes zit. Marion die zegt, voor manlief Stefas een extra pak hagelslag en een pot pindakaas. Hagelslag kun je alleen in Nederland kopen. Een pindakaas vind je soms wel in het buitenland, maar die vinden wij niet zo lekker. Oh ja, en een tekenpen. Onontbeerlijk. Ja,
1: je kunt een hele pindakaasvloer nu zelfs
0: ja, inderdaad,
1: bewonderen.
0: Die kun je weer helemaal vanwege Wim T. Schippers, ja, inderdaad. Ja. Wat neem jij mee?
1: Nou ja, vroeger nam ik altijd een radio mee. Want ik vond het leuk om in het buitenland te luisteren naar hoe ze daar deden. Lekker op het strand of aan het zwembad. Naar bijvoorbeeld de Spaanse radio of Franse radio luisteren. Maar dat hoeft allemaal niet meer, want hebben we nu natuurlijk onze telefoon.
0: Dus ja, dat is ook zo.
1: Die heb je sowieso al bij je. En dat eigen kussen, dat vond ik wel een hele goeie. Dat ben ik ook wel een voorstander van. Want meestal in hotels en dergelijke ligt het niet lekker met zo'n groot dik kussen dan ineens.
0: Nee.
1: En nou ja, etens waren meestal niet. Ja, soep hebben we wel vaak vroeger meegenomen altijd. Ja. En die zakjes, weet je wel.
0: Ja.
1: Mag je naam niet van noemen, maar die moet je wel hebben als je dan van het strand afkomt, zeg maar.
0: Wij maakten altijd broodjes, bolletjes, witte bolletjes met gebakken ei. Alleen die waren bij de Van Brienenoordbrug allemaal al op. En dan zat je ook misselijk in de auto. Laat het even weten, hè, wat je meeneemt op vakantie. Vanavond dan praten we erover door. Dus laat het even achter op de Facebook pagina van Radio M Utrecht of via de app van RTV Utrecht.
1: Ben je wel eens op vakantie geweest hier naartoe, Corny? If you're going to
0: San Francisco. Ik ben er geweest. 1 keer geweest.
1: In die mooie brug daar uit San Francisco.
0: Ja.
1: Lang geleden alweer. Nou, dit nog langer in de jaren 60. We hebben straks deze zomer een hit van Scott McKenzie op ons programma staan. Ik duik even in de krant van toen weer. We hebben ook nog een mooie eerbetoon aan de Shangri-La's. Straks in de jukebox mag je kiezen welke we gaan draaien. En een bijdrage van de Beatles heb ik ook weer klaarstaan voor hedenmiddag.
0: Wordt een heerlijk uurtje weer. Lekker luisteren.
1: Reisje door de tijd.
0: Zo is het maar net. Met jou, Edwin. Ik wens jou een fijne middag. En laat hem lekker aanstaan. Hè. Veel plezier zo in de 60's.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB meldt wat vertraging in onze regio, zoals nu op de A1. Dat is van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoeflaak en Barneveld. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging ongeveer een kwartier. En deze provinciale weg, de N201, is in beide richtingen dicht. Het heeft te maken met een gaslek, dus van Hoofddorp naar Hilversum. Tussen de aansluiting met de N196 en industrieterrein Meidrecht. Hou daar dus ook rekening met vertraging. Ook onderweg de jaren 60.
14: Dit is is een uittip.
15: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
19: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
20: Hot Town Summer.

0: Pas op voor de wespen in deze tijd van het jaar. En we beginnen ook maar even bij de A vandaag van The Archies.
1: Studio 60's.
0: Ja, straks om 3 uur maar even je tanden poetsen, want er komt nog veel meer zoetigheid aan uit de jaren 60. Tandenborstel ook altijd mee, uiteraard als je op vakantie gaat. Over de vraag van vandaag gesproken op Facebook. Nou, we gaan even een uurtje terug in de tijd. Ik lees in de krant van vandaag, 28 juli, ergens in de jaren 60... over de nieuwste televisie die wordt aangeprezen. De technische snufjes van toen, we nemen ze zo meteen even door. En op de radio hebben we het geluid van Fab Four. Uiteraard de Beatles, die staan klaar met een mooie bijdrage. Maar ook Dave Clark 5.
2: And all your money we won't get more.
0: En het is zomer. De hitgolf spoelt over je heen. Ik ben Edwin. Nostalgie tussen 2 en 3.

Voor ons woensdagavond. Over een jonge vrouw die dagelijks over het strand wandelt in de wijk Ipanema Beach in Brazilië. In Rio de Janeiro. Nou, dit is wel heel veel melancholie ook wat we hier voorbij horen komen. Astrid Gilberto, de stem, deze girl. In dit zomerse, in deze zomerse Studio 60's, mag je wel zeggen. We duiken ook even in het zomernieuws van toen, 28 juli 1964. Het was toen overigens ook een dinsdag. Utrechts Nieuwsblad ligt hier voor me. Misschien heb je toen niet meteen gelezen. Als je terugkwam van vakantie, lagen ze allemaal te wachten op je op de mat. Nou, eens kijken wat erin staat. Ik op de voorpagina lees ik bijvoorbeeld Medianieuws. Dat gaat over de radiozender van het Rem-eiland. Dat start morgen op 214 meter middengolf met zijn uitzendingen. Vanaf het tv-eiland buiten de territoriale wateren voor Noordwijk. Van 10 tot 12 desmorgens en van 5 tot half 8 desnamiddags zal Radio Noordzee populaire programma's en lichte muziek tegen horen brengen. En 's avonds van half 8 tot 8 volgt dan ook nog een half uurtje klassieke muziek. Hier een leuke foto van een voetgangersverkeerslicht waarvoor Utrecht een pluim heeft gekregen. In het tijdschrift Verkeerstechniek van de ANWB wordt het mannetje van met het groene licht Kwiek genoemd. Niet overigens iets om ondersteboven van te zijn, maar toch prettiger dan bijvoorbeeld het oordeel over dat mannetje in de voetgangerslichten van Eindhoven, dat juist een duister figuur wordt genoemd. Verkeerstechniek signaleert een warboel, want er blijken al in Nederland momenteel 8 systemen in gebruik te zijn. Er wordt overigens wel gewerkt aan een uniform systeem. En zo lees ik, misschien maakt dit Utrechtse mannetje Kwiek dus te zien in je verkeerslicht een kans op een landstitel. En dan is in Nijmegen de Vierdaagse van start gegaan. Dus later is dat bij de aanmeldingsbureau was het druk. Het is de 48ste keer. En bijzonder sterk steeg dit jaar de deelname van Amerikanen. Dat waren er zo'n 10 jaar geleden nog maar 11. En nu lopen er 689 mee. En uiteraard zijn die allemaal als militairen gelegerd in West-Duitsland. En dan nog even deze advertentie. Die gaat over de nieuwste televisie die te koop staat bij Nijman. In onder andere Utrecht aan de Kroezelaan en aan de Lange Straat in Amersfoort. Ook in de zomer genieten van televisie en wel gemaakt in Eindhoven met de nieuwste Direct Vision beeldbuis. Dus geen beschermruit meer en dus geen hinderlijke reflecties. En met de Rapid Vision druktoets heeft u binnen enkele seconden beeld en geluid met automatische synchronisatie, automatische beeldregeling, fijn afstemming en nog veel meer dit nieuwe toestel dus. De superontvanger met 48 centimeter beeldbuis kost 848 gulden. En die van 59 centimeter 998 gulden. Nou, dit is de radio 62 jaar later. En wat staat er in de Nederlandse top 30? Dat is wel aardig, want vanmorgen tussen 10 en 12 draaide ik de versie van Root Syndicate. Dat was in de jaren 90. Maar dit was in 1964

0: Mooi liefdesliedje. In close harmony gezongen van de Nederlandse buffoons, notabene. Tomorrow is another day.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En dit is vooral het geluid van Yesterday. We komen ook al gauw bij de Beatles terecht. Ook vandaag hebben we weer een mooie bijdrage. Het gaat vandaag om een pleidooi van Paul McCartney. Vooral aan de jongens en meisjes van de jaren 60. Om meer respect te tonen voor de levenservaring van je vader. Maar vooral moeder. Omdat ze ook vaak veel meer weten dan jongeren denken. En ook om vooral te dansen op de muziek uit grootmoederstijd. Dus voordat zij nog geboren werd. Het kwam terecht op de Magical Mystery Tour. It is your mother should know.

0: Tweemaal Liverpool, na de Beatles ook nog Jerry M, de Pacemakers. It's gonna be alright, dat is een fijne gedachte. Nou, zeker ook met de muziek van het tweede half uurtje Studio 60's, als ik zo even vooruitblik met onder meer straks Manfred Mann. We hebben de Bee Gees en de Shangri-La's in onze jukebox. Ga eerst even naar het regionieuws met Annemarie. Een gaslek in Meidrecht en meerdere mensen die moeten hun huis uit.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht met het regionieuws van Annemarie de Wit. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: We beginnen even met het gaslek, hè, in Meidrecht is dat.
6: Ja, daarom is de N201 daar afgesloten. Het lek zit bij Huizen aan de Hofland. De weg is dicht tussen de Veenweg bij het industrieterrein en de verkeerslichten aan de Hofland. Ook zijn meerdere huizen ontruimd. Stedin is aanwezig om het lek te dichten. Bij de boerenprotesten gisteravond in onze provincie zijn meerdere brandjes geweest. Hooibalen en afval werd in de fik gestoken. In Kamerik, Kokkengen en Breukelen moest de brandweer uitrukken. Er is niemand opgepakt. De boeren voerden actie langs snelwegen, ook langs de A2 bij Vianen en Nieuwegein bijvoorbeeld. Ze zijn het oneens met de stikstofplannen van het kabinet. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, heeft nog altijd 24 uur per dag pijn. Hij liep zware brandwonden op aan zo'n 20% van zijn lichaam en was volgens de rechter in levensgevaar. Dat bleek vandaag tijdens de voorbereidende zitting. Er zijn beelden van het incident en daarop zie je het slachtoffer, Paul, aan het bedelen bij winkelkarretjes en de 2 verdachten. Verslaggever Iris Tasseron over de beelden.
7: Dan ontstaat er een soort woordenwisseling. Een van de mannen gaat naar binnen, koopt een fles spiritus, heeft een bonnetje daar ook van, en gooit dat in de nek van Paul. De andere man, die rookt, lijkt ook iets in de nek van Paul te gooien. Vervolgens vertrekken ze weer. Even later komen ze terug, steken een folder in brand en gooien dat dan in de nek van Paul.
6: De 2 verdachten waren vandaag niet aanwezig. Ze moeten naar het Pieter Baan Centrum voor een gedragsonderzoek. De inhoudelijke rechtszaak tegen hem begint op zijn vroegst over een paar maanden. Het pontje tussen Schalkwijk, Everdingen en Culemborg vaart voorlopig niet. Het waterpeil is te laag voor de liniepont om veilig te kunnen varen. In de zomer vaart hij altijd, vooral met toeristen aan boord. Ja, wanneer er weer wel gevaren kan worden, is nog niet duidelijk, want het blijft voorlopig droog.
0: Nou, meteen het weerbericht maar even.
6: Ja, zo ook vandaag inderdaad. Veel zon, soms wat wolken vanmiddag. Het blijft dus droog met weinig wind. En het wordt vanmiddag 28 graden.
0: Goed, nou, dan hebben we ook meteen nog even die verkeersinformatie. Die N201 is dat wat jij ook net noemde. Hè? Van Uithoren naar Hilversum tussen Meidrecht en industriegebied Meidrecht. Dus daar in beide richtingen de weg afgesloten. Gaan we zo weer terug naar de 60's.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En wij genieten van de hitgolf vooral uit de jaren 60. Een zee van muziek op Radio en Utrecht. Martha Reeves. Ze werd pas 85, hè? Heatwave.
1: De bieden van de vloer, het spoor naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè?
0: En nog een meidengroep hebben we vandaag in onze jukebox waar we wat aandacht aan besteden. Want vandaag, 30 jaar geleden, in 1996 was dat dus, schrijft Tom van der Aden, overleed Margie Ganser. Ja, zij werd helemaal niet oud, maar 48. En met haar tweelingzusje Mary Ann Ganser en ook met Mary en Betty Wise erbij formeerden ze met z'n viertjes de Shangri-La's op een middelbare school in Queens in New York. En ze hadden een aantal hits. En twee daarvan heb ik even in onze jukebox afgestoft. En de vraag is, welke zullen we draaien? Misschien is dit wel de allerberoemste.
3: By the way, where'd you meet him?

Toch ook wel de nodige Luddeverde. Remember walking in the sand. Welke zullen we doen van deze Shangri-La's? Dus als eerbetoon naar Margie Ganser. Laat het maar even horen in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En de meeste stemmen gelden. En dit is dan weer voor een zwoele zomeravond.

Scott McKenzie zullen net als de Bee Gees nooit vergeten. San Francisco hoor je hier ook weer terug bij Radio en Utrecht in Studio 60's. En we blijven nog even in de Summer of Love 1967. Hier hebben we Dave Clark 5. De goede luisteren door je ook wel een beetje I Can See Clearly Now erin terug. Hoor je? Nou, dit is You Got What It Takes in ieder geval.

dames nog meisjes waren in de jaren 60. Neil Diamond was dat. En de meiden van de Shangri-La's hebben we vandaag dus in onze jukebox. Leader of the Pack en die andere over het strand. Net als Don't Forget to Remember van de Bee Gees. Walking in the Sand, toch wel lullevedeu. En daar gaat denk ik ook wel de meeste voorkeur naar uit als ik het even snel heb opgeteld. Maar ook de Leader of the Pack is nog wel favoriet. Maar ik las ook wel hier en daar dat die toch al heel vaak gedraaid is. Dus leuk om dan nummer 2 een keer helemaal te horen. Nou, daar zijn ze.

voor Manfred Mann, die je net hoorde. Was een beetje de laatste in Studio Stix. Dus ik kreeg af en toe wat verzoeken om de eindmuziek eens wat langer te laten horen. Want dat vinden we ook zo mooi. Dan vragen we mooi even de gelegenheid voor. Het heet Soul Coaxing. Raymond Lefevre, dat klinkt wel heel chic, hè? Was in 1968.

0: terecht wat luisteraars dus zeggen, Jos, dat dit zo mooi is. Dan moet je eigenlijk niet doorheen praten.
1: Nee.
0: Maar ja, het programma is bijna op, maar jij moet nog even vertellen wat je zo gaat doen.
1: Misschien is het leuk om deze eens helemaal te draaien.
0: Ah, dit was al een mooie poging, toch?
1: Ja, ja, net als zelfs vroeger, de Daverende 30. Dan namen de mensen die platen allemaal op.
0: Precies.
1: Bij Felix.
0: Ja, we doen hem nog wel eens een keer helemaal. Wat ga je straks doen?
1: De vakantie 100. Er wordt druk gestemd op de vakantie 100. Welke platen hoorde je ooit tijdens een vakantie? De update. Welke zijn er al binnengekomen? Waar hebben mensen op gestemd? Wat is je vakantie top 3 op te stemmen? Nou, ik heb al een paar leuke platen langs zien komen. Dus in de stemming.
0: Ik blijf wel voor meer 60's ook in deze lijst. Dus ga vooral ook eventjes daarna op zoek. Hè?
1: Altijd, hè? Voor jou altijd.
0: Ja, in de app. En ook op radio.utrecht.nl. Je kunt er een mooi badlaken mee winnen als je stemt. Hè? Dus
1: ja.
0: Ik zou het zeker niet laten. Veel plezier met Joost.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Suzanne.
9: Even naar de files van de ANWB. Op de A27.

0: file op de A28 Amersfoort naar Zwolle, tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst, 4 minuten, komt door een ongeluk. De N201, hoofddorp Hilversum, tussen Meidrecht en industriegebied Meidrecht, die is dicht vanwege een gaslek in het industriegebied Meidrecht. En dat geldt voor allebei de kanten op die N201. Uithoren-Hilversum en Hilversum naar Uithoren. Sterker met het dichten van het gaslek.
1: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
4: De zomer vier je bij ons.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Goedemiddag.

is terug. De zomer is terug en we zijn hartstikke blij ermee. Welkom terug. De zon is opgeladen. Helemaal ligt een strandbal hier in de studio. Ik weet niet wat hij hier doet. Hij hoort op het strand. Ik geef hem een zwiep. Zo, dat was de strandbal. Raampje even lekker open. Even kijken of we meeuwen kunnen horen hier in Utrecht stad. Even goed luisteren. Ja, ja, ik hoor de meeuwen zelf, die zijn naar Utrecht stad gekomen. Hartstikke leuk, we hebben de vakantie 100 volgende week. We beginnen maandag, dat mag ik doen. 'Smiddags tussen 3 en 5 tel ik af, de vakantie 100. En je mag stemmen op je eigen vakantiehits. En dan wil ik graag ook van je weten, die hit, aan welke vakantie zit die vast? Op welke vakantie was je toen je dat plaatje hoorde? Stemmen kan via de app van RTV Utrecht. Maak je top 3 van vakantiehits. Hartstikke leuk. We verloten een badlaken. Heel mooi zomers badlaken. En ja, wat zijn dan die vakantiehits?

de vakantiehit. Schrijf naar de app van RTV Utrecht en straks de update. Ja, hoe staat het ermee? Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie de T-set. Taylor Swift komt daarna. En ken je David Cassidy nog?

Think I Love You. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. We hebben de vakantie 100 maandag. Hartstikke leuk, de vakantie 100 met platen die je ooit gehoord hebt tijdens jouw vakantie. En ik ben nieuwsgierig naar die vakantie en ook naar de platen. Stel je eigen vakantie top 3 samen. Ga even

0: kies er drie uit. Dat hebben veel mensen gedaan. Even kijken welke er nu net binnenkomen. Want het loopt als een speer. Piet van Dieten in Nieuwegein. Cliff Richards en The Shadows on the Beach. Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Julio Iglesias. Acanto a Galicia. Gerda die gaat voor Het werd zomer van Rob de Nijs. Radio M Utrecht. Ik heb Jackie uit Brabant aan de lijn. Jackie, hallo.
1: Hoi.
0: Ja, eigenlijk heet je Jacqueline, maar ik noem iedereen die Jacqueline heet, noem ik Jackie. Vind jij dat erg? Nee, dat vind jij nooit
1: erg. Nee. Ik vind dat prima. Heel veel mensen noemen mij Jackie of Jacques of Sjaak of... Nou ja, maakt niet uit. Het is allemaal goed.
0: Oké, een vakantiehit. Het was 1974 en je ging voor het eerst met het vliegtuig. Hoe ging dat?
1: Nou, ik vond het spannend, maar ik vond het ook gelijk geweldig om met een vliegtuig naar Ibiza te gaan, samen met mijn zus.
0: Ja.
1: Ik was 16 en mijn vader had mijn zus op het hart gedrukt, die 21 was, van let goed op je jonge zusje.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft ze wel gedaan hoor, maar we hebben wel de bloemetjes buiten gezet.
0: Hebben jullie alles verteld toen jullie thuis kwamen?
1: Nee, we hebben echt niet alles verteld. En ik geloof dat ik zelfs nog met een hikje in mijn nek thuis kwam.
0: Serieus?
1: Dus mijn moeder keek mij zo aan van, wat heb jij daar nou?
0: En je zei, het is een of andere muggenbult of zo.
1: Ja, muggenbult. Oh, wat is dat? Weet ik niet.
0: Je hebt er ingezet op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. De Cuba Libre vloeide rijkelijk.
1: Ja, iets te rijkelijk. Want het is heel lekker, hè. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment in een discotheek zat. En dat het behoorlijk begon te draaien.
0: Ja.
1: En toen ben ik naar buiten gegaan en het was al licht.
0: Ja.
1: En... Nou, ik moest toch wel even overgeven. En er stonden allemaal Spanjaarden om mij heen... die allemaal in hun handen stonden te klappen. Takken, takken, takken, tak. Zo van, olé, olé. En ik was zo beroerd, dat weet ik nog wel.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Geweldig, geweldig. En dan gingen we uit. En dan gingen we sangria drinken. En die barmannen die vonden dat natuurlijk wel leuk, twee van die blonde meiden. Dus die deden er nog wat extra sterke drank in. Hm? Ja, van die dingen dus.
0: Oh, wat geweldig. Heb je de foto's nog?
1: Ja, ik heb de foto's nog. Oh. Allemaal, ja.
0: Goed om te horen. Je hebt gestemd via de app van RTV Utrecht.
1: Ja.
0: En dit is echt wel een plaat... die zo mooi is. Eigenlijk het verhaal van Het werd zomer van Rob de Nijs, maar dan door Bobby Goldsborough. Het was heet. En ja, Bobby, hij zingt erover dat hij werd ontmaagd.
1: Ja, bij mij was dat niet het geval, maar het lijkt er allemaal wel een beetje op.
0: Jackie, doe heel Brabant de groeten.
1: Dat ga ik doen, Jos. Houdoe.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerden de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.
3: Ja, het is zomer en de strandbal die wordt nu gegooid door Annemarie. Je moet toch geen strandbal in de studio leggen? Nou, hier is hij terug. Oh jongens, het puinhoop hier. Het regionieuws gaat over twee vuilnisophalers in Tull en het Waal. Die zijn vanochtend gewond geraakt tijdens hun werk. Oh, nog één keer? Oké. Okay. En dan terug voor je bakken. Zo.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Tijd voor het regionieuws. Annemarie, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
3: Twee vuilnisophalers in Tull en 12 zijn gewond geraakt.
15: Ja, tijdens hun werk gebeurde dat. Een spuitbus ontplofte in de vuilniswagen. Volgens het afvalbedrijf kwam een bijtende stof over de medewerkers heen. De brandweer adviseerde om de stof met water en zeep af te spoelen. Nou, dat is gebeurd en de verwondingen lijken mee te vallen. Een 22-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt voor een reeks babbeltrucs. Met de gestolen bankpassen kocht ze voor ruim €250.000 aan sieraden. Ze deed zich voor als bankmedewerker en haalde zo passen en pincodes op bij vooral ouderen. Volgens de politie zijn de slachtoffers emotioneel over wat hen is overkomen.
3: Ik vind dat zo vreselijk dat zulke mensen, maar ook mensen die het juist niet toewenst, die opgelicht.
15: Ja, niemand wens je toe natuurlijk, maar inderdaad oudere mensen en dan zoiets. Ik denk dat dat heel verdrietig is om mee te maken.
3: We blijven waarschuwen. Er komt nooit iemand van de bank aan je deur. Dat gebeurt gewoon niet.
15: Nee.
3: En kijk eens naar de programma's van Kees van de Spek.
15: Ja, inderdaad.
3: Want daar gaat het dan over. En hij doet op een geweldige, heldhaftige manier gaat die oplichters te lijf. Maar niet intrappen, mensen.
15: Nee, het volgende. Je kunt het je haast niet voorstellen met deze temperaturen, maar de spoorbeheerder is deze zomer bezig met de winter. Want volgens ProRail in Utrecht bleef afgelopen winter de dienstregeling beter draaien dan een paar jaar terug. Maar werden ook zwakke plekken zichtbaar. Die worden daarom nu aangepakt. Onder meer wissels en de informatievoorziening bij storingen worden verbeterd. Veel vakantiegangers nemen hun hond mee op vakantie. En dierenartsen hebben het daarom druk met inentingen. Ja, vooral die tegen hondsdolheid bijvoorbeeld is belangrijk, vertelt dierenarts Martijntje van der Veer uit Den Dolder.
7: En als je de grens overgaat, ook al is het drielandenpunt of je gaat even van Zeeland naar België, moet die eigenlijk gevaccineerd zijn tegen rabies. En dat wordt in dat paspoort aangetekend. Maar je moet dat altijd 21 dagen voor vertrek gedaan hebben. Dus dat is heel belangrijk dat je dat allemaal op orde hebt.
15: Ja, en ik was er nieuwsgierig naar, maar 1 op de 3 hondeneigenaren nemen hun dier mee op vakantie.
3: Oké, heb jij wel eens een hond meegenomen?
15: Nee, maar ik heb ook geen hond en we hadden vroeger thuis hadden we katten, geen honden. Ja. Dus nee, jij?
3: Ja, ik woonde nog thuis en dan gingen we ergens heen waar geen honden mochten. En dan moest ik die hond, ik heb het wel eens verteld, naar een hondenpension brengen. En dan hebben we hem, 3 weken later heb ik hem opgehaald, toen was hij broodmager. Hij had niet gegeten.
15: Oh,
3: 3 weken lang niet
15: had
3: gegeten.
15: Had hij zoveel stress misschien.
3: En toen heb ik gezegd, ik ga niet meer mee op vakantie. Toen ben ik de volgende vakantie thuis gebleven.
15: Was jij de oppas?
3: Ging ik lekker de hond lang uitlaten. Ja, vreselijk.
15: Ik snap het. Nou, we kijken nog even naar het weer. Veel zon vandaag met soms wat wolken. Het blijft droog en bij weinig wind is het 28 graden.
3: Ik gooi hem nog 1 keer.
15: Komt-ie. Oeh, jij kent je eigen krachten niet, Jos. Met die bal.
3: Zo'n strandbal weegt niks, joh. Dankjewel. Dit zijn de files ANWB. A28 Amersfoort naar Zwolle. Die is afgesloten bij Nijkerk. Althans, de rechte rijstrook. Hij komt net binnen. Amersfoort richting Zwolle, A28. Ongeluk bij Nijkerk. Rechte rijstrook is nu dicht. A28 Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd naar de A27 richting Breda. Een paar kilometer. Kapotte vrachtwagen staat in de weg. Amersfoort naar Utrecht op de A28. Tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten. Kapotte vrachtauto. En dan staat er 2 keer in. En de N201 Hilversum naar Uithoren tussen industrieterrein Meidrecht en Meidrecht, die is dicht vanwege een gaslek. Daar komt nog 1 keer die bal. Zometeen allemaal, blijf lekker luisteren.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
21: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Het is tijd voor het spelletje. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Misschien lig je wel aan de Costa Brava. Luister je via de app van RTV Utrecht naar ons. Dat kan allemaal, gratis en voor niets. We gaan het spelletje doen. Ik heb 3 platen uitgezocht en er is een overeenkomst tussen de volgende platen. Je kunt iets winnen bij ons. Nou, doe gewoon gezellig mee. Het kan een woordje zijn. Het kan zijn dat alle 3 de platen hetzelfde onderwerp hebben. En soms de namen van de artiesten, die doen het soms ook mee. Hè? Sommige mensen die schrijven mee, dat mag natuurlijk ook. Hier is een plaat die ik vorig jaar veel draaide. Ella Langley, nummer 1.

eindelijk uitgebracht in Nederland. Deze van Ella Langley. Dit was aanwijzing 1. Er komen nog 2 platen, daarom heet het ook de 3 voor 4. Mocht je nou de overeenkomst zien, stuur hem even op via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 2.

0: van de provincie Utrecht. Wie gaat hem maken? Dat is echt een coole hit. Lynyrd Skynyrd. Hier bij de zender met de lekkerste letter. Wij zijn Radio M Utrecht. Bedankt voor het stemmen. Heel veel mensen hebben het fout. Ik waarschuw je alvast. Heel veel mensen... Ja, ja, daar zat een instinkertje in natuurlijk. Hallo.
1: Goedemiddag. Met Jan Hoek.
0: Jan, is dit Jan de rijschoolman?
1: Ja, zeker.
0: Jan, goedemiddag. Heb je airco in je wagen? Het is natuurlijk een open deur, maar ik hoop het voor je.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, ik zie heel veel mensen met alle ramen open. Zo'n arco kan natuurlijk
1: arco,
0: ook.
1: Ja.
0: Ja. Zeg Jan, goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, lekker.
0: Waar word jij blij van vandaag? Dat je zegt van een moment dat je dacht van ja, lekker.
1: Waar word ik blij van?
0: Ja.
1: Van mijn hoop dingen. Mooi weer. Straks lekker weer eten.
0: Wat ga je doen? Eten?
1: Ja, straks lekker eten. Moet ik dan even klaar gaan maken. Maar dat vind ik altijd geweldig om te doen.
0: Jij bent echt een beetje Bourgondisch, denk ik.
1: Ik vind het klaarmaken van het eten lekker. En het opeten vind ik ook lekker. Dus een win-win situatie, hè?
0: En nog iets winnen, dat is nog lekkerder. We hebben drie hits gehad, de 3 voor 4.
1: Ja.
0: Jan, vertel eens. Heel veel mensen hadden het fout. Heb jij het goed? Wat is de overeenkomst?
1: De overeenkomst zijn staten in Amerika. De eerste was Choose in Texas. Texas is een staat natuurlijk.
0: Ja.
1: De tweede was Team from New York, New York. Nou, New York is een stad, maar het ligt in de staat New York.
0: Ja.
1: En de derde, good old Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama.
0: We hadden Texas, Ella Langley, we hadden New York, New York. Dat was de instinker, want we hebben natuurlijk Utrecht stad. En we hebben de provincie Utrecht. En je hebt daar New York City en de staat New York. Dus het is goed, Jan.
1: Hartstikke mooi.
0: Ik ga je wat opsturen. Wat zou je willen winnen bij ons?
1: Wat is er?
0: Een koeltasje. Ik heb een schort, notitieboekje, puzzelboekje of de shopper.
1: Het schort, uiteraard.
0: Het schort, dan ga je lekker in koken. Jan, dat is nog lekkerder dan lekker, hè?
1: Precies.
0: De volgende keer spreek ik je weer. Iedereen bedankt voor het meedoen hier bij Radio M Utrecht. Fijne dag, man.
1: Dank je. Hoi.

0: druk gestemd, hè? Vakantie 100. Maandag gaan we beginnen met die mooie lijst van vakantieplaten. En daar horen natuurlijk mooie vakanties bij. Laat lekker luisteren. En we gaan zo beginnen met de jaren 60. We hebben American Breed. Zometeen helemaal op deze zender.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1... Er is schade aan gebouwen en bruggen. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ik zal extra deo meenemen. Ik zei de files nu van de ANWB. Op de A27 zie ik een file Utrecht-Almere. 8 minuten tussen Hilversum en Huizen. A28 Amersfoort naar Zwolle is een ongeluk gebeurd bij Nijkerk. Doe daar voorzichtig met een dichte rechte rijstrook. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Knoopend Rijnsweerd. 5 minuten kapotte vrachtauto, daar komt het door. En de N201 Hilversum naar het Horen is nog steeds dicht. Tussen Industrie Meidrecht en Meidrecht door dat gaslek. Nou, zometeen lekker in de 60's.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
15: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
17: De zomer vier je bij ons.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Bend Me, Shape Me. Ja, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Of eigenlijk weet ik dat ook wel. Ja, sommige dingen weet je gewoon. American Breed. Hou je ook zo van de 60s? Luister dan om 2 uur. 4 dagen per week bij Radio M Utrecht naar Edwin Studio 60s. Maandag hebben we de vakantie 100. Het gaat goed met het stemmen op de platen waar je je vakantie aan doet herinneren. Als je zegt van nou, ik hoor die plaat, doet me dat denken aan die vakantie in Spanje. Ria Kennis in de Kwakel. Ria, ik zeg goedemiddag.
1: Hi, Jos.
0: Bedankt voor je top 3. Je hebt hem opgestuurd, je hebt gestemd via de app van RTV Utrecht. Hartstikke leuk, je maakt kans op dat badlaken. Ik heb er eentje uitgekozen uit jouw vakantie top 3. George Baker Selection.
1: Ja.
0: Volgens mij was het 1985. Waar was je op vakantie? Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk gewoon thuis. Ik zat toen met 2 kleine kindertjes. Dus het ging niet zo hard op vakantie toen de tijd.
0: Nee, dat kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Maar hoe hou je je kinderen bezig dan tijdens de vakantie?
1: Nou, ze waren toen 5 en 3. Dus we gingen dagjes naar avifauna of zo, weet je. En we gingen eens naar het bos. En voor de rest thuis met vriendjes pannenkoeken bakken en hutten bouwen. En ja, weet je, dat soort dingen. Want ze waren nog klein, dus ze waren gauw tevreden.
0: Is er genoeg geregeld en toen ook in de Kwakel? Voor de kinderen?
1: Ja. Nu ook nog, maar alles ligt stil. De voetbal, de sportclubs zijn allemaal gesloten. Ja. En het is echt vakantietijd, dus daar ben je toch een beetje op aangewezen om het zelf te doen.
0: Nou ja, vroeger weet ik nog, toen had je evenementen als jongensstad, toen werden er hutten gebouwd, er werd van alles gedaan.
1: Nee, dat was bij ons op dorp niet hoor.
0: Oké.
1: Nee, heel vroeger had je wel, dat weet ik nog wel. Maar dan praat ik over de jaren 60. Mm-hmm. Dan had je de jeugd van de straat. En dan gingen ze wel eens met een bus. Gingen ze dan naar Oud-Valkenveen of naar de Avifauna.
0: Oh ja.
1: Ja, dat. Maar dat is op een gegeven moment is dat ook gestopt.
0: Ja.
1: Mensen kregen zelf allemaal een auto en dan gingen zelf dingen doen.
0: Hoe oud zijn je kinderen nu?
1: Ik moet zeggen dat de een is overleden en die andere die is 45 nu.
0: Wat vreselijk als je dat overkomt, Ria.
1: Ja, weet je, het zit in je rugzak, hè, zeg ik dan.
0: Ja, zo kijk je er tegenaan. Die zegt, het zit in je rugzak. Je hebt het, je hebt het in je rugzak gestopt. Raak je het ooit helemaal kwijt, of niet?
1: Nee, ik blijf altijd een gemis.
0: Ja.
1: Het blijft altijd een gemis. En je vraagt je wel eens af hoe zou het geweest zijn als die er nog geweest was.
0: Ja.
1: Maar goed, dat zijn vragen, daar krijg je toch nooit een antwoord op.
0: Ik bedoel, alles zal door je hoofd zijn gegaan. Ook wat de mensen zeggen en wat ik dan ook zeg, het hoort niet.
1: Nee, het hoort niet. Nee, maar ja, goed, je hebt het niet in de hand.
0: Nee.
1: Je hebt het gewoon niet in de hand en je moet ermee dealen, roep ik dan maar. En je gaat toch weer verder, want je hebt er nog één en daar moet je dan weer verder mee.
0: Ja. En je bent verder.
1: En ik ben verder gegaan, zeker weten.
0: Ja, dat is zeker goed om te horen. Ria, dank je wel voor je verhaal. En nou ja,
1: dat
0: hier is
1: wel op een gegeven moment een heel serieus gesprek.
0: Ja, maar het is toch, er gebeuren toch dingen in het leven waarvan je zegt van joh. Ja.
1: Ja, weet je, dat is het leven.
0: Helemaal mee eens.
1: Ja.
0: En nu, je vakantie top 3 via de app van RTV Utrecht mag iedereen stemmen. Je had gestemd op Dave D, Doosje, Bikke, Mick en Dis met Don Juan, Demis Roussos.
1: Die hoor ik in de morgen al.
0: En Sjeun is mis in Azacadia van Demis Roussos.
1: Ja, klopt.
0: En hier is dan George Baker Selection, Santa Lucia by Night. Ik herinner me nog goed, want ik zat op zee. Ik draaide plaatjes bij Radio Monique op de Noordzee. Ja. Dat weet ik dan ook nog wel. Ja.

0: Ja, de Tremolo's, jaren 70, Radio M, Utrecht. We zijn druk met de voorbereidingen voor de vakantie 100. De vakantie 100. Daar mag ik maandagmiddag mee beginnen. Om 3 uur, dan begin ik bij 100. En donderdag aan het einde van de middag, dan kom ik bij nummer 1 uit. En er wordt druk gestemd via de app van RTV Utrecht. Dat vind ik hartstikke leuk. Amy heeft ook gestemd en Luna aan de Vecht. Las Ketchup met de Ketchup Song, hartstikke leuk. Deze staat ook in haar vakantie top 3.
1: Mambo number 5.
0: En een plaat die altijd hoog eindigt in de vakantie 100 is deze mooie van ABBA. I can

0: dat gevoel kennen we denk ik allemaal wel. Als je een vakantieliefde hebt. En dan is het toch die laatste zomer. Ik ga ervan uit dat hij daarover gaat. De vakantie 100. Maandag om 3 uur mag ik beginnen. En ik vind het heel leuk als je stemt via de app van RTV Utrecht. Je mag er 3 uitzoeken. Of 1 of 2. Dat mag allemaal natuurlijk. Ik heb Remco aan de lijn. Stap net van zijn fiets af. Remco, goedemiddag.
1: Hallo Jos. Ja.
0: Is het niet veel te heet om te fietsen, man?
1: Ja, maar ik moest even naar buiten. Dus, maar ik ben nu thuis en het is hier heerlijk koel, 23 graden. Dus,
0: dat doe je goed.
1: Ja, ik heb lamellen opgehangen een paar weken terug. En ik heb een windblower en het is hier lekker koel.
0: Hartstikke lekker. Ben je ook zo blij dat de zon weer terug is? Want ik heb ook iemand horen zeggen, het was een paar weken geleden te heet.
1: Ja, ik ben zeker een zonfanaat, dus ik vind de zon altijd heerlijk. Maar het hoeft niet zo heet en benauwd van mij.
0: Nee, dat kan ik zeggen. Zeg, jij hebt gestemd bij Radio 1 Utrecht op de vakantie 100. Je vakantie in 1986, je ging naar Benidorm. Wat deed je daar, Remco?
1: Ja, ik was 16, dus we gingen met een hele groep met jongens met de bus. Met de bus nog wel. Met MyWave.

0: dat nooit meer naar Benidorm. Dat was afzien 16 uur of nee, wat is het? 30 uur in zo'n bus zitten?
1: Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel disco's gedaan in Spanje, in Lloret de Mar en zo. En dan zie je heel veel jongeren, die zie je straalbezopen over straat lopen. Was dat daar ook in Benidorm?
0: Ja, tuurlijk. Carlo Bacardi was het volgens mij toen altijd. Ja, en wat wil je als je een tiener bent? En ja. Achter de meiden aan natuurlijk en drinken. Ja, tuurlijk. Ja hoor, geweldige tijd.
1: En ben je wel eens serieus verliefd geworden op vakantie, Remco?
0: Ja, toen wel, ja. Maar ja, dat houdt nooit stand.
1: Nee, bijna nooit, hè?
0: Dat zijn vakantieliefdes.
1: Ja. Zeg, jij hebt gestemd op Carbonara van Spliff. Een Duits plaatje over Duitsers op vakantie zijn in Italië. Daar gaat het over, hè?
0: Klopt, ja. En dat plaatje, dat was eigenlijk al uit 83. Maar dat werd heel veel gedraaid in die discotheken daar.
1: Ga ik nu draaien, Carbonara. Ik heb wel weer zin in een lekkere pasta Carbonara. Lekker.

You're My Angel bij Radio M Utrecht. Ik hoor meeuwen. Het zijn al hele oude meeuwen, hè? Uit de jaren 60. Ze doen het nog wel. Ik heb eigenlijk een bloedhekel aan meeuwen. Ik weet niet wat het is. Het is een beschermde diersoort waar ze pikken je frietje uit je. Ze pakken zo je broodje af. Maar ik vind het wel lekker zomers klinken. Radio M Utrecht, we zijn bezig met de voorbereiding voor de vakantie 100. Je kunt stemmen op die vakantie 100. Je top 3 of je top 1 kan allemaal via de app van RTV Utrecht. Je kunt stemmen op Álvaro Soler. En Don Henley doet ook mee. Echt, hè?

0: Heel leuk als je stemt. Ga even kijken op de app van RTV Utrecht of radio.mutrecht.nl. Stem. Maak je top 3 van de vakantie 100. En je maakt kans op een badlaken. Maandag om 3 uur mag ik beginnen met nummer 100. Zometeen serieus nieuws in het regionieuws. Er is iemand opgepakt in Veenendaal voor het aanranden van meerdere vrouwen. Dat gebeurde afgelopen week.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Half 5. Annemarie de Wit, Annemarie, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: We gaan naar de Visserssteeg in Utrecht.
9: Ja, de camera's daar blijven hangen. Ze werden begin dit jaar geplaatst na de zware explosie in de binnenstad. Bewoners daar hadden last van pottenkijkers en mensen die het afgesloten gebied ingingen. Er zijn ook camera's geplaatst bij parkeergarage Springweg na overlast en criminaliteit daar. En ook die camera's blijven langer aanwezig. Twee vuilnisophalers in Til en 12 zijn vanochtend gewond geraakt tijdens hun werk. Een spuitbus ontplofte in de vuilniswagen. Volgens het afvalbedrijf kwam een bijtende stof over de medewerkers heen. En de brandweer adviseerde vervolgens om de stof met water en zeep af te spoelen. Nou, dat is gebeurd en de verwondingen lijken mee te vallen. Een man van 33 uit Veenendaal is opgepakt. Hij zou vorige week meerdere vrouwen in zijn woonplaats hebben aangerand. Verschillende vrouwen melden zich vorige week bij de politie. Ze zeiden dat ze op hun billen zijn aangeraakt door een voorbijfietsende man. Dat gebeurde steeds in de omgeving van de Dragonderweg. Het begon met 3 bijenkasten in de tuin. En inmiddels verkoopt Bijenbaas in Schoonrevoort jaarlijks zo'n 150.000 potjes honing. Wow. Ja, maar zonder ongeruste dochter was het bedrijf van Wouter Hazekamp misschien nooit van de grond gekomen. Vertelt hij in onze zomerserie Van Boer tot Bord.
10: Er kwam een zeer teleurgestelde dochter thuis van school. Die had gehoord dat alle bijen doodgingen. En die had bedacht...
9: Oh.
10: Ja, mijn vader heeft een boek in de kast, Handboek der moderne bijenteelt uit 1946, geloof ik. Dus die wil vast imker worden. Volgens mij kan ik hem wel overhalen.
9: Ja, dat overhalen, dat is dus gelukt. Hazekamp gooide het roer om. Hij liet zijn kantoorleven achter zich en werd imker. En met de opbrengst van de honing koopt hij stukken grond om ruimte te geven aan die bij.
0: Wat geweldig, want dat gaat inderdaad niet goed met die bij.
9: Nee, nee. Ja, dus dat is inderdaad vrolijk nieuws, denk ik.
0: 150.000 potjes honing.
9: Veel, hè?
0: En als je denkt, ik wil daaraan meedoen, dan kan dat. Je moet gewoon plantjes planten in je tuin. Bij mij, ik heb ook veel bloemen tegenwoordig.
9: Wat goed, ja.
0: En ik zie die bijtjes dan en dan...
9: Dus ze doen hun werk.
0: Ja,
9: ja. En de vlinders natuurlijk, die komen ook inderdaad op bepaalde struiken en zo af. Het is goed om een beetje kleur in je tuin te brengen.
0: Ik denk als iedereen een paar tegels uit zijn tuin zou halen en daar wat bloemen, en dan zijn de bijen daar heel blij mee.
9: Ook wel een vrolijker gezicht, denk ik.
0: Absoluut.
9: Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken en het blijft droog vanavond. Morgen is het zonnig en heet met in de middag 33 graden.
0: 33 graden, je zegt het echt, hè? Gewoon.
9: Ja, 33.
0: Nog langer vooruitblikken in het weer om 10:50 hier bij Radio M Utrecht. Ja. Annemarie, dankjewel.
9: Dank je.
0: Hier zijn de files, gemeld door de ANWB. te veel op de A27 zie ik Utrecht-Almere. 7 minuten tussen Hilversum en Huizen. A28 Amersfoort-Zwolle. Ongeluk bij Nijkerk. De rechterrijstrook dicht. En het is daar rustig aan. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten. Kapotte vrachtauto. Dan heb ik A28 Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en knooppunt. Ja, dat is het. Die staat er weer gewoon net 3 keer in, hè. En dan de N201 Hilversum naar Uithoren tussen industrieterrein Meidrecht en Meidrecht. Die weg is dicht nog steeds vanwege dat gaslek. Zometeen Tom Jones en nog heel veel mooie zomerhits voor de vakantie 100.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Tom Jones en hormonen. Love me tonight. Straks hebben we Koop, jij hebt Beatles nieuws, hè, zometeen.
1: Haha, dat denk ik wel.
0: Nou, zometeen dan. Eerst op Radio M Utrecht, Sanna.

0: Senna en Sven Versteeg bij Radio in Utrecht. Straks nog een leuke vakantiehit voor de vakantie 100. Maandag mag ik beginnen om 3:00. Heb jij al gestemd, Koop?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ik heb een leuk Frans plaatje.
0: Oh.
1: Een lekker zomers dingetje. Julien Clerc.
0: Met Hélène?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Hoe weet je dat nou weer, Jos? Nou, je hebt al gekeken, zeker?
0: Ik ben helderziende.
1: Ja. Dus en dat zal het zijn.
0: Misschien heb ik hem al binnen zien komen. Ja, dat kan helemaal goed. Ja.
1: Leuk hoor, je kan ook zelf je eigen keus nu toevoegen. Dat vind ik al heel bijzonder.
0: Maak je vakantie top 3 even via de app van RTV Utrecht. We gaan het over vakantie hebben, Koop. Want jij gaat het hebben over ik ga op vakantie en neem mee.
1: Dat zou je bijna zeggen. Nou, het zijn vaak van die hele kleine dingetjes waarvan je zegt van ik neem altijd mijn pindakaas mee. Want die kan ik daar niet kopen. Of ik neem altijd een dingetje mee, want dan heb ik het vertrouwen dat ik weer veilig thuis kom. Een soort mascotte.
0: Ja.
1: Ik heb gehoord van mensen die zeggen van ik moet altijd rechtsvoor in de auto zitten, want anders dan gaat het niet goed. Nou, dat soort kleine leuke dingetjes wil ik graag weten. Onze Facebookvraag gaat daarover, maar je mag ook zeggen ik neem mezelf mee. Of ja, er is ook iemand die dat zegt.
0: Ja.
1: Wat ik van plan ben, Jos, jij bent er nog wel even, toch?
0: Ja hoor, ja zeker.
1: Ik ga straks even de redactie op.
0: Oh.
1: En ga even kijken wie ik nog te pakken krijg. En ik vraag eigenlijk twee dingen. Kom je wel eens in onze regio op vakantie? En welke tip zou je voor ons hebben? Want onze regio is natuurlijk ook prachtig om op vakantie te gaan.
0: Zeker.
1: En ik wil even dat specifieke dingetje weten. Ik kom ook even bij jou.
0: Oké, dat vind ik leuk. Ik ga er alvast over nadenken. Wat neem ik mee?
1: Dat is een goeie. 4:15 heb ik een gesprek met Utrecht Marketing, zeg je wat? Ja.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar bleek namelijk dat Utrecht veel minder bezocht werd door toeristen.
0: Oké.
1: Dus nu als je op de stations komt, zie je overal reclame voor Utrecht. Is dat nodig, die mooie stad? Mm-hmm. Met de Dom en al die pracht en praal en die mooie grachten. Blijkbaar wel. We zijn even in Amsterdam op station geweest. Hebben even een paar mensen gevraagd van zou je niet naar Utrecht gaan in plaats van Amsterdam?
0: Ja.
1: En ik ga toch die vraag stellen. Waarom is dit nodig? Ik dacht dat loopt vanzelf, zo'n prachtige stad. Maar het loopt blijkbaar achter.
0: Oké, gaan we straks allemaal doen.
1: Ja.
0: En dan nu, we hebben Beatles nieuws. Onze beste Koop, onze Koop Geersing als de Beatles specialist van Radio M Utrecht. Je weet alles van de Beatles.
1: Ja, dat valt bij
0: je. En je kwam toch een beetje enthousiast binnen. Dat je zei, Jos, ik heb nieuws over de Beatles.
1: Net een paar minuten geleden kwam een mailtje in mijn box en daar staat in: good things come to those who wait. Goede dingen komen bij diegenen terecht die wachten.
0: Mm-hmm.
1: En er staat erbij nog 21:15, 24:23, 22 seconden. Dan komt er iets uit en ik weet al wat het is.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt een hele speciale box van het album Rubber Soul van de Beatles. En dat was eigenlijk een heel een album waarbij veel meer vanuit het binnen van de Beatles naar buiten kwam.
0: Okay.
1: Het is eigenlijk een mijlpaalalbum. Het was het zesde album, daarvoor brachten ze Help uit. Nou, dat was allemaal nog liedjes. Mm-hmm. Goeie liedjes, daar gaat het niet om. Maar in Rubber Soul gebeurde iets.
0: We hebben ze beter leren kennen in die liedjes.
1: Nou, misschien kun je dat wel zeggen.
0: Ja.
1: Ja, het ging niet alleen maar meer over zaken als ik hou van jou en jij houdt van mij.
0: Mm-hmm.
1: Maar het ging ook over gedachten. En het ging ook over dingen die je dwars zitten.
0: Ja.
1: En de ideeën die kwamen daar maar bij elkaar. En vanaf dat punt zijn die Beatles echt steeds groter en groter geworden. Er komt een box van uit.
0: Mm-hmm.
1: Zal ongetwijfeld weer bestaan uit heel veel studio-opnames die we helemaal niet kennen.
0: Mm-hmm.
1: Die ze nog op de band hebben staan. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik dacht, wil het toch even met je delen.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen.
1: Ja.
0: We houden het in de gaten. Het duurt nog even die nieuwe Beatles-box. En nu ga ik You Won't See Me draaien.
1: Goeie.
0: Goeie.
1: Ja.
0: Radio M Utrecht.

0: do.
1: Harry Styles bij Radio M Utrecht. Ik vroeg, wat is nou je beste vakantiehit? Dat je weet van, nou, ik was toen in Spanje of Italië op vakantie. Of op de hei. En die hit hoorde ik op dat ogenblik op de radio. Dat zijn de vakantiehits voor de vakantie 100. Maandag mag ik beginnen om 3 uur met nummer 100. We vinden het heel leuk als je je vakantie top 3 of je vakantie top 1 doorgeeft. Sierra komt ook net binnen. Boys of Summer van Don Henley. Tequila Sunrise van de Eagles. Ook hartstikke mooi. Ineke, die gaat

Gestemd. Hartstikke leuk. Maak kans op een badlaken. Stemmen is heel simpel via de app van RTV Utrecht. Even verder klikken. Voor Jaap in Groenekan, mijn correspondent daar. Die heeft gestemd op deze mooie van Galaxy Lynn en die hete zomer.

Zeg, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, dat is het ook. Galaxy Lynn. We're gonna have a long hot summer. Sterker nog, die hebben we al, mensen. Ja. Morgen wordt het de warmste dag van de week. Veel drinken. Dat zou ik zeker doen. Zometeen hebben we Koop Onze Beste Koop met Utrecht Komt Thuis. En daarin eigenlijk, ik ga met vakantie en ik neem mee, puntje, puntje, puntje, puntje. Misschien kun je nog een goed idee doen. We hebben ze hier. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter. En dit programma.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
8: 5:02, een hele goede middag. Utrecht komt thuis. Goedemiddag, Annemarie. Nou, je hoort het al, hè? Tropisch wordt het.
9: Ja.
8: En jij hebt nieuws, want over een half uurtje zit je hier met Regionieuws. En je hebt het alvast even samengesteld.
9: Ja, een 22-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt voor een reeks babbeltrucs. Met gestolen bankpassen kocht ze voor ruim 250.000 euro aan sieraden. En volgens de politie stal ze vooral van ouderen. Verzekeraar ASN in Utrecht krijgt momenteel vragen van vakantiegangers over de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Ja, er zijn ook al schademeldingen binnen, maar die aantallen zijn nog beperkt. Veel mensen willen weten wat hun reis- of annuleringsverzekering wel of niet vergoedt. En goed nieuws voor hondenbezitters in de buurt van Linschoten. Aan het Weidepad, dat is vlakbij het Ecopark, komt een hondenlosloopgebied. Ja, en als alles volgens planning verloopt, dan is het begin oktober klaar. Tot zover dan de hoofdpunten.
8: En straks helemaal, hè?
9: Zo is dat.
8: Tot zo. Even de verkeersinformatie bekijken. Nou, er is niet heel veel hoor. De A27 Utrecht richting Gorkum. Alleen tussen Hout en knooppunt Everdingen. Daar is wat oponthoud en daar moet je zo'n 5 minuten extra voor rekenen.
10: Gaat u verhuizen?
3: Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
13: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: Ja, over warm weer gesproken. En vakantieplaatjes. Dankjewel jongens, voor de afgelopen twee uurtjes. Ja, een stukje piano nog. Gibson Brothers heb je gehoord.
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Ja, welkom deze dinsdagmiddag. Aart is er deze week niet. Het was je al opgevallen misschien. En we nemen voor hem waar. In de rechtbank werd vanmorgen bekend dat de mannen die eerder dit jaar een Utrechter in zijn rolstoel in brand staken voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum gaan. De 69-jarige Paul houdt aan de aanval blijvend letsel over. En zo dadelijk een heel ander verhaal. Hoe Utrecht zichzelf op 20 stations door het land aanprijst. En dan nu spoel de band met ons mee terug naar 28 juli 1940. Wat? Ja, zo lang? Zeker. Vanuit Londen klinkt voor het eerst de stem van koningin Wilhelmina op Radio Oranje. Een boodschap van moed voor het bezette Nederland. In het geheim luisteren velen mee.
2: Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
3: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt.

0: Detroit Emeralds. Feel the need in me, 18 over 5. Goedemiddag. Ja, zo dadelijk een stukje Utrecht dat je niet in de stad zelf tegenkomt, maar op het perron. Op 20 stations door het land hangt sinds kort reclame voor onze stad. En wij gingen even naar Amsterdam en vroegen reizigers daarnaar.
1: Ja, Amsterdam is misschien te druk. Ik weet niet of ze dat in Utrecht ook willen.
2: Het is wel apart, je zou niet verwachten, maar ja.
1: Utrecht is een stuk kleiner, dus ik denk dat je moet oppassen met wat je wil.
3: Utrecht is leuk, Amsterdam is leuk.
1: Utrecht is ook een leuke stad. We werken vaak, dus ik snap het wel.
4: Gewoon een gezellige stad, leuke terrasjes op de grachten in de stad. De Dom, ja, heel veel leuke plekken heeft Utrecht eigenlijk wel.
2: Ik ben recent in Utrecht geweest, dus nu vind ik het wel even goed, maar... Dan denk je toch weer even aan Utrecht als daar.
3: Ik weet niet of we echt Amsterdammers zeggen, ja, we gaan nu naar Utrecht.
1: Als ik zo zit te kijken, word ik niet heel erg uitgedaagd om naar Utrecht te komen. Net.
0: Nou ja zeg, aan de lijn Jeroen Rozen van Leiden, centrummanager van Utrecht. Jeroen, je hoort net wat mensen in Amsterdam zeggen over onze stad. Hele mooie dingen, maar ook andere mensen die zeggen, wow, voor mij hoeft het niet. Herken je dat beeld?
5: Ja, ik herken dat beeld wel. Eigenlijk is de campagne zoals ze nu voeren is een vervolg van de campagne die we vorig jaar hebben gehad. Waarin we een bezoekerscampagne richten op nationale bezoekers. We zien eigenlijk als we in 2025 bekijken dat ongeveer 50% van die bezoekers van buiten Utrecht komen. En we willen ze graag uitdagen om dat op een duurzame manier te doen, dus met de trein. Dus ja, wat is dan een betere manier om ze daarop aan te spreken op de stations?
0: Ja, dat begrijp ik wel. Was het echt zo nodig? Ik zou zeggen, zo'n prachtige stad met alles wat het heeft. Daar komen mensen toch vanzelf naartoe?
5: Nou, nee, zo vanzelf gaat dat niet. Want mensen hebben natuurlijk steeds meer keus in hun vrije tijd. Als ze zaken willen ondernemen. En

0: Ja, ik denk dat ze dat ook de hele tijd in beweging. Dus we vinden het wel belangrijk om dat toch onder de aandacht te blijven brengen van bezoekers. Laat verkoopstromenonderzoek laat ook zien dat Utrecht eigenlijk steeds afhankelijker wordt van bezoek van buitenaf. Om eigenlijk ook alle voorzieningen op het gebied van retail, horeca en cultuur op peil te houden. Dus ja, dan vinden we het ook belangrijk dat mensen Utrecht bovenaan hun lijstje bestaan om te bezoeken in de zomerperiode.
1: Ja. Ja.
0: Ik hoorde ook een reactie inderdaad van iemand die zegt, nou, ik word niet direct uitgedaagd. Ja, de uitingen verschillen. Er zijn wel een aantal uitingen waarbij we juist ook heel specifiek inspelen op de zomerprogrammering bij de Utrechtse musea. En dan zeggen we echt van, nou, deze tentoonstellingen zijn te zien tot eind augustus, dus tot eind september.
1: Ja.
0: Dus op die manier hopen we ook een beetje urgentie te creëren. Dat als je iets wil meepikken, dat je toch ook nog even de zomer aangrijpt om Utrecht te bezoeken.
1: Ik snap het. Wat mij is opgevallen, wat ik ervan gezien heb tenminste, is de promotie van inderdaad vooral cultuur. Hè, en, maar ook kanoën op de Oude Gracht, het Nijntje Museum, de musea. Heb je ook gedacht aan de horeca en het shoppen en zo?
0: Ja, zeker. Er zitten ook beelden in van retail, horeca en cultuur. Wat we wel zien is dat er steeds vaker juist naar het wordt gekozen voor het combinatiebezoek. Dus dat winkelen primair nog steeds een hele belangrijke reden is om Utrecht te bezoeken. Maar juist de combinatie tussen het winkelen, een terrasje pakken en misschien nog een expositie of een museum bezoeken eigenlijk steeds vaker gebeurt door bezoekers.
1: Ja. Ik begrijp dat jullie niet de grote massa in eerste instantie zoeken, maar stijlzoekers en avontuurzoekers leggen ze uit.
0: Ja. Klopt. Nou ja, er is een leefstijlmodel. Dus dat zijn de manier waarop mensen in het leven staan. En dat ze dan waarderen en zien. Maar ook welke media ze gebruiken. En we zien dat juist eigenlijk deze twee groepen bezoekers eigenlijk het aanbod in Utrecht ook maximaal kunnen waarderen. Omdat we die heel erg aanspreken met het aanbod dat we hebben.
1: Ja.
0: De marketing is keuzes maken. Dus we richten ons specifiek op deze groepen. Omdat we denken dat die ook van meerwaarde zijn, zeg maar, voor de binnenstad zelfs. En als ze hier dan komen, ook de stad een beetje mooier achterlaten. Dus een van de dingen die we inmiddels ook hebben gedaan, is dat we samen met bijvoorbeeld het hoteloverleg van de stad Utrecht een deel van de inkomsten uit de toeristenbelasting investeren in bijvoorbeeld het vergroenen en het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum. Dus op die manier laten bezoekers ook de stad weer mooier achter.
1: Een beetje win-win situatie, begrijp ik.
0: Absoluut.
1: Heb je nog specifieke steden en landen op je lijstje staan waarvan je zegt, ik hoop dat ze vooral daar vandaan komen?
0: Nou ja, wat we zelf zien is dat als het gaat over internationaal bezoek, dat die veel uit Duitsland en België komen. Dus vandaar dat we ook een actie hebben draaien op Antwerpen Centraal. En daar inderdaad de Belgen ook uitdagen om Utrecht te bezoeken met de trein.
1: Ja. Jij zat net zelf op het terrasje toen ik jou belde, hè?
0: Ja, klopt.
1: Kun je even vertellen wat je om je heen zag? Je hebt nou even de kans.
0: Nou, zeker. Nou ja, wat ik vooral zie is heerlijk weer. Mensen die volgens mij genieten van hun vakantie. Dus vandaag zag ik vooral ook veel gezinnetjes die hier aan het rondlopen zijn en de stad bezoeken voor nou, misschien die laatste vakantie inkopen. Of juist misschien wel vanuit hun woonplaats nu ontdekken hoe leuk Utrecht is.
1: Ja, Utrecht is inderdaad heel leuk, dat kan ik bevestigen. Ben je niet bang dat het te druk gaat worden?
0: Nee, wat wij zelf zien is dat het bezoek best wel stabiel is. Als we tot nu toe kijken eigenlijk, tot en met de maanden juli en houden dat ook goed in de gaten, zien we dat het bezoek nagenoeg op peil is. Staat zelfs een klein beetje onder druk. Komt onder meer door slechte start in januari met 2 weken ijs en sneeuw, waarop mensen überhaupt niet op pad gingen.
1: Nee.
0: En in juni was het wel heel erg warm om in de stad te verblijven. Dus we kunnen nog wel wat bezoek gebruiken.
1: Het wordt nog warmer de komende dagen, Jeroen.
0: Ja, zeker. Nou ja, en het grappige daarin is wel dat je ziet als het weer een paar dagen achter elkaar warm is, komen ze op een gegeven moment ook wel weer naar het centrum. Dan heeft iedereen dat strandje of dat meertje wel weer gezien. En dan willen ze elkaar toch weer even treffen op een leuk terras of even iets beleven in de stad.
1: En dat kan in Utrecht, hè?
0: Dat kan absoluut in Utrecht. Als
1: Dankjewel.
0: Je de tijd neemt voor Utrecht, nemen wij de tijd voor jou.
1: Jeroen Rozen van Leiden, centrummanager van Utrecht. Dank voor je tijd even. Terug naar het terrasje en een mooi verhaal hierover op rtvutrecht.nl.

0: Bijna 5:30. Zometeen Annemarie de Wit en het regionieuws. Er is een jonge vrouw opgepakt na babbeltrucs. En er komt een nieuw hondenlosloopgebied in de provincie.
1: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
2: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
1: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
2: Met het Radio en Utrecht Badlaken.
3: Want het is zomer.
1: De Vakantie 100.
2: Volgende week maandag tot en met donderdag.
1: Om 3:00.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Het is 5:30, je luistert naar Radio M Utrecht, buiten stralend weer. En we gaan naar het regionieuws. Annemarie de Wit, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Ja, 5:30 zei ik al, het regionieuws. Een 22-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt.
9: Ja, ze wordt verdacht van meerdere babbeltrucs. Met de gestolen bankpassen kocht ze voor ruim €250.000 aan sieraden. Ze deed zich voor als bankmedewerker en haalde zo passen en pincodes op bij vooral ouderen. Volgens de politie zijn slachtoffers emotioneel over wat hen is overkomen. De camera's bij de Visserssteeg in Utrecht blijven langer hangen. Ze werden begin dit jaar geplaatst na de zware explosie in de binnenstad. Bewoners daar hadden last van pottenkijkers en mensen die het afgesloten gebied ingingen. Er zijn ook camera's geplaatst bij parkeergarage Springweg na overlast en criminaliteit daar. En ook die camera's blijven langer aanwezig. Verzekeraar ASN in Utrecht krijgt momenteel veel vragen van vakantiegangers over de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Er zijn ook al schademeldingen binnen, maar die aantallen zijn nog beperkt. Veel mensen willen weten wat hun reis- of annuleringsverzekering wel of niet vergoedt. En vaak zoeken ze dat nog uit voordat ze op reis gaan. Goed nieuws voor hondenbezitters in de buurt van Linschoten. Aan het weidepad, vlakbij het Ecopark, komt een hondenlosloopgebied. Ja, er staat een hek omheen en honden mogen er vrij rennen en spelen. De hondenbescherming was eerder nog bezorgd over het sluiten van natuurgebieden voor honden. Als alles volgens planning verloopt, is het losloopgebied in Linschoten begin oktober klaar. Ja, je zei het al, buiten stralend weer op dit moment. Zon en wat wolken en het blijft droog. Morgen ook zonnig en heet met temperaturen van zo'n 33 graden.
0: Kijk eens aan, 33. Het is wel weer wat, hè?
9: Ja, zomer.
0: Hey, dankjewel. Ik spreek jou over een half uurtje.
9: Tot
0: spreek
9: zo.
0: Jou met goedenavond, hè?
9: Zo is dat.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
14: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: Wat is ze blij, Monique Smit, onze nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht, niet naar huis. Ja, onze dagvraag op Facebook. Ik zoek hem eventjes op, Radio M Utrecht. Bob, die trapte er vanmorgen mee af in Utrecht is wakker samen met Anne. En Connie, die nam hem tussen de middag over in aan tafel. En nu is het aan ons om de dag af te ronden. De vraag, wat neem jij altijd mee op vakantie? Hoe overbodig of hoe gek het ook klinkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders daar behoorlijk eigenwijs in zijn. Ik ga eens even kijken hoe dat bij de collega's is hier op de redactie.
1: Ik loop even de studio uit.
0: Ja, dan loop ik even de redactie op. En dan... Ah, Connie! Hoi, Connie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Even... Als jij op vakantie gaat, wat neem je dan absoluut mee waarvan je zegt, van, dat durf ik bijna niet te vertellen? Hagelslag, pindakaas, iets anders.
2: Ik maak altijd eten klaar. Witte bolletjes met ei.
0: Vooraf, voor onderweg?
2: Voor onderweg. Alleen die zijn bij de Van Brienenoordbrug allemaal al op.
0: Je kan niet wachten tot je ze gaat eten.
2: Nee, precies. Dus mijn eigen kussen neem ik mee.
0: Ja, eigen kussen. Dat is alvast een goeie. Ga ik onthouden. Even wat anders. Ben jij wel eens op vakantie in onze regio?
2: Ik wil wel eens lekker gaan varen op de Loosdrechtse plassen. Nou, net buiten onze provincie, maar dat vind ik wel fijn.
0: Wat is jouw favoriete kant van de regio?
2: Ja, toch wel een beetje die kant uit. Dus bij het water. Dat hebben we vroeger veel gedaan. We gingen er altijd varen, surfen. Een beetje met een bootje varen. Dat vind ik wel echt mooi, hoor. En die kreken daar bij Breukelen. Er is laatst een filmpje gemaakt en dat is viraal gegaan. Zo mooi is het daar. Dus het is echt heel bijzonder natuurgebied.
0: Goeie tip van Connie.
2: Ja, absoluut.
0: Fijne avond.
2: Jij ook.
0: Even kijken wie er nog mee... Jos! Jos zit hier ook nog te werken. Jos, een hele goede middag.
3: Onze beste koop, zonder dat je het wilt.
0: Ja. Nee, zo gaat het zeker.
3: Ja.
0: Ben jij wel eens op vakantie in onze regio geweest?
3: Ja, volgens mij vroeger met de padvinders had ik zo'n scoutingkamp. Ik weet niet meer waar. Ik weet wel dat het geweldig was. Ja. En er is hier zoveel moois. En ik ben met de zomertour vaak op de campings. En er zijn hele mooie campings bij.
0: Connie neemt haar kussen mee. Wat voor bijzonders neem jij altijd mee als je op vakantie gaat?
3: Ook mijn eigen kussen. wat ik meeneem, een radiootje. En dat is leuk met korte golf. Ik weet nog, vroeger gingen we naar Spanje op vakantie en dan nam ik een korte golfradiootje mee. En dan hoorde je de wereldomroep, weet je dat nog? Met het nieuws. En dan hoorde ik Bob van Beten, onze Bob, die presenteerde bij de wereldomroep een programma voor de truckers. En toen dacht ik van, wauw. En dat is leuk. Dat heb ik eigenlijk, ja.
0: Dat is wat je leuk vindt, hè? Bedankt even, Jos. En ik wens jou vast een fijne avond.
3: Jij ook, Koop.
0: Ik ga even verder op zoek wie ik nu weer tegenkom. Jos moet ik altijd voorstellen, want die kent iedereen van de radio. Maar stel jij je nog even voor.
4: Ik ben Neske Kraai. Ja, en ik werk hier al 25 jaar bij RTV Utrecht.
0: Gefeliciteerd, Neske. Dat is leuk om te horen, zeg.
3: Ja.
0: Hey, en je bent niet met vakantie, want je zit nog te werken hier. Als jij met vakantie gaat, is er dan iets wat je altijd meeneemt? Je eigen kussen, potje pindakaas, hoe zit dat?
4: Ik neem weer dingen mee terug.
0: Zoals wat?
4: Zoals ik naar Zwitserland ga, neem ik echt de paprika chips mee terug. Altijd.
0: Paprika chips, zeg je dat nou?
4: Ja, die is zo lekker daar. En die neem ik altijd mee terug, wel 3 zakken.
0: Dat klinkt heerlijk. In onze regio op vakantie gaan, welke tip zou je iemand geven? Ga eens daar naartoe.
4: Nou, ik ben net verhuisd naar Wijk bij Duurstede. En het is daar zo mooi met de rivieren en de boten en de bossen in de buurt. Ja, dat is gewoon al vakantie.
0: En het historische centrum natuurlijk, hè?
4: Jazeker. Heel veel historie.
0: Dus jij bent nu iemand die Wijk bij Duurstede op de kaart gaat zetten?
4: Ja, klopt.
0: Neske Kraai. Dank je wel, hè?
4: Ja, dank je wel.
0: Ik loop eventjes verder. Annemarie zit hier. Vandaag onze regio-nieuwslezer. Hoi. Annemarie, hoi. Als jij in onze regio op vakantie zou gaan...
5: Ja.
0: En jij bent ook verslaggever en jij komt overal. Welk stukje van de regio spreekt jou het meest aan qua vakantie? Dat je tegen iemand zou zeggen, daar moet je eens naartoe gaan.
5: Ja, ik zou dan denk ik in 5 Herenlanden uitkomen. Ja, die gemeente valt ook onder mijn gebied wat ik volg. Mooi platteland, met tegelijkertijd ook de Lek, waar je onwijs mooi kunt wandelen, bij de Uiterwaarden bijvoorbeeld. Lekker in de natuur, mooie plaatjes. Ja, 5 Herenlanden.
0: Leuk. Is er iets wat jij absoluut in je koffer stopt of in je tas, waarvan je zegt van ja, maar dat kan ik nergens krijgen, dat moet ik meenemen? Kan ook een lippenpomade zijn?
5: Ik neem altijd mijn eigen zonnebrand mee. Ja, ik ben helemaal gehecht aan mijn eigen zonnebrand.
0: Waarom?
5: Ja, ik smeer niet met andere crampjes. Dat niet lekker voor mijn huid, mijn eigen zonnebrand.
0: Goeie tip. Hey, dankjewel. Ik zie je zo weer. Hè.
5: Tot zo.
0: Van Annemarie loop ik even naar Casper. Die zat vanmorgen bij ons het regionieuws te maken. Casper, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag. Fijn dat je geluisterd.
0: Ga jij nog wel eens op vakantie in onze regio?
6: Nou, ik zat laatst te denken, als ik op vakantie ga, dan zou ik de Utrechtse Heuvelrug wel van nader willen bewonderen. Ja.
0: Jij wilt dat nog leren kennen, begrijp ik?
6: Ja, ja.
0: Hoe
6: ja.
0: komt dat zo?
6: Nou, de natuur spreekt me aan. Ik ben wel toe aan wat rust, denk ik. Ja.
0: Nou,
6: ja.
0: Dat is een hele goede tip. Dank je wel daarvoor. Wat neem je mee op vakantie waarvan je eigenlijk tot nu toe dat nooit gedeeld hebt met een ander?
6: Als ik ga kamperen, neem ik mijn oude kleren mee en die gooi ik dan weg.
0: Echt waar?
6: Ja.
0: Die laat je achter?
6: Die laat ik dan achter, inderdaad.
0: En waarom is dat?
6: Nou, dan draag ik ze nog één keer en dan is het een ritueel afscheid. En dan is het...
0: Dat was leuk. Ah, en ja. koop je dan daar nieuwe kleren?
6: Koop ik vaak ook nieuwe kleren. Ja, precies. Zo werkt het wel.
0: Dat is een mooie. Hey, ik stoor je niet langer. Lekker doorwerken en tot later. Ja. En van Casper loop ik even naar de koffiemachine. Nou, wie vind ik hier? Gisteren nog bij ons in de uitzending. Danny, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Hey, ik heb het even over op vakantie gaan in de regio. Nou, kom jij nog wel eens ergens?
7: Zeker.
0: Welke tip zou jij een luisteraar mee willen geven als je zegt van nou, dat is zo'n mooi gebied?
7: Ja, het zou je verrassen, maar fiets eens naar het zuiden van Nieuwegein. En fiets dan over de brug naar Vianen. Ja, dat is prachtig. Het is echt heel mooi.
0: De Put heb je daar, hè?
7: Is dat de Put? Dat is,
0: ja, zo heet het, de Put. Langs de rivier en zo'n groot watergebied en zo. Ik weet waar het is.
7: Ja, nou, ja. Heb ik weer wat geleerd.
0: Hou jij van water?
7: Ja, maar ik hoef er niet zelf in. Alleen het zwembad. Hoe meer chloor, hoe beter.
0: Dat is een mooie. Hey, neem jij nog iets mee op vakantie waarvan je zegt van ik schaam me er een beetje voor, maar ik durf het hier wel even te zeggen?
7: Oh, lastig. Nee, ik zou het echt niet weten. Nee.
0: Elke koffer is fris en vers.
7: Fris, vers, gewassen, schoon. Ja.
0: Ga maar lekker verder met je koffie. Dankjewel, hè. Ik loop even naar de andere studio, want ik weet dat daar ook een collega zit te werken. Dat is Egbert, de radiotechnicus die hier veel werk voor ons verricht. En Egbert, mag ik je even storen?
8: Ja, natuurlijk ook.
0: Ja, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Hallo.
0: Egbert, als jij op vakantie gaat in onze regio, welk stukje zou jij dan zeggen, dat beveel ik je van harte aan?
8: Dat is een hele lastige, maar ik denk dat ik toch ergens in de buurt van Renen, de Utrechtse Heuvelrug, die kant op dan naartoe zou gaan.
0: En waarom?
8: Ja, ik hou van natuur en ik hou van wandelen, dus dan zit je daar goed. En het glooit ook een beetje, dus dat is goed voor de spiertjes.
0: Ja, een hele goeie. Dus het moet wel een beetje sportief zijn voor jou.
8: Nou, niet alleen. Ik hou ook van de zon. Dus, maar het is natuurlijk Nederlands weer, hè. Dus, het
0: nou, kan heel, ook wel... heel zonnig, zou ik zeggen.
8: Ja, het kan af en toe ook wel eens wat minder zijn, maar dan is wandelen weer leuk.
0: Ja, ja, jij wandelt graag.
8: Oh, zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Even iets anders. Als je op vakantie gaat, is er dan één bepaald ding dat je meeneemt waarvan je zegt van ja, wat moet mee?
8: Weinig eigenlijk. Ik raak wel in de stress als ik mijn lader van mijn telefoon vergeten ben.
0: En dat is hem, hè?
8: Dat is hem, ja.
0: Hé, hey, werk ze nog even. Nou ja, zeg, een heel nest met technici hier. Reinoud, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
0: Nou, je hebt de vraag gehoord, hè?
9: Utrecht stad.
0: Waarom Utrecht stad?
9: Nou, Domtoren, dat is lekker cool. Met dit weer bijvoorbeeld, of de Domkerk eigenlijk.
0: Hou jij van een beetje historie tijdens je vakantie?
9: Ja, vind ik wel leuk, ja. Gewoon een beetje geschiedenis kijken. En in Utrecht aan de gracht zitten, hè. Lekker,
0: lekker aan het bier, hè. Egbert, die heeft het echt moeilijk als zijn oplader niet mee is. Hoe zit dat bij jou?
9: Ja, dat is ook wel een dingetje, hè, tegenwoordig.
0: Maar neem jij bijvoorbeeld je eigen kussen mee op vakantie?
9: Nee, dat niet.
0: Eigen pyjama?
9: Ja, dat wel.
0: Dat is een goede tip, toch?
9: Dat vind ik een hele goede tip.
0: Ja, wij gaan verder.

0: Een hele goede middag, Gita.
1: Goedemiddag, Koop.
0: Gita Spannenburg, wat een mooi weer hebben we weer.
1: Zo,
0: het begint al wel lekker warm te worden, hoor.
1: Ja, het is aardig opgewarmd. 28 graden op de meeste plekken.
0: Ja.
1: En in tuinen nog iets meer, met behoorlijk wat zon. En er waren stapelwolken, dus ja, op en top zomerweer, hè?
0: Nou, dat kun je wel zeggen. En dat gaan we de komende dagen natuurlijk zien, hè?
1: Ja, dat houden we vast. Met een beetje spikes, dus een beetje wisselende temperaturen, zeg maar. De ene dag is heter dan de andere dag. Met name de dag van morgen en deels ook de dag van donderdag zien er zeer warm tot lokaal heet uit. En vrijdag en zaterdag zijn weer wat minder warm. Vanavond en vannacht rustig weer. De wind is er grotendeels uit. Die hadden we vanochtend nog wel. Is geleidelijk aan verdwenen door de nadering van een hoge drukgebied. We zien wat wolkenvelden, maar de zon doet het goed. En in de loop van de nacht koelt het af naar een graad of 17. Vanochtend was het 12, 13. Dus je ziet al dat die ochtenden dus warmer starten. En ja, morgen overdag 33 graden heb ik staan voor ons.
0: Wow.
1: Dat is dus 5 graden ongeveer erbij ten opzichte van vandaag. Dus dat wordt een tropische dag.
0: Benauwd ook?
1: Ik denk dat het meevalt. De lucht is relatief droog. Maar daarbij moet gezegd worden, we bevinden ons inmiddels in de hondsdagen. Dat is standaard de warmste episode van de zomer. Alle wateren zijn warm. Daar krijg je wel wat vocht vandaan. Maar ja, ondertussen is ook de begroeiing behoorlijk droog. Dus dat maakt het weer droger. Dus ik denk dat het goed te harden hit is.
0: Ja, en die 33 blijft dat de dag daarna ook nog?
1: Nee, ietsjes minder heet. Omdat de wind wat uit het westen begint op te steken.
0: Dat is fijn.
1: Zie je, ja, dat is wel lekker. Zie je vooral afkoeling aan de stranden. Maar het windje, dat stoot ook wat meer op naar ons. Denk ik donderdag van west naar oost in Midden-Nederland. 28 tot 30 graden. En de vrijdag en zaterdag zitten we waarschijnlijk zo rond de 5, 26 graden. Met zon, maar met ook af en toe wat wolkenvelden. En misschien koop op vrijdag, ja, dat daar ook een lokale regenbui uitvalt.
0: Jo,
1: dat zou toch wat zijn? Ja,
0: dat zou zeker wat zijn. Nou,
1: dat is eigenlijk de enige dag waarop dat kan deze week.
0: En tot die tijd droog, hè?
1: Ja, zeker. Zo kennen we het weer. De zomer van 2026.
0: In een notendop.
1: Ja.
0: Goed, ik spreek je over een uurtje graag weer.
1: Gezellig. Tot straks. Zo.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jan van Putten, dank je wel. Ja, hier in onze regio 33 graden, hoorde ik zojuist van Gita. Annemarie,
10: beste temperatuur, hè? Goedenavond.
9: Over een half uurtje het regio nieuws. Wat zit erin?
10: De Nederlandse staat heeft de familie van de Utrechtse kroongetuige Nabil B. onvoldoende beschermd. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. Het vonnis wordt morgen gepubliceerd, maar is nu al in handen van RTL Nieuws. Ja, B. legt belastende verklaringen af tegen Ridouan Taghi. Een man van 33 uit Veenendaal is opgepakt. Hij zou vorige week meerdere vrouwen in zijn woonplaats hebben aangerand. Ja, verschillende vrouwen melden zich bij de politie en ze zeiden dat ze op hun billen zijn aangeraakt door een voorbijfietsende man. En in Vleuten en in de Meern komt na de zomer gratis vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. De zogenoemde U-mobiel brengt mensen met een elektrisch wagentje van deur tot deur, bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar een doktersafspraak, ja, of gewoon een dagje uit. Nou, tot zover dan voor nu en meer daarover over een half uurtje.
9: Nou, dan zie ik je zo meteen weer. Dankjewel.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter... maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: terug op jeugdherinneringen. Een radio in de kinderkamer en een droom over optreden in een club. Het hoorde bij een film met de maker als hoofdrolspeler Paul Simon.
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Ja, de avond is begonnen en de provincie zit er middenin. Terwijl de trein naar Utrecht een tikje vol wordt door al die stationsreclame, gaan wij door naar het laatste uur van de dag. Over 10 minuten schuift een bekend gezicht aan, of een bekende stem, het is maar wat je wil. Tuinman Jurgen Smit die vertelt zo wat hem deze week bezighoudt in en rondom onze tuin, met dit weer en vooral met die enorme droogte. En straks nog even de dagvraag van Facebook. Wat neem jij altijd mee op vakantie, hoe overbodig of gek het ook klinkt? Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders daar behoorlijk eigenwijs in zijn. Tineke die meldt, ik kan niet zonder satésaus van Wijko. Welk land we ook naartoe gaan, dus die sjouwt altijd met zo'n potje mee. Ja, maar eet je dan satésaus bij alles, Tineke? Of is het juist als je satésaus nodig hebt, dat je ze dan zelf alvast meegenomen hebt? Nou, laat maar even weten nog. En Anneke zegt, hallo Koop, ik neem in juni bijna altijd asperges mee naar Kreta. En mijn man natuurlijk. Die laatste. Ja, die moet je niet thuis laten, Anneke. Nee, die moet mee. Nou, als jij wat hebt, laat het maar weten, hoor. De app is geduldig. Ik lees hem straks zo voor. It was

0: Om dit tijdstip op elke dinsdag stapt hij de studio in met aarde onder de nagels en een verhaal in zijn hoofd. Tuinman Jurgen Smit. Wat hem vandaag precies bezighoudt, bepaalt hij natuurlijk het liefst zelf. En dat maakt het elke week weer tot een verrassing. Maar de verbinding is even verbroken, dus ik ga hem eventjes bellen. Kijk even of ik me gewoon aan de telefoon krijg. Dat helpt vast. Jurgen?
1: Ja, met Jurgen.
0: Ja, ja, ja. Jurgen, je klinkt net zo fris alsof je op de lijn zit. Dus laten we het maar telefonisch doen. Goedenavond.
1: Ja, dat is goed. Ja, goedenavond.
0: Een tuinman met dit weer. Het lijkt me een opgave.
1: Dat is het ook wel een beetje.
0: Ja, ja, ja, want jij gaat het over de droogte hebben. En droogte hebben we het al veel te lang eigenlijk, hè?
1: Ja, we hebben een bijzondere zomer, kunnen we wel zeggen. Die droogte, ik bedoel, je hoeft het nieuws maar aan te zetten en je ziet wat er allemaal gebeurt in de zuidelijke landen.
0: Nou.
1: En in Nederland natuurlijk met een watertekort en ja, wat dan ook. Maar het gaat er een beetje om, waar als je dan... Kijk, die tuin op dit moment heeft natuurlijk ook gewoon zijn water nodig. Nou, en als het niet valt, dan zou jij het moeten geven. Alleen, ten eerste, ja, je moet zoveel water geven. Het gaat op een gegeven moment ook gewoon ja, een heel klein beetje in de papieren lopen. Plus dat je natuurlijk ook gewoon een principieel bezwaar kan hebben tegen het geven van water in deze hele droge periode, waarin er juist een watertekort is.
0: Ja, dat is het.
1: Nou ja, dan moet je op een gegeven moment gaan afvragen, oké, wat doe ik dan nog wel en wat doe ik dan nog niet in de tuin? Laten we maar eens even met het gras beginnen, het gezon. Op het moment dat je stopt met water geven, dan zal je zien dat dat begint te vergelen. Is dat een probleem? Nou, voor het gras zelf valt het eigenlijk wel mee, want die wortels in de grond, die overleven wel. Hoe lang die droogte ook duurt, ja, weet je, dat over een paar weken gaat het gras alweer een keer regenen. Dus die wortels die overleven wel, alleen al het gras sterft af, dat wordt geel. En wat je dan als nadeel hebt, is naast het feit dat het natuurlijk niet zo'n hele mooie kleur is, maar ten tweede, dat je een grotere kans hebt op wat onkruiden en wat vervuiling in je gezond. Want het gras is weg, zaad dat valt van het onkruid en dat heeft een makkelijker, grotere kans tot ontkieming. Dus als je dan zegt, nou, mijn gras laat ik met rust, want ik vind het zonde van het water, accepteer dan ook dat je daar iets meer onkruid in gaat krijgen.
0: Ja. Mag ik daar nog een vraag over stellen, Jurgen?
1: Tuurlijk.
0: Ik zou denken, met zo weinig water groeit onkruid ook niet. Dat is een verkeerde gedachte, blijkbaar.
1: Nou, dat groeit best goed, eerlijk gezegd.
0: Ja?
1: Dat is toch, ja, weet je, die zaadjes die vallen, die zijn zeer kiemkrachtig. Daar zijn die op droge gronden, ze hebben met een wat vochtige nacht, is al bijna voldoende om zo'n zaadje te laten ontkiemen. Ja. En dan zal je toch zien, ja, met droogte heb je wat minder onkruid, maar als je gras echt vergeeld is en door tekort aan water, dan krijg je gewoon automatisch meer onkruid erin. Dat moet je dan accepteren.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Als je dan naar de borders gaat kijken, dan zie je op een gegeven moment dat er heel wat vaste planten echt wel last hebben van de droogte. Die beginnen ook eerder te vergelen dan dat ze in een normaal jaar doen. Is dat jammer? Ja, wel een beetje. Is het erg? Nou, niet echt. Want die vaste planten, die op een gegeven moment vergelen, ze verdorren eerder dan dat je dat wilt. Maar het zijn vaste planten die over de winter gewoon in de grond, en volgend voorjaar doen ze weer net alsof er niks aan de hand is. Dus als je die vaste planten geen water zou geven, het is niet mooi, maar het kan ook niet echt heel veel schade bij de meeste planten.
0: Nou, zou je bijna kunnen zeggen, laat die tuin een beetje met rust?
1: Nou, niet helemaal. Want dat is eigenlijk waar ik nu naartoe ga. Want die vaste planten, weet je, die overleven het wel. De meeste wel. Maar als je dan gaat naar bijvoorbeeld struiken en bomen, en met name de net geplante struiken en bomen, als je die te weinig water geeft, dan zal je zien, een plant past zich aan de omstandigheden. Hè? De natuur is veel sterker dan dat we vaak denken. We denken, oh, een boom laat het blad vallen. Ernstig. Nou, hoeft niet per se, hij past zich aan. Maar er komt natuurlijk een moment dat hij, als hij helemaal geen water krijgt, dat hij echt, als het blad laat vallen. En als je dan te laat in het seizoen bent, en dat is eigenlijk nu een beetje, die tijd gaan we nu tegemoet, dat als een plant dan als blad heeft laten vallen, en jij denkt, oh joh, nou, zover wil ik niet laten komen, je gaat dan alsnog een keertje water geven, dat je dan vaak te laat bent.
0: Oh.
1: Dat hij dan toch dit seizoen niet nog een keer een nieuw blad kan maken,

0: En dan, ja, dan kan je hem in veel gevallen kan je hem dan afschrijven. Dus als jij de prioriteit hebt, wilt leggen ergens qua watergeving, dat zo zuinig mogelijk met water zijn, geef dan in ieder geval je houtige gewassen. Dat zijn dus ook je kuitplanten, maar ook je struiken, de bomen en de nieuw geplante hagen en bomen. Dus de houtige gewassen, dan zou ik daar mijn focus op leggen. En daar dan het water wat ik dan eventueel wil en kan geven, dat je dat daar neerlegt. En dat je dan ja, bij het gezonder accepteert dat je iets met onkruid krijgt. En bij je vaste planten, ach, dat komt volgend jaar wel weer terug.
1: Ja, en dit is wat jij dagelijks doet, hè? In deze tijd.
0: Wij adviseren natuurlijk wel veel mensen. Als je een tuin hebt die gevoelig is voor verdroging, en dat zie je natuurlijk met name aan de grond en aan de ligging ten opzichte van de zon, wij adviseren dan heel vaak dat we zet er zoveel mogelijk siergrassen in. Want siergrassen, lampenpoetsgras, pampersgras, zo zijn er heel veel soorten siergras. Zet dat er nou in, want die verdragen heel goed de droogte. Hoef je bijna geen water te geven als ze eenmaal zijn aangeslagen. Ja, en dan is het probleem eigenlijk een beetje opgelost.
1: Ja, nou, dat is een hele mooie tip. Het gras kun je best een beetje zo laten. En de houtachtigen, die moeten een beetje water hebben. En wees zuinig met water, denk ik, hè?
0: Ja, wees zuinig met water. Maar het is wel zo, elke dag een heel klein beetje geven heeft niet zo heel veel zin. Dus als je ze water geeft, geef ze dan in ieder geval gewoon eens een emmer. En dan doe je een week later doe je weer zo'n emmer, weet je. Ja. Maar niet 2 seconden die thuislang erbij. Hij heeft water gekregen, want dat is niet zo.
1: Nee. We moeten het wel met beleid doen. Nou, dankjewel Jurgen Smit. En wij horen jou vast en zeker volgende week weer, denk ik.
0: Jazeker, Koop.
1: All right.
0: Fijne avond.
1: Jij ook, hè.

Lekkere zomerse muziek, dat hoort erbij. Julie Auclair hier op Radio M Utrecht. Zometeen Annemarie in het regionieuws. Een man die mogelijk meerdere vrouwen heeft aangerand.

0: en doe van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Radio M Utrecht, 6:30, het regio nieuws. Eerst over de Utrechtse kroongetuige Nabil B.
6: Ja, de Nederlandse staat heeft zijn familie onvoldoende beschermd. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. Het vonnis wordt morgen gepubliceerd, maar is nu al in handen van RTL Nieuws. Volgens de rechtbank werd de familie van Nabil B. niet goed beveiligd toen het Openbaar Ministerie de deal met B. bekendmaakte. B. legde belastende verklaringen af tegen Ridouan Taghi. Een man van 33 uit Veenendaal is opgepakt. Hij zou vorige week meerdere vrouwen in zijn woonplaats hebben aangerand. Verschillende vrouwen melden zich bij de politie. En ze zeiden dat ze op hun billen zijn aangeraakt door een voorbijfietsende man. En dat gebeurde steeds in de omgeving van de Dragonderweg. Verzekeraar AZN in Utrecht krijgt momenteel veel vragen van vakantiegangers over de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Er zijn ook al schademeldingen binnen, maar die aantallen zijn nog beperkt. Veel mensen willen weten wat hun reis- of annuleringsverzekering wel of niet vergoedt. En vaak zoeken ze dat nog uit voordat ze op reis gaan. In Vleuten en in de Meern komt na de zomer gratis vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. De zogenoemde U-mobiel brengt mensen met een elektrisch wagentje van deur tot deur. Ja, bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar een doktersafspraak. En het gaat een hit worden, verwacht een van de initiatiefnemers.
7: Zeker in het gebied waar wij gaan rijden. Er wonen echt ruim 120.000 inwoners. Heel veel daarvan zijn ook ouderen en toch mensen die hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Daarvoor is dit natuurlijk ideaal.
6: Ja, en achter het stuur zitten straks vrijwilligers.
5: Oh, wat mooi.
6: Het weer dan nog, zon en wolken. Het blijft vanavond droog. Morgen wordt het zonnig en heet, met in de middag temperaturen van zo'n 33 graden.
5: Ja, lig je dan op het strand, denk je?
6: Nou, nee hoor. Ik ben gewoon hier in de airco op de redactie.
5: Is ook heel goed om toeven, kan ik je melden.
6: Ja, zo is
5: ja,
6: dat.
5: Hey, dankjewel voor vanmiddag en tot een volgende keer.
6: Fijne
5: dan,
6: avond.
5: Fijne avond.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: Utrecht komt thuis met Koopgeld.

Wolter Kroes hier op Radio M Utrecht. Het is 6:20 alweer. Dat betekent dat we de avond weer een stukje verder zijn. Ja, nog een keer die vakantievraag. Wat gaat er bij jou altijd mee de koffer in? Ook al is het eigenlijk best overbodig. Dat is onze dagvraag op Facebook. En de reacties die binnenkwamen, die liggen er niet om. Van een eigen kussen tot een complete voorraad pindakaas. En zo straks las ik al even een berichtje voor van Tineke. Tineke zegt, ik neem altijd saté's. Saus van Wijkel mee. Welk land wil ik naartoe gaan? Dat heb ik nog even gezegd. Ja, maar je eet het toch niet overal bij? En dan schrijft ze, satésaus is bijna overal lekker bij en in het buitenland onbekend. Nou, als je nou naar Indonesië gaat, dan denk ik dat ze het ook wel hebben, maar jij hebt liever je eigen merk. Daar gaat dit over. Dus dat is leuk. Ik krijg ook nog even een opmerking van Jannie Jansen. Die heeft even gereageerd op die droogte. Ja, zegt ze, dat is wel waar, droog. Maar bij ons wordt er water gepompt om het waterpeil op hoogte te houden, zodat onze huizen niet zakken. Maar dat loopt ook wel eens een keertje mis. Zoals nu in ons dorp zijn er mensen waar het water nu helaas in de schuur is gelopen. Verkeerd afgesteld door het waterschap, vraagt zij zich af. Maar wel waar, erg droog. Ook in de tuin waar ik toch af en toe sproei met slootwater. Nou, dat is heel goed. En Astrid die meldt, Hakop, ik ga sowieso nooit weg zonder mijn mobiel. Niet dat ik altijd bereikbaar wil zijn. Wel nee, Astrid. Maar zo heb ik ook meestal, vooral in het buitenland, even een momentje in een hotel of als wekker, jullie bij me. Ah, dat is toch lief, hè? Ja, zeker. Midden jaren 70 ging ik zelf met mijn ouders, mijn zusje en mijn broertje naar Italië, naar een appartementje in Serialen. En zo'n beetje zo'n 50 jaar geleden. Mijn moeder was toen nog niet zo'n reiziger. Die nam voor de zekerheid een zak aardappels mee. En een paar blikken dopertjes. Ik zie mezelf nog sjouwen. En we aten die vakantie best Nederlands. En gelukkig met af en toe pizza en watermeloen ertussen. Dat vonden we toen al heel Italiaans. En jullie stuurden nog veel meer mee. Jeanne ging altijd met de boot, de siesta, met een vooronder vol proviant. Winkels zag ze onderweg nauwelijks. En Caroline neemt kaas en koffiesticks mee het vliegtuig in. Al is die kaas soms een gok bij de douane. Rivka reist nooit zonder het hondje. En de medicatie, doe maar, dat is ook een heel gedoe, lijkt me. Hè? En Marion die pakt voor haar man altijd een extra pak hagelslag en een pot pindakaas in, want die smaakt in het buitenland toch anders. En de tekenpen mag natuurlijk niet ontbreken. Leuk dat. Mira telt haar chai theezakjes al uit voordat ze inpakt. En Jaap neemt zijn aspivenin mee tegen insectenbeten. Ken ik helemaal niet, Jaap. En Jan trekt gewoon met de caravan en eigen spullen de grens over. Ja, dan hoef je niks te halen. Dat kun je allemaal meenemen, hè. Maar het meest terugkerende antwoord van vandaag, het eigen kussen. Jola, Johanna en Marieke, die zweren er alle drie bij. Net als onze Jos en onze Connie, hè. En David neemt vooral zichzelf mee en is zichzelf nog nooit vergeten in te pakken. Nou, dank voor de reacties. Morgen is er weer een nieuwe dagvraag op Facebook. Zo dadelijk, over zo'n kleine 10 minuten, of wel grote 10 minuten, gitaar.

0: Doe maar even mee, Gita. Walk like an Egyptian. Oh, je beseft,
1: goed, ja, je beseft dat je op de radio bent.
2: Maar ik doe wel mee.
1: Ja, goed hoor.
2: Links, rechts.
0: Ja, met die handjes, hè?
2: Ja, ja, ja. Zo'n Cleopatra.
0: Ja, ik zie het, ja. Mooi.
2: Ja.
0: De Bengals. Ja, Egyptisch, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, Gita, jouw tune erbij. Dan kan het niet misgaan. Het is nog niet eens 7:10, maar je bent er alweer. Goedenavond.
2: Goedenavond. Hoi, hoi.
0: Ja, die voortzetting van die mooie dag en dat op naar die 33 graden... dat is nog wel een verhaaltje, toch?
2: Ja, zeker. Ja, de warmte piekt eigenlijk morgen en deels ook donderdag. En ja, dat geldt voor een groter deel van Europa, ook Frankrijk. Frankrijk had ook vandaag eigenlijk al weken achtereen natuurlijk die hoge temperaturen. Ik zie op veel plekken zo'n 33 tot 35 graden. Maar morgen gaat bijvoorbeeld een stad als Parijs weer naar 38 graden.
0: Oh, wat een temperatuur.
2: Ja, dat is toch een verschil, ja. Hè? Van 33, dat is dan nog voor veel Parijzenaren, denk ik, te doen. En 38, ja, dat wordt dan een beetje verzengend. Wat dat betreft krijgen wij dan morgen de 33 graden die vandaag in Parijs was. Die hebben wij morgen.
0: Toevallig had ik contact met een vriend van me, Graham. Die is op het ogenblik op vakantie in Frankrijk. En die zei, wij gaan morgen een dagje naar Parijs. En ze hebben de hond bij zich. Hebben ze schoentjes gekocht voor de hond.
2: Oh, voor het trottoir.
0: Dat is toch wel wat, hè?
2: Asfalt en steen wordt allemaal gloepieet, joh.
0: Nou, maar dat is voor de mensen toch ook heel warm.
2: Ja.
0: Niet op blote voeten gaan, Graham.
2: Nee, niet doen.
0: Even een berichtje, hè?
2: Even kuchen, sorry.
0: Nou, joh. Hé, hey, maar 38 wordt het hier niet, maar 33 wel.
2: 33 ongeveer, een toch mooie naartoe? Zonnige dag. Ja, waar moet dat naartoe? Naar een imposante, indrukwekkende zomer die de boeken natuurlijk ingaat. En morgen is het veelal zonnig. Zo, kuch.
0: Glaasje
2: ik
0: water.
2: Ik heb een paar pinda's gegeten. Dat moet ik dus niet doen.
0: Nee, niet vlak voor de uitzending.
2: Nee, we toch doen, hè?
0: Ja.
2: En dan morgen is het heel rustig weer. Wat hoge sluierbewolking, geen stapelwolken. Daar is de bewolking, daar is de lucht echt te droog voor. Ja, en die 33 graden betekent natuurlijk ook een nog warmere avond dan vanavond. Want ook nu is het natuurlijk op dit moment gewoon hartstikke warm. Met op de meeste plekken nog zo'n 7, 28 graden, as we speak.
0: Ja, worden het warme nachten de komende nachten?
2: Het worden warme nachten, ja. Komende nacht denk ik dat het gaat afkoelen naar een graad of 17. Maar je weet, dat is dan de minimumtemperatuur, hè. Dus een groot deel van de nacht is het warmer. En de nacht naar donderdag, ja, 18 tot 20 graden in stedelijk gebied. En ik denk ik 20 graden. Zie je toch dat je met dat steen allemaal de warmte behoorlijk vasthoudt. En ook de donderdag, ja, brengt zon. Ook wat wolkenvelden. Kijk, morgen is bijna wolkenloos. Maar donderdag komen er af en toe wat wolkenvelden voorbij. En ook vrijdag. En vrijdag zou uit die bewolking, want dan hebben we het ook weer in de middag over een paar stapelwolken, zou een enkele wolk tot een regenbui kunnen uitgroeien. En dan heb je temperaturen zeg van 5, 26 graden. Volgens mij is dat ideaal voor veel mensen.
0: Dat lijkt mij hartstikke lekker.
2: Ja, toch?
0: Super. Kijk er nu handig uit.
2: Rustig aandoen.
0: Hey, dank voor vandaag.
2: Tot de volgende.
0: Tot de volgende keer.

Uur van Utrecht komt thuis. Morgen weer een, weer een aflevering, maar pas eind van de dag, hè. Ik wens je een fijne avond. Zo dadelijk de avond van de nostalgie. Even deze plaat, die hoorde ik vanmorgen.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten door de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Goeiedag.
8: Hi, heb jij hem gezien, die vuurbal?
7: Nee, dat was nou heel vervelend. Wij waren vrijdagavond op bezoek bij vrienden van ons in De Bilt. En ik denk dat het op het moment was dat wij afscheid namen. En ik heb niet omhoog gekeken. Had ik het maar gedaan, want het moet een spectaculair gezicht geweest zijn.
8: Ja, en je hebt natuurlijk geen idee welke satelliet dat was, want het zijn er zoveel tegenwoordig.
7: Ja, er zijn enorm veel satellieten in een baan op de aarde. En ja, op een paar honderd kilometer hoogte is er toch nog een heel klein beetje dampkring. Dus daar worden ze langzaam door afgeremd. En uiteindelijk kan zo'n satelliet dan in de dampkring naar beneden komen en verbranden.
8: Ja.
7: En van deze was het wel bekend dat dat een keer zou gaan gebeuren. Het was een van de Starlink-satellieten van Elon Musk. Maar dat weet je niet tot op het uur nauwkeurig. Dus we hebben geluk gehad dat het vanuit Nederland zichtbaar was. Het was puur toeval.
8: Ja, en kan u wel eens op aarde terechtkomen, of een stuk daarvan?
7: Nee, deze satellieten zijn daar te klein voor. Dus ze komen onder een schuine hoek de dampkring binnen. Dan vallen ze eerst in brokstukken uiteen door de hitte van de wrijving met de luchtlagen. En uiteindelijk verdampt en verbrandt dat allemaal. Dus er komen geen brokstukken op aarde terecht. En aan de andere kant, en dat is dus wel vervelend, er komen wel metaaldeeltjes en plastic deeltjes blijven achter in de dampkring. En die dwarrelen heel langzaam naar beneden.
8: Ja.
7: Dus je hebt toch wel last van milieuverontreiniging.
8: Ja, want er is best wat over te zeggen. Sterrenkundigen en natuur- en milieuorganisaties, die zijn daar niet zo blij mee, toch?
7: Nee, en dat is heel logisch, want er is niet alleen bij die enorme hoeveelheid lanceringen komt veel uitlaatgassen en dampkringvervuiling vrij. En dan ook weer bij de terugkeer van die satellieten. Dus het is echt een milieuprobleem. Maar daarnaast komt er ook nog bij dat al die satellieten in de baan om de aarde, die zijn misschien met het blote oog meestal niet goed zichtbaar, maar als je een foto van het heelal maakt met een grote telescoop, zoals beroepssterrenkundigen doen, dan zie je op elke foto die lichtsporen.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De zomer

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Gezelligheid en de mooiste muziek.
2: Dit is Radio M Utrecht.
1: Met de avond van de nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me opstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hot town, summer in the city, back of my neck in the air.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter de lucht in. En toen gingen die kant op. En daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En de wereld is altijd een beetje mooier als je Louis Armstrong hoort op de radio. What a Wonderful World. Daar ben ik vanavond mee begonnen. Speciaal voor jou. Wat gezellig dat je erbij bent. Het is donderdagavond, 28 juli, het is weer warm. En wel het moment om het huis te verkoelen, dus gooi de ramen maar open. Doe een kaarsje aan, dan komen er niet al te veel beestjes binnen. En laat de muziek zijn werk doen vanavond. Ik heb Simply Red voor je meegenomen. En ook Barbra Streisand is er vanavond bij. Ze zingt een duet met Neil Diamond. Een heel zielig liedje. Maar er is ook heel veel liefde te vieren hoor, vanavond. Met bijvoorbeeld Adele en het mooie Make You Feel My Love.

ontspannen muziek van City to City. Je hoorde The Road Ahead en dat is misschien wel een extra mooi liedje als je in de auto zit. Deze donkere avond. Nog meer Nederlandse muziek. Dit is Herman van Veen. Suzanne.

Goodbye, my lover. We gaan nog geen afscheid nemen hoor, op Radio M Utrecht. Want ik ben nog lekker bij je tot 11 uur vanavond. Dit zijn de Love Songs. Met nu Barbara Streisand en Neil Diamond.

heerlijk hè. Paula, die bezongen wordt door Adamo. Dolce Paula. Hoorde je op Radio M Utrecht. Met zometeen nog Simply Red en Jim Reeves. En dit is muziek van Marco Borsato.

Vele redenen zijn er vaak om van iemand te houden. En als je een beetje voorzichtig ermee doet, dan kan je elke dag wel weer iets vinden waarom je van je lief houdt of hebt gehouden. En pak dat nou maar vast, want het is veel makkelijker om de negatieve kanten te zien. Maar houden van is een echte kunst.

Berlin was dat. Radio M Utrecht, waar je naar luistert. Met nu een prachtig liedje van José Feliciano. The Windmills of Your Mind.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.